Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Norbert Terlo en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen er nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin ten teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloka.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Norbert Terlo en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen er nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, je verschoning waait hier op Sparta Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt...

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Het was de Fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in de persoonlijke record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog 1 speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog, met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel B.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog, met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. Bij een steekpartij nabij moskee Islamitische Stichting Nederland in Maassluis is een imam lichtgewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met meerdere scenario's, maar ziet voorlopig geen religieus motief. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog 1 speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. Norovirusuitbraken komen regelmatig voor op cruiseschepen. De Chinese export groeide in april onverwacht sterk met 14,1% op jaarbasis. Ondanks mondiale economische druk door het conflict in het Midden-Oosten. Economen rekenen er op circa 8% groei. Ook de import steeg harder dan verwacht met 25,3%. Daarmee presteerde de Chinese handel beter dan voorspeld. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het Anders-Hantavirus vastgesteld. Dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis. Een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig. Satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk, dit vanwege de oorlog in de Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt-het-vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het anders hantavirus vastgesteld, dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis, een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig, satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers nog geen besluit hebben genomen of het niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost-maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens de organisatie kunnen ticketprijzen stijgen, wat circa 20 miljoen reizigers zou raken. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers dit jaar met 10%. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in Geldrop. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het
1: was...
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media, meldt NOS Nieuws. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was. Hij staat nog onder medisch toezicht. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat die drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers toeristen waren. Volgens de strijdkrachten voer de boot op een bekende smokkelroute en werd die gebruikt door een als terroristisch aangemerkte organisatie. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En het House Festival Music On in het Amsterdamse Sportpark Middenmeer dit weekend gaat op het allerlaatste moment niet door, meldt de Telegraaf. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege zorgen over de veiligheid van de bezoekers. Pas laat in de afgelopen nacht kreeg de organisatie de eerste signalen dat de gemeente mogelijk de stekker uit het evenement wilde trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. 20.000 mensen zouden vandaag en morgen het festival bezoeken. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja,
2: was de Friends die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.
5: Omroep Archipel. Don't remember your first name.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Activisten van klimaatbeweging Geef Tegengas hebben vanmorgen het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht dat ze uitbrachten. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was en staat nog onder medisch toezicht. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat hij drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers terroristen waren. Volgens de strijdkrachten voer de boot op een bekende smokkelroute. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog door kan gaan, meldt de woordvoerder op de site. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Sportlokaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
3: Is de schot? Ja! En dan zit hij erin!
0: Interviews.
4: Zal weer een beetje pleister plakken zijn en opladen.
0: En het laatste sportnieuws.
5: Hij weet het net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
6: Hier vanuit een zondag Dirksland weer een nieuwe aflevering van het programma Sportlokaal. De streekomroep voor Goeree Overflakkee Omroep Archipel. Tot aan de klok van 6 uur zijn we weer met een hele spiksplinter nieuwe aflevering van het programma Sportlokaal. Aflevering 598. Om deze zaterdag, de 9e mei, gaan we geschiedenis schrijven. Gaan we voor het tweede achtereenvolgende jaar een kampioenschap vieren hier in Dirksland. Vorig jaar promoveerde DVV 09 naar de tweede klasse. En nu staan ze op nummer 1 positie en spelen tegen de nummer 2 vanmiddag tegen SVOD in Capelle. Zal er om 3 uur worden afgetrapt tussen SVOD en DVV 09. Bij winst is DVV 09 kampioen in de tweede klasse. En bij een gelijkspel zal het allemaal volgende week wellicht beslist gaan worden als DVV 09 thuis speelt tegen de jonge Spartaan. En als we het dan over die jonge Spartaan hebben, die spelen nog voor de 3e periode in die tweede klasse. En dan zullen ze vanmiddag in ieder geval moeten gaan winnen van TSC. En ook op de Van Pallenpolder in Sportpark Spartacus zal afgetrapt worden om 3 uur. En Jeroen Witte houdt ons op de hoogte. En we hebben ook nog degradatievoetbal vanuit de zaterdag 3e klasse. Stellendam en Den Bommel kruisen de degens vanmiddag op Sportpark de Molenhorst in Stellendam. Vanaf 2:30 zal er daar gevoetbald worden. En Colin Berghout is onze verslaggever daar ter plaatse. Natuurlijk hebben we ook nog de clubverslaggevers. Want in de zaterdag 4e klasse is het nog spannend voor wat betreft het kampioenschap voor DBGC. Gaan ze het redden? Dan zullen ze in ieder geval vanmiddag moeten gaan winnen de uitwedstrijd tegen GOZ. Daar zit voor ons Jaap Tichelman in de strijd tegen ontkoming van degradatie zal Herkingen vandaag de broodnodige punten moeten gaan pakken in de uiterstrijd bij OHVV. Andres Maassen houdt ons op de hoogte. En we hebben nog een derby in de 5e klasse met NTVV tegen WFB. En WFB die maakt dan nog kans op een periodetitel in die 5e klasse. En mag dan via de na-competitie gaan proberen om te promoveren naar de 4e klasse. Edwin Lokker praat ons bij wat er van die wedstrijd staat te gebeuren. 6 wedstrijden gaan we volgen. Later op in het programma praten we natuurlijk nog hier in de uitzending met de nieuwe trainer van korfbalvereniging Koetluk. Trainer, eigenlijk trainster, want we hebben Joyce ten Kate uit Klundert aan de telefoon. Want zij zal komend seizoen voor de ploeg van korfbalvereniging Koetluk gaan staan. En we praten ook nog in het 4e uur met Ben Hoogwerk. Werf, die dus vanmiddag met zijn club DWGC speelt de uitwedstrijd in Mijnsheerenland tegen GOZ. En ja, het is nog steeds spannend voor wat betreft het kampioenschap, maar ze zijn afhankelijk van wat OSV Oud-Beijerland gaat doen. Maar we gaan het allemaal volgen vanmiddag tot aan de klok van 6 uur hier in het programma Sportlokaal met achter de techniek Hugo Hoogmoed. De regie is naar handen van Sam Hoek en ondergetekende Tim Hoek, die presenteert het weer voor u aan elkaar hier bij de Streekomroep voor Goeree Hoofdverkeer Omroep Archipel.

0: We begonnen met muziek deze zaterdagmiddag van Westlife en When You're Looking Like That.
1: Sportlokaal voetbaloverzicht.
0: Ja, want daar gaan ze zeker op deze zaterdagmiddag mee beginnen. Want vandaag en volgende week staan de laatste competitierondes op het programma. In ieder geval in de zaterdag tweede klasse en in de zaterdag vierde klasse. En in de derde en in de vijfde klasse wordt er nog doorgespeeld tot en met zaterdag 23 mei. Dus de komende weken zullen de ontknopingen gaan vallen voor het voetbalseizoen 2025-2026. En ja, we hebben heel wat Flakese clubs nog in de race. En daar komen we zomaar meteen wel even op terug voor wat betreft het voetbaloverzicht. Eerst even terugblikken op afgelopen zaterdag 2 mei, toen was er een inhaalcompetitiewedstrijd in de zaterdag vijfde klasse. En dat had allemaal met die wedstrijd te maken van WFB, die een aantal weken geleden een klein beetje in de afloop uit de hand liep en er voor WFB een cooling down periode werd ingelast en daardoor niet tegen Rokanje gespeeld kon worden. Die wedstrijd werd afgelopen zaterdag ingehaald en die heeft u live kunnen horen in het programma Sportlokaal. Mark Lagendijk deed verslag vanuit Rokanje en zag daar een 3-3 eindstand uiteindelijk in die vijfde klasse wedstrijd. En dan natuurlijk ook nog het 75-jarig jubileum van NTVV, de ploeg uit Nieuwe Tongen. De Nieuwe Tongense voetbalvereniging op Sportpark De Kopernis met die jubileumwedstrijd gespeeld tegen het sterrenteam van RTL. Die kwamen langs met heel veel sterren. Nou, u heeft Colin Berghout vorige week zaterdag wel gehoord in het programma Sportlokaal met zijn verslagen. Geert de Nouden onder andere en Nathan Rutjes kwamen aan de microfoon van Colin Berghout. En dat waren ongeveer de grote voetbalsterren. Maar daarnaast waren er nog meer celebrities die op het veld stonden daar in Nieuwe Tongen. En de wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-3. Het verslag daarvan is na te lezen op onze Facebookpagina. En ga ook eens een keer naar ons Spotify-kanaal van Sportlokaal. Want daar kunt u ook de interviews allemaal nog terug beluisteren van de wedstrijden van vorige week. Programma voor vandaag. Nou, dat is een heel mooi programma. En we zijn ook blij dat we bij veel wedstrijden aanwezig kunnen zijn. Vanmiddag op deze zaterdag de 9e mei in de zaterdag tweede klasse zal hopelijk vandaag de ontknoping gaan vallen voor wat betreft het kampioenschap. De nummer 1 DVV 09 gaat op bezoek bij SVOD 22. Met 1 punt voorsprong in de ranglijst gaan ze dus naar Capelle toe, waar straks Mark Kolen de verslaggever zal zijn voor ons, die de wedstrijd zal gaan verslaan tussen SVOD 22 tegen DVV 09. Bij winst is DVV 09 kampioen. Bij een gelijkspel zal het volgende week beslist moeten gaan worden. En bij verlies, ja, dan staat SVOD 2 punten voor en kan het ook volgende week beslist gaan worden, maar dan heeft DVV het niet meer in eigen hand. Jeroen Witte die zit op Sportpark Spartacus, want daar speelt de jonge Spartaan als nummer 4 tegen TSC. De ploegen uit Oosterhout komt op bezoek. En voor de jonge Spartaan zit er nog een grote kans in om die derde periode te gaan pakken. En dat ziet er eigenlijk heel goed uit. Ze hebben 3 punten voorsprong op MZC 11 uit Zierikzee. Dus dat zal bijna wel moeten gaan lukken. Maar goed, er moet gewoon gewonnen worden. 2x45 minuten zal er moeten worden afgetrapt en gespeeld worden op Spartacus. Om 3 uur begint daar ook de wedstrijd. En beide duels dus uit die tweede klasse zijn hier live te volgen op de zaterdagmiddag. Stellendam tegen Den Bommel, dan hebben we het over de derde klasse. Degradatievoetbal. Stellendam die zal moeten gaan proberen. En Den Bommel natuurlijk ook. Beide om weg te komen uit de onderste regio in die derde klasse I. Want de nummers 11, dat speelt na competitie. De nummer 12 en 13, die degraderen rechtstreeks. En voor deze competitie zijn er nog 3 speelronden te gaan. Dus er zijn nog 9 punten te verdelen. Den Bommel staat op plaats 9 met 24 punten. Stellendam op plaats 10 met ook 24 punten. Daaronder Vrederust met 21 punten. 20 punten voor Sejolto op de 12e plaats. En met 17 punten staat Tonense Boys op plaats 13. Met nog 9 punten te verdelen. Dus kan zowel Den Bommel als Stellendam nog degraderen. En zal vanmiddag een belangrijke slag geslagen moeten gaan worden. Stellendam heeft relatief het moeilijke programma nog in de resterende wedstrijden. Als we op bezoek gaan bij MOK 17 en SSS. Den Bommel die heeft nog tegenstand van Zinkwegse Boys en Vrederust. Dus Stellendam heeft een wat moeilijker programma voor de boeg als Den Bommel. Dus wellicht lukt het Stellendam vanmiddag om de 3 punten in de Molenhorst te houden. We gaan het allemaal live volgen met Colin Berghout, de verslaggever die voor ons op Sportpark de Molenhorst gaat zitten. Heerlijk in het zonnetje, misschien in de tribune, daar op het veld van Stellendam. Belooft het een hele mooie derby te gaan worden in die derde klasse I in de afdeling Zuid 1. Gaan we door naar de vierde klasse F. Daarvoor DBGC natuurlijk nog het kampioenschap in het vooruitzicht eventueel. Een achterstand van 2 punten op koploper Oud-Beierland. Maar DBGC heeft sowieso de tweede periode op zak. Dus gaat, mocht het kampioenschap niet gepakt worden, in ieder geval wel na competitie spelen. DBGC speelt vandaag de uitwedstrijd bij de nummer 9, de GOZ, in Mijnsheerenland. En voor Oud-Beierland, die gaan op bezoek bij de nummer laatst 4 polders. Dus ja, we gaan even afwachten hoe het daar gaat. Maar DBGC is volledig afhankelijk dus van Oud-Beierland, wat die aan resultaten haalt. Mocht hij vandaag verliezen en DBGC wint, dan staat DBGC op een eerste plaats. Maar goed, als Oud-Beierland vandaag de punten pakken, zal het nog steeds afhankelijk zijn dus van deze club, wat die gaat doen in die vierde klasse F. Dus voor DBGC is alleen maar noodzaak om gewoon vandaag hun plicht te doen en de 3 punten te gaan pakken. Onderaan is het ook nog spannend, want de nummers 10 en 11 die spelen na competitie. En nummer 10 die stroomt in de finale. En de nummer 11 die heeft nog een voorronde te spelen. En de nummer 12 die degradeert rechtstreeks. Er zijn nog 6 punten te verdelen. Herkingen staat op plaats 10 met 20 punten. 13 punten dus voor OFB. En 10 punten voor 4 polders. Dus dat is in ieder geval de plaats voor Herkingen. Die kan niet meer op plaats 11 eindigen. Maar Herkingen kan eventueel nog wel de 9e positie gaan halen. Dus het is nog spannend. Als DBGC gewoon wint vanmiddag van GOZ. En Herkingen wint de uitwedstrijd vandaag bij OHVV. Dan doen ze goede zaken en we gaan het allemaal volgen. Jaap Tichelman die zit bij GOZ tegen DBGC. En Andres Bazen die kijkt natuurlijk naar de wedstrijd OHVV tegen Herkingen. En voor OFB die gaat op bezoek vanmiddag bij Rozenburg. De nummer 8 uit de ranglijst. En daar staan die met 26 punten. Dus die zijn inmiddels veilig op doelsaldo sowieso. En laten we hopen voor OFB dat ze nog wat puntjes kunnen gaan pakken om zo hoog mogelijk te eindigen in die stand. Zodat ze later instromen in die na-competitie. Dat in de zaterdag vierde klasse. Gaan we naar de vijfde klasse. Daarin vanmiddag op het programma Fios tegen Simonshaven. De derby Flakkee tegen Melissant. En ook een derby tussen NTVV en WFB. En voor WFB is er nog de mogelijkheid om een periode te gaan pakken. En ze kunnen misschien nog wel nummer 2 gaan worden. Zodat ze de hoogst mogelijke ploeg zijn die in die vijfde klasse speelt. En dus de vervangende periode gaat krijgen van kampioen FC Vlotbrug. Vanmiddag speelt WFB dus de uitwedstrijd bij NTVV. En volgens mij volgende week komt ZBVH nog op bezoek, de naaste concurrent voor WFB. Dus er is nog genoeg spanning vanmiddag op de Flakkeese voetbalvelden. En we gaan het volgen. In ieder geval tot aan de klok van 6. Met verslaggevers ter plaatse bij SVOD tegen DVV 09 met Mark Kolen. Jeroen Witte doet verslag van de jonge Spartaan tegen TSC. En Colin Berghout die houdt ons op de hoogte van Stellendam tegen Den Bommel. Dat allemaal hier in het programma Sport Lokaal.

Muziek was dat van Calvin Harris en My Way hier op jouw zaterdagmiddag. En welkom in ieder geval aan het eerste uur van Sport Lokaal. Heb jij sportnieuws? Dan mag je ten alle tijde dat doorgeven hier naar de studio. En mail dan naar sportredactie@omroeparchipel.nl. Maar misschien dat je ergens langs het veld staat. Heb je mooie sportfoto's? Heb je tussenstanden, uitslagen? Maakt niet uit. Alles is van harte welkom. Je kan het gewoon whatsappen naar 0187-68-2630. Dus 0187-68-2630. Dan komt het hier in de studio van Omroep Archipel terecht en kunnen we het gelijk meenemen hier in de uitzending. Vandaag hebben we dus heel veel voetbal. De wedstrijden die we natuurlijk vanmiddag gaan volgen zijn niet alleen de wedstrijden van de Flakese club, maar we kijken ook naar de schuinoog naar de wedstrijden van onze Flakese trainers in de Zeeuwse competities. En dat is natuurlijk in de zaterdag vijfde klasse. Daar hebben we vandaag een leuke derby op het programma tussen de Lepelstraatse Boys van Johan Nachtegaal, die dus volgend seizoen naar Nieuwe Tongen komt en voor NTVV zal gaan staan. Hij speelt tegen Johnny van Dijken van SPS, dus uit Stavenisse. Lepelstraatse Boys tegen SPS om 14:30 wordt er daar ook afgetrapt. Wouter Zwakhalen, de kampioen uit FC de Westhoek, dus Burg Haamstede. Volgend jaar gaat hij naar Klundert. En Maurice LV, vorige week zaterdag hier in de uitzending, dat is de nieuwe trainer daar bij FC de Westhoek. Die spelen vanmiddag een derby op Schouwen-Duiveland. Het is Schouwen tegen Duiveland, want Duiveland komt op bezoek in Burg Haamstede. FC de Westhoek tegen Duiveland om 14:30 wordt er daar ook afgetrapt. Smerdiek, Ilko van der Linden, die mag ook thuis spelen tegen Waarde en Stavenisse met Frans Seton aan de leiding daar als trainer. Die speelt thuis tegen Wemeldingen. En ook van die wedstrijden houden we u natuurlijk in ieder geval op de hoogte van de tussenstanden. En het zal leuk zijn in ieder geval dat we volgend jaar ook de afdelingen kunnen gaan volgen waar die Flakese trainers in gaan spelen. En dat is dan voor Maurice Alvé met zijn FC de Westhoek natuurlijk de vierde klasse. En die andere clubs, ja, misschien Johnny van Dijken nog met SPS, want die hebben een periode en die kunnen misschien via de na-competitie ook nog promoveren. Maar de andere clubs die zullen gewoon in de vijfde klasse actief zijn. Op de achtergrond is de redactie ook al bezig met het na-competitieprogramma. En daar zitten ook best wel wat leuke wedstrijden in. In ieder geval voor als de jonge Spartaan en als DVV periodekampioen worden. En als DVV geen kampioen wordt, dan hebben ze na competitie voetbal. Want DVV heeft sowieso een periodetitel. En die spelen dan de eerste ronde, als ze zo blijven, op zaterdag 6 juni. En de finale ronde die staat op 13 juni op het programma. En de kampioen daarvan die promoveert naar de eerste klasse. Maar goed, laten we in ieder geval voor DVV 09 gaan hopen dat die vanmiddag gewoon hun klus gaan klaren en de 3 punten pakken in Capelle bij SVOD. Dat zullen we allemaal gaan horen. De jonge Spartaan die heeft kans dus om de derde periode te pakken. Die stromen in de eerste na-competitieronde. En dat is op zaterdag 30 mei aanstaande. Als dus de na-competitie van start gaat voor de Flakese voetbalclubs. Zometeen krijgen we de voorbeschouwing op de wedstrijd. Die wordt gespeeld op Sportpark De Molenhorst tussen Stellendam en Den Bommel. Colin Berghout is onze verslaggever daar ter plaatse. Straks hoort u zijn voorbeschouwing op de wedstrijd. En richting de klok van 3:00 gaan we natuurlijk ook de voorbeschouwingen krijgen van SVOD 22 tegen DVV 09 en de jonge Spartaan tegen TSC. Dat allemaal in Sportlokaal.

0: Ja, de man heeft heel veel artiesten namen. Tefcap, Prince, The Artist, formerly known as Prince. Noemt allemaal maar op, maar hij maakte deze muziek in ieder geval The Most Beautiful Girl in the World. Prince was dat hier in het programma Sportlokaal. En daarom is het bijna 2 minuten voor de klok van 2:30 geworden in het eerste uurtje van deze zaterdagsuitzending 9 mei 2026. En wat hebben we vandaag nou? In ieder geval de 24ste competitieronde in de zaterdag derde klasse I. De afdeling waar dus Den Bommel en Stellendam in spelen. Nummer 9 op dit moment is Den Bommel met 24 punten. En Stellendam op plaats 10 met ook 24 punten. Maar een iets minder doelsaldo. En het is in ieder geval spannend voor wat betreft de onderste regionen in die derde klasse. We zien dat de nummer 11 hier na competitie zal gaan spelen. En de nummers 12 en 13 spelen gaan rechtstreeks degraderen naar de vierde klasse. Nog 3 speelrondes te gaan in deze afdeling. En 9 punten nog te verdelen. Dus het staat allemaal heel dicht bij elkaar in die onderste regionen. En vandaag dus die hele leuke derby op Sportpark De Molenhorst, waar Stellendam vandaag thuis speelt tegen Den Bommel. En voor ons daar zit Colin Berkhout. Colin, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag. We zitten hier dus bij Stellendam tegen Den Bommel. En dat is dus de nummer 10 tegen de nummer 9. Allebei 24 punten na 21 gespeelde wedstrijden. Waarbij dus een afstand is van 3 punten op Vrederus, wat dus op de gevaarlijke nummer 11 staat. En 20 punten hebben ze bij Seolto op nummer 12. En nummer 13 heeft dus 17 punten. Ja, het staat allemaal enorm dicht bij elkaar. Er zit een 10 punten verschil tussen nummer 12 en de nummer 3. En een 6 punten verschil tussen nummer 3 en de nummer 10. Ja, het gaat eigenlijk helemaal nergens over dat hoe klein dat verschil uiteindelijk is tussen een nummer 3 en een nummer 12. En dan heb je nummer 1 en 2. Dat is 2, die hebben dan 52 en 56 punten. Dus er is overduidelijk wie de allerbeste van de competitie zijn. En voor de rest is er eigenlijk helemaal niks zeker in deze competitie. En daarvoor maakt het ook zo'n hartstikke spannende en bijzondere wedstrijd vandaag bij Stellendam tegen Den Bommel. Waarbij bij Stellendam de volgende 11 mensen het veld in worden gestuurd. De keeper wordt Wesley de Jong. Daarna hebben we Tim van Koppen, Timo Kroon, Frank Eger en Melvin Heerschap. Middenveld zullen we Dinant van Gol, Joep de Geus en William Nobles hebben. En dan voorin zullen we Michael Metrup aantreffen met Bjorn Papen en Justin Grimwis. En dan hebben we bij Den Bommel de volgende 11. Sander van Rijn, Paul Looy, Danique de Roon en Max Lokker, Thomas Engels. Dan middenveld sowieso Frank Post, Rui dos Santos en Lars Vervloed. En dan hebben we voorin Patrick Verholmen, Wes Hoendervangers en Jesper van den Hoek. Dat worden de 2 basiself die het vandaag moeten gaan doen in deze superspannende derby, strijd om toch de degradatie naar de vierde klasse te ontwijken. Ja, wie gaat dat dan uiteindelijk lukken? Dat wordt na deze wedstrijd dan misschien nog niet eens helemaal zeker. Stel je voor, ze winnen gewoon bij de nummer 11. Je weet het werkelijk waar, maar nooit. Maar het wordt een hele spannende wedstrijd als ze dadelijk nog het veld op moeten komen. Dus wij wachten hier nog eventjes op de aftrap bij Stellendam tegen Den Bommel.
0: En dat gebeurt allemaal dus op Sportpark De Molenhorst in die derde klasse. Gaan we door naar de tweede klasse, want daar is het de afdeling waar vandaag de beslissing kan vallen, zeg ik. Het kan allemaal, het hoeft niet, maar het kan wel. En als DVV vandaag in ieder geval wint van SVOD, dan mogen ze voor de tweede keer op rij een kampioenschap vieren. Vorig jaar gepromoveerd dus van de derde naar de tweede klasse. En gaan het ze het vandaag lukken om promotie te bewerkstelligen naar een eerste klasse. Dan moet er eerst nog gewonnen worden van de nummer 2 uit de ranglijst. En dat is SVOD. En we gaan helemaal naar Oostkapelle toe, naar Sportpark Duinhelm. En daar zitten voor ons vanmiddag bij de wedstrijd SVOD 22 tegen DVV 09, Mark Kolen. Mark, goedemiddag.
2: Deze 2 wedstrijden in de gaten houden. En
3: ja, goedemiddag Tim. En het is eigenlijk jammer, want je hebt namelijk de helft van mijn tekst die heb je al overgenomen van mij. Maar goed, ik ga toch proberen om er het beste van te maken. Goedemiddag dames en heren, van harte welkom vanaf Sportpark Duinhelm in Oostkapelle. Waar zo meteen de wedstrijd SVOD 22 tegen DVV 09 in de tweede klasse E gaat plaatsvinden. Het is zinderend spannend in de tweede klasse E, want als we het einde van het seizoen naderen, zien wij 2 ploegen die nog kans maken op de titel. En laat het nou uitgerekend de 2 ploegen zijn die vandaag tegenover tegenover elkaar staan. Met nog twee wedstrijden te gaan is het verschil tussen deze twee ploegen slechts één punt. DVV heeft nog altijd alles in eigen hand, ondanks de nederlaag van vorige week tegen Terneuzense Boys, de nummer 3 van de competitie. Slaat dan toch de spanning toe, staan dan toch de trillende knietjes aan het einde van de competitie. We gaan het vanmiddag beleven. Allereerst de thuisploeg van vandaag, SVOD 22, onder leiding van trainer Harro Hazelaar. Nummer 2 van de competitie, 41 punten na 20 wedstrijden. Bezig met een laatste eindsprint, want de laatste 5 wedstrijden werden de laatste 4 achter elkaar gewonnen. Het devies van SVOD is vooral niet verliezen. Bij verlies vandaag tegen DVV is de titelstrijd namelijk definitief ten einde en gaat DVV ermee aan de haal. Aan een gelijkspel het SVOD ook niet al te veel, want dan moet het volgende week zelf winnen tegen MZC 11. En moet het ook nog eens hopen dat DVV zich verslikt op de laatste speeldag van het seizoen tegen de jonge Spartaan. Als SVOD iets goed afgaat dit seizoen, dan is dat vooral doelpunten maken. 63 doelpunten voor en 24 tegen. Een groot aandeel in deze statistiek is Bas van der Wel al goed voor 23 doelpunten dit seizoen. De defensie van DVV zal deze jongen dus goed in de gaten moeten houden. SVOD gaat de wedstrijd beginnen met de volgende opstelling. Dan gaan we beginnen met de keeper allereerst. De nummer 1 Dion Aarsens. Dan nummer 2 Stijn But. Nummer 3 Luc van Wijkhuizen. Nummer 4 Jochem Hazelaar. Nummer 5 Fik Steppen. Nummer 6 Steven Meijersonne. Nummer 8 Sven Wisse. Nummer 9 Jens Kamphorst. Nummer 10 Maarten Hazelaar. Nummer 11 Bas van der Wel. En nummer 12 Arjen Pattenier. Dan hebben we nog de reserves op de bank. Nummer 7 Mats Kamphorst. Nummer 14 Karim Bougaba. Nummer 15 Jarik Dorst. Nummer 16, Jidde Rotte. Nummer 18, Sander Versendaal. En nummer 21, Nathan Franke. Tot zover SVOD 22. Dan over naar DVV 09. Onder leiding van trainer Harry Akkermans. Koploper in de tweede klasse E. 42 punten uit 20 wedstrijden. Bezig met een uitstekend seizoen na de promovatie van vorig jaar. De promotie moet ik zeggen van vorig jaar. De promovendus van vorig seizoen zet zijn goede spel dus voort. Zoals eerder genoemd verloor DVV vorige week van Terneuzense Boys. Die 4 wedstrijden daarvoor werden wel allemaal gewonnen. Een overwinning vandaag op de directe concurrent zal betekenen dat DVV officieel kampioen is van de tweede klasse. Met een gelijkspel heeft DVV nog alles in handen. Het is alleen wel zo dat DVV dan volgende week zaterdag tegen de jonge Spartaan dan toch ook wel met een schuin oog naar SVOD moet kijken. Bij verlies vandaag zijn alle rollen omgedraaid. SVOD wordt dan koploper als we richting de laatste speeldag gaan en is DVV afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd MZC 11 tegen SVOD. En dan moet het zelf ook nog even winnen van de jonge Spartaan. En ook dat is niet een zekerheid. Kortom, een scenario waar je als huidige koploper echt niet op zit te wachten. En al helemaal niet gezien het feit dat je het hele seizoen al bovenaan staat. DVV 09 gaat op jacht naar eremetaal met de volgende opstelling. Allereerst de nummer 1, Björn Jongepier. Vaste keeper Jordi Hanenberg is nog altijd geblesseerd. Nummer 2, Jarno van der Laan. Nummer 3, David Berg. Nummer 4, Pepijn van der Wulp. Nummer 5, Lars van Brussel. Nummer 6, Jerzy van Bergen. Nummer 7, Jurgen van Bergen. Nummer 8, Yannick Luchthart. Nummer 9, Joran Maripaard. Nummer 10, Bart Jelle van Dam. De topscorer van DVV. Nummer 11, Luc Korver en dan de reserves. Nummer 12, Delane van der Velde. Nummer 14, Jens Masterbroek. Nummer 17, Julian de Geus. Nummer 19, Benjamin Abou. En nummer 20, Lucas van Alphen. En ik ga afsluiten met het volgende. Ladies and gentlemen, here's your captain speaking. Fasten your seatbelts, it's gonna be a bumpy ride.
0: En we gaan het allemaal meemaken hier op jou zaterdagmiddag bij Sportlokaal Omroep Archipel. We zijn er tot aan de klok van 6 uur met nog een hele mooie wedstrijd. En dat is op Sportpark Spartacus in Middelharnis. De wedstrijd De Jonge Spartaan tegen TSC. En dan gaan we naar de voorbeschouwing op die wedstrijd. Dan gaan we naar schakelen naar Jeroen Witte.
4: Waar we eerst nog eventjes de uitslag van de jonge Spartaan 2 tegen DVV 2 even kunnen melden. Daar ging het ook nog wel een beetje om een kampioenschap met nog 2 wedstrijden te voetballen. Daar kon DVV het kampioenschap binnenhalen, maar helaas verloor met 4-2 van het tweede van de Spartaan. En dat betekent dat het gat is gedicht tot 3 punten. Dus met 2 punten, met 2 wedstrijden te gaan, is het nog ongekend spannend bij die teams. Ja, waar we hiervoor zijn is natuurlijk die wedstrijd tussen de jonge Spartaan. Op de achtergrond van die wedstrijd tussen SVOD en DVV. Die wedstrijd hier gaat gewoon om het kampioenschap in die derde periode. En dat betekent dat het team van Ben Mierop hier drie punten moet gaan halen. En dan afhankelijk is van MZC om het niet aan te laten komen in die laatste wedstrijd tegen DVV volgende week zaterdag. Waar de gemoederen in die zin wel een beetje over eens zijn. Dat iedereen eigenlijk wel een beetje hoopt dat het vandaag beslist gaat worden. Zowel in Oostkapelle als hier in Middelharnis. Want twee ploegen van Vlakke die moeten gaan strijden om iets in die tweede klasse. Dat zou wel eens broedermoord kunnen zijn gaan worden. Vooralsnog is het zover niet. Dat betekent dat die wedstrijd tegen TSC nog gewoon gespeeld moet gaan worden. En als we dan eventjes gaan kijken en ons concentreren op die derde periode. Daar zien we dat de jonge Spartaan met 13 punten bovenaan staat in die periode. MZC staat vierde. SVOD en DVV hebben al een periode. Dus dat betekent dat die niet meedoen in die derde periode kampioenschap. Dus de naaste concurrent is MZC. En die spelen tegen Arnhem-Muiden. Dus met een schuin oog kijken wij hier op Spartacus, Tim, naar die wedstrijd. En dat is voor ons ook in die zin belangrijk. Dat daar de ploegen, wat die daar tegen elkaar doen. Arnhem-Muiden staat in die periode met 9 punten op een zesde plaats. En MZC met 10 punten op een vijfde plaats. Dus allebei die ploegen die draaien in die derde periode redelijk tot goed. Arnhem-Muiden heeft daarin nog wel een slag te maken in de competitie. Om niet bij die onderste die degradatiezone te komen. Dus ook daar staat er wel degelijk wat op het spel. Dan de mensen van de jonge Spartaan. Wie gaat het dan doen voor vandaag? Tim Melisande in de goal. Verder nog Pim Grotenboer, Jul Peeman, Johan Vroegendwij, Dennis Baars en Jeffrey van Veen. Gerben van der Welen in die viermans achterhoede. Die complementeert de boel. Het middenveld wordt gevormd door, ik zei het al, Johan Vroegendwij, Julian Nieuwland, Wiljan Driessen. En even kijken, dan ook nog Jurian Hobbel. En als diepste spits gaan we Boy Hoogmoed gaan we zien. Dan mist de kijker wat betreft de jonge Spartaan. Mist dan Tim Driessen. Dat klopt, die is op oefening met zijn werk. Die zit in het leger. Dus mogelijk dat hij meeluistert. Tim werkt ze daar. En Davy Mierop. Chris Hoogzand, die zijn al lange tijd geblesseerd komen. Dit seizoen ook niet meer in actie. En Koen Vervloed en Kas Abbas, die hebben meegedaan met de tweede, komen ook niet op de bank te zitten. Welke bank is er dan beschikbaar voor de jonge Spartaan? Joas Vroegendwij, Jorik van Nimwegen, Xander Roos, Johan Kroon als reservekeeper en Gerben Prins, die complementeert de bank. Een bank die je, waar als je naar een jonge Spartaan bril doorkijkt, niet je van het is. Dus wat dat er gaat, is Gerben Prins nog de meest constante. En natuurlijk Xander Roos, die in die slotfase wellicht wat kan bewerkstelligen voorin als de nood aan de man is. Dat wat betreft de jonge Spartaan. Het is langzaamaan druk aan het worden, want het was al druk door die wedstrijd. Daar begonnen we mee tussen de jonge Spartaan 2 en DVV 2. Dat blijft lekker hangen hier op Spartacus. Het zonnetje broeit hier over het veld. Er is al gesproeid. Alles is in het werk gesteld om er hier een fantastische voetbalmiddag van te maken. En dat gaan we zo meemaken. Vanaf 3 uur, de jonge Spartaan tegen TSC.
0: Dat zijn de hoofdingrediënten voor deze zaterdagmiddag hier bij Omroep Archipel Sportlokaal. Heb je sportnieuws, mail het door naar sportredactie@omroeparchipel.nl. Maar je mag ook whatsappen naar de studio 0187682630 met live uitslagen, live tussenstanden en de mooiste foto's vanaf de sportvelden hier op het eiland Goeree-Overfokkee. Een heel mooi sportveld ligt er ook op Sportpark de Molenhorst in Stellendam. En daar wordt in de derde klasse gevoetbald inmiddels tussen Stellendam en Den Bommel. We gaan naar Colin Berkhout.
1: Zevende minuut inmiddels hier bij Den Bommel. En Stellendam, natuurlijk Stellendam, wat thuis speelt hier op de Molenhorst. En er is tot op heden nog niet enorm veel gebeurd. Niet enorm veel benoemenswaardigs, om zo te zeggen. Er zijn nog wat afstandsschoten geweest. En dat is dan vooral vanaf de kant van Den Bommel geweest. Wel zie je dat ze er beide vol voor gaan. Dat ze er beide fel op zitten. Felle duels, fel alles voor de blokken gaan. Als er van die afstanden ook wordt geschoten. Er wordt geen ruimte onbenut gelaten. Om in ieder geval elkaar flink op de huid te zetten. En dat is ook precies wat zo'n wedstrijd natuurlijk nodig heeft. Dat is een wedstrijd die overal nog omgaat. Een wedstrijd wat ook een derby is. Er zijn zoveel verschillende belangen bij zo'n wedstrijd waarop beide clubs gewoon volop zullen gaan. Waarbij Den Bommel nu ook het balbezit heeft, waarbij de bal ver wordt uitgetrapt. Daarna valt hij voor Ruben Dos Santos. Dan gaat hij ook nog eens langs aan de linkerflank. En dat is een overtreding. Dat is 100% een sliding uiteindelijk ver. Waarbij die bal veel te ver voor Ruben Dos Santos wordt uitgespeeld. Maar ja, dat weerhoudt in ieder geval niet de nummer 2 van Sellendam, Tim van Koppen, om toch nog een sliding in te zetten om proberen die bal te halen. Raakt daarbij vol Ruben Dos Santos. Wat resulteert in een vrije trap links van de 16 meter in het voordeel van Den Bommel, die zo getrapt zou gaan worden door de nummer 11 Wes Hoendervangers. Ja, en natuurlijk zijn dit hele gevaarlijke vrije trappen die nu ook worden ingedraaid naar de tweede paal. Patrick van Olmen verliest daar het kopduel van Melvin Heerschap. Die gaat meteen ook vol druk zetten. Lukt goed, want daarmee wordt het gekraakt. Uiteindelijk valt die bal vrij. Maar geen groot gevaar uit het schot aan de kant van Den Bommel. De bal kwam nog vrij te liggen aan de rand van de 16 voor nummer 7. En dat is Jesper van de Hoek. Die probeerde met een volley de bal nog op het doel te krijgen. Dat lukte niet. Werd al op tijd onderschept door Wesley de Jong. Kon hem rustig over laten gaan. Hoeft geen redding te maken. Waardoor Stellendam nu weer haar beurt krijgt om een aanval op te zetten. Dat is een goede diepe bal op Justin Gimwis. Maar niet goed genoeg. Want daar is op tijd een goede inschatting en een goede onderschepping natuurlijk van Max Lokker aan de kant van Den Bommel. Resteert wel weer in een inworp nog aan de kant van Stellendam. Genomen door Melvin Heerschap. Vlak bij het 16 meter gebied gaan ze dan de bal in één keer erin proberen te gooien. Gaan ze toch kort even. Nee, de inworp wordt wel kort genomen. Wordt er gecombineerd hier aan de linkerflank. Wordt er nog slim een corner uitgehaald. Dus dan nog snel even de corner mee pakken. Aan de kant voor Stellendam. Dat spelen ze natuurlijk slim uit. Dicht op de achterlijn. Dan kan je makkelijk de bal tegen je tegenstander aanschieten. Dan gaat hij de bal blokken. En dan heb je altijd een corner in jouw voordeel. Is toch een vrij kansloze situatie, dus dan kan je dit er het beste uithalen. Corner wordt getrapt hier bij de tweede paal. Keeper die slaat hem goed weg van zijn goal. En dan kan de bal uiteindelijk weggewerkt worden door de nummer 14. En daardoor is het voorlopig hier bij Stellendam tegen Den Bommel in deze hele belangrijke kraker nog steeds 0-0. In de 10e minuut.
0: En we zijn onderweg dus met het voetbal van vanmiddag hier in het programma Sport Lokaal. Even wat ander lokaal nieuws tussendoor. Vers van de pers, want vanmiddag heeft rond het middaguur op de Ouderlandse dijk tussen Dirkszand en Nieuwe Tongen een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De Ouderlandse dijk is op dit moment afgesloten vanwege de wegwerkzaamheden. En een persoonsbusje met 4 inzittenden raakte door nog onbekende oorzaak van de dijk en kwam onderaan tot stilstand. En 1 persoon is daarbij gewond geraakt. De brandweer die kwam ter plaatse om hulp te verlenen. En hulpverleners hebben het slachtoffer vanaf de onderzijde van de dijk omhoog gebracht naar de weg waar de ambulance stond opgesteld. En het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. En de Ouderlandse dijk, dus tussen Dirkszand en Nieuwe Tongen, is op dit moment dus afgesloten wegens de wegwerkzaamheden. En daar is dat ongeval gebeurd. Een bestelbus dus in de sloot beland. 1 gewonde dus afgevoerd naar het ziekenhuis in Dirkszand. Dat wat betreft de update voor hier wat betreft de ongevallen op het eiland Goeree-Overkee. En dat hoort u natuurlijk als eerste en leest u als eerste op onze website omroeparchipel.nl voor het laatste nieuws. En anders kunt u ook via de tv het nieuws volgen en via de radio. Het eerste doelpunt van de middag is inmiddels ook al gevallen. En dat is in de wedstrijd die we natuurlijk straks gaan volgen met onze clubverslaggevers ter plaatse. En dat is in de zaterdag 4e klasse. Want onze man ter plaatse, Jaap Tichelman, kan melden dat bij GOZ tegen DBGC inmiddels het eerste doelpunt is gevallen. En DBGC is op een 0-1 voorsprong gekomen door een doelpunt van Jeroen Sepp.

0: James Blunt was dat met I'll Be Your Man. Op deze zaterdagmiddag hier in Sportlokaal. De eerste tussenstanden van de Vlakheese voetbalvelden komen of stromen binnen. Want in Mijnsheerenland, waar de wedstrijd GOZ tegen DBGC wordt gespeeld, is dus al gescoord. 0-1 in de 15e minuut door een doelpunt van Jeroen Sepp. En ook in de derby in de vijfde klasse tussen Vlakhee en Melissant is in de Van Pallenpolder, daar is al een doelpunt gescoord. Daar is de ploeg van Hans de Heer Vlakhee op een 1-0 voorsprong gekomen in de 12e minuut van de wedstrijd. Alle overige wedstrijden die zijn gewoon lekker onderweg. En daar is de stand van zaken nog steeds 0-0. En wij gaan kijken in de derde klasse bij de wedstrijd op de Molengors tussen Stellendam en Den Bommel bij Colin Berghout.
1: In de 15e minuut. Die speler wat er op het spel staat, wordt gewoon vol alles. Ik ga vanuit dat velen zullen omvallen als uiteindelijk die wedstrijd voorbij is. Want wat voor een intensiteit hier wordt geleverd, dat zie je niet elke dag. Dat wordt niet altijd overgesteld. En dat is hartstikke mooi om te zien natuurlijk hoeveel het voor ze betekent. Dat ze weten wat er op het spel staat. Dat is door de trainers in ieder geval goed ingefluisterd. Als hier Melvin de Heerschap vertrekt, steekpaas aan Björn Pape. Is dat goed? Ja, hij heeft de bal nog. Hij wordt afgelegd. Uiteindelijk nee, net niet goed. Björn Pape die kwam er doorheen in de 16 meter. Maar uiteindelijk weet hij die bal nog net niet het tikje te geven. Naar uiteindelijk de nummer 8. Dat was Joep de Geus. Die stond eigenlijk klaar om hem in te tikken. De bal net niet dat tikje kunnen geven. Scherp ingegrepen door Danique de Boon aan de kant van Den Bommel. Waardoor de stand toch nog bij 0-0 blijft. Er is als hoogtepuntje wel door Justin Grimwis al twee keer een prachtige poort hier uitgedeeld aan de linkerflank. Wisten ze uiteindelijk niet nog een grote doelkans uit te creëren. Maar het is altijd mooi om te zien dat er nog steeds spelers zijn met zulke techniek. En die ja, nog een leuk trucje willen uithalen hier om de fans die er zeker vandaag aanwezig zijn. Ja, een prachtig aantal wat hier is opkomen dagen bij deze belangrijke wedstrijd. Als hier van de afstand wordt geschoten en hij valt erin. Oh, hij valt erin. Hij valt zo via de binnenkant van de paal. Dat is een ongekende goal. Het is een afstandsschot gelost aan de kant van Stellendam. En die valt zo binnen achter de keeper Sander van Rijn. Die er toch op tijd bij leek te zitten. Maar hij wordt fantastisch vanaf de rand 16. Wordt die bal naar de linkervoet gekapt. En wordt hij op de binnenkant van de paal, van de korte paal, van de eerste paal, wordt hij uiteindelijk ingeschoten. Net langs Sander van Rijn. Uiteindelijk in de doelpunt is even lastig te zien wie dat nou was in die grote massa van spelers. Als ik zou moeten gokken vanaf de rechterkant is het dus zojuist gescoord. Dan zal dat hoogstwaarschijnlijk een Michael Metrop moeten zijn. Maar dat was een ongekend onverwachte goal. Het leek wel eerst alsof die bal naast ging. Maar uiteindelijk zag je toch het netbollen en is die bal dus achter de keeper Sander van Rijn. 1-0 voor Stellendam. En daar moet Den Bommel toch snel wat terug op zien te verzinnen. Als ze hier weer de nette aftrap hebben genomen. Maar er wordt meteen hoog druk gezet. En daar heeft Van Den Bommel het vrij lastig mee. Als Patrick van Olmen hier de bal probeert vast te houden. En dat succesvol weet te doen. En dan wordt die bal weggeschopt, maar dat lukt niet. Dat lukt niet. William Nobel nu aan de rand van de 16 voorstellen. Maar die bal wordt op tijd onderschept door de verdediging van Den Bommel. Komt uiteindelijk Justin Grimwis met een mooie handigheidje. Randje 16, gaat hij dan weer scoren? Nee, die bal heeft niet genoeg curve vanaf de linkerkant van de 16. Anders had dat zomaar snel vanuit het niets 2-0 kunnen zijn voor Stellendam. Maar die 1-0 staat op het goal. Laten we voor nu noteren dat de goal was van Michael Metrop. 1-0 in het voordeel van Stellendam tegen VV Den Bommel.
0: Daar dus een eerste voorsprong heeft daar... Daar dus een eerste voorsprong heeft daar plaats.

0: Op het terras, denk ik, Jeroen, sta jij naar het lege veld nog te kijken.
1: Ja, inderdaad. Maar ik sta hier een beetje af te niften. Daar word je helemaal niet goed van. Het leven, ik zeg het maar weer eens, het leven van de verslaggever gaat niet over rozen. We staan vol in de zon en amper een zuchtje wind hier over het veld van Spartacus. En inderdaad, een compleet leeg veld. De ploegen hebben zich warm gelopen en ingeschoten. En in wat ik al zei, het publiek van DVV, die die tegen de tweede van de jonge Spartaan heeft gevoetbald. En 4-2 is die eindstand voor de jonge Spartaan geworden. Die blijven lekker hangen. Dat betekent dat we nu al pakken beet met een mannetje of 200 hier langs het veld zitten. De tribune die zit al aardig vol aan de overkant. En ik hoor hier zelfs 265 niet betalende toeschouwers. Dat kunnen we met z'n allen toch wel vaststellen hier op Spartacus, waar we zo meteen gaan beginnen aan die wedstrijd tussen de jonge Spartaan en TSC voor een plekje in de nacompetitie wat betreft de jonge Spartaan.
0: En dat zou toch een mooi seizoenseinde zijn mocht de jonge Spartaan die nacompetitie gaan halen. We gaan het natuurlijk gewoon volgen vanmiddag hier in het programma Sport Lokaal. En die andere wedstrijd, ja, in die tweede klasse is ook zo belangrijk. En Oostkapelle, daar is het de nummer 2 tegen de nummer 1. SVOD 22 tegen DVV 09. Kijken hoe het daar in ieder geval de stand van zaken is in Oostkapelle. En we gaan eens kijken bij Mark Kolen of er daar al wat beweging op het veld is, Mark.
2: Nou, beweging is er wel. Alleen dat zijn een aantal pupillen die gele vlaggen staan te zwaaien voor de opkomst van beide ploegen zo meteen. Kosten de moeite gespaard dat het hier om een mogelijke kampioenswedstrijd gaat. Dat is aan alles te zien. Het is nokkievol hier op het sportpark. Ik heb nog geen koppen geteld, maar ik denk dat we toch wel minimaal boven de 1000 man, misschien wel 1500 man in totaal langs de lijn hier hebben staan. De zon is, die schijnt hier vol op het kunstgrasveld. Dus dat zal nog wel voor warme voeten en ook voor wat warme hoofden gaan zorgen. Maar het lijkt er ook op dat heel Goeree Overflakkee bijna is leeggelopen voor deze wedstrijd. Zelfs de harde kern van DVV is meegekomen. Die staat hier links van mij. Die staan hier soms wel eens wat leuzen te scanderen met een pilsje in de hand. Het heeft alle ingrediënten om hier een fantastische middag van te maken. De ploegen zijn in ieder geval nog in de kleedkamers. Die kunnen elk moment het veld op gaan komen. En dan gaan we kijken wat het wordt. Een leuke wedstrijd, dat gaat het sowieso worden. Daar heb ik geen twijfels over. Maar de bal rond nog niet. Sterker nog, er is nog geen eens een bal op het veld. Want de spelers die zitten allemaal nog in de kleedkamer. We gaan beleven hoe het hier gaat lopen. En voor nu nog even terug naar de studio. Dankjewel, Tim.
0: Ja, we horen hier straks weer Mark Kolen daar dus bij de wedstrijd tussen SVOD en DVV 09. De jonge Spartaan tegen TSC met Jeroen Witte. En we hebben in de zaterdag vierde klasse inmiddels ook een doelpunt te melden. Want bij OHVV tegen Herkingen. Daar is de stand op dit moment 1-1 geworden door een doelpunt van Iwan Nieuwpoort. Hij bracht daar de stand gelijk op 1-1. Nou, we hebben nog 2 minuten voor de klok van 3 uur. Dus dan kunnen we nog even naar Stellendam toe. Naar Sportpark De Molengors. Want we gaan eens even kijken of Den Bommel inmiddels al een klein beetje is bijgekomen van die achterstand tegen Stellendam. Daar op De Molengors in de derde klasse bij Colin Berghout.
3: Ja, nog steeds een stand van 1-0 in het voordeel van Stellendam. Waarbij er niet per se gesproken hoeft te worden dat Den Bommel enorm tegenvalt. Het was gewoon een lastig afstandsschot uiteindelijk. Te lastig voor de keeper Sander van Rijn. En verder lijken het gewoon gelijke kansen. Gaat de wedstrijd heen en weer. En is het voor de rest niet per se dat er eentje dus echt de bovenliggende partij is. Het is gewoon dat Stellendam valt hij een keertje wel goed voor Den Bommel nog niet. Maar uiteindelijk is het alles behalve uitgesloten. Dat het hier natuurlijk na een kwart wedstrijd dat Den Bommel niet meer terug kan komen. Den Bommel speelt hartstikke prima partij. Goed partij tegen Stellendam. Als hier de bal nog breed wordt gelegd. Uiteindelijk komt Melvin Heerschap. Die kan de bal niet lekker binnenhouden. Komt die bal bij Sander van Rijn. Maar verder geen bijzonderheden te melden hier op het veld. Een hartstikke entertainende wedstrijd in ieder geval. Waarbij dus Stellendam de 1-0 voorsprong heeft gepakt tegen Den Bommel hier in de 24e minuut.
0: En dat is dus de spanning die er op alle wedstrijden vanmiddag weer op staat. Op de wedstrijden Stellendam en de Bommel de strijden tegen de degradatiezone in die zaterdag derde klasse. En voor de promotie en na competitie. competitie wordt er gestreden in de zaterdag tweede klasse. De jongens Spartaan tegen TSC. Zomer heen gaat het beginnen op Sportpark Spartacus. Op Sportpark Duinhelm in Oostkapelle staat de kampioenswedstrijd tussen SVOD en DVV 09 op het programma. En straks horen we Mark Kolen na de klok van 3 uur als er daar afgetrapt gaat worden. In de zaterdag vierde klasse GOZ tegen DBGC nog

0: steeds 0 tegen 1 OHVV tegen Herkingen. Zien we een 1-1 gelijke stand door een doelpunt van Iwan Nieuwpoort. En in de zaterdag vijfde klasse is gescoord bij de wedstrijd Forké tegen Melissant. Daar is het 1 tegen 0 in de Van Pallenpolder voor de club van trainer Hans de Heer. Het belooft een leuke zaterdagmiddag geworden hier bij Omroep Archipel Sport Lokaal. En we zijn zometeen na de klok van 3 uur terug met alle wedstrijden hier op het eiland. Goede Forké bij Omroep Archipel.
1: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Activisten van de klimaatbeweging Geef Tegengas hebben het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriërend vlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Er waren maar 140.000 van de benodigde 175.000 handtekeningen verzameld. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog doorgaat. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte Music On Festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal. Omroep
1: Archipel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
4: Is de schot? Ja! En dan zit hij erin!
2: Interviews.
5: Zo weer een beetje pleisterplakken zijn en opladen.
2: En het laatste sportnieuws.
6: Hij weet het net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
2: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
0: Ja, we zitten hier samen met de technicus Hugo Hoogmoed en regisseur Sam Hoek in de studio in de Omroep Archipel Dirksland. Klaar voor het tweede uurtje van Sportlokaal op de zaterdagmiddag hier bij Omroep Archipel. We gaan de voetbalwedstrijden volgen hier op het eiland Goreo, Flakey en OO. Wat wordt het voor middag vanmiddag? Gaan we beslissingen vallen? Gaan er kampioenschappen komen? We gaan het allemaal horen vanmiddag. We zijn live bij de wedstrijd De Jonge Spartaan tegen TSC Jeroen Witte.
4: Waar de wedstrijd niet alleen in het teken staat van het derde kampioenschap, periodekampioenschap, maar ook de afscheidswedstrijd, de laatste thuiswedstrijd van Gerben van der Weelen, de captain en Gerben Prins. Zij nemen aan het einde van dit seizoen afscheid.
0: Maar inmiddels dus onderweg dus die wedstrijden in de zaterdag tweede klasse. Dat geldt hopelijk ook voor SVOD 22 tegen DVV 09. Mark Kolen.
7: De bal rolt inderdaad hier op het veld en de eerste plaagstoot was voor de uitploeg. Alleen het is al gelijk duidelijk dat ook de thuisploeg en de uitploeg elkaar geen meter zullen gunnen deze wedstrijd. We zijn 2 minuten bezig en nog geen doelpunten gevallen hier.
0: En natuurlijk hebben we ook het derde klasse voetbal waar Stellendam en De Mommel proberen weg te komen uit de onderste regionen. En zodoende degradatie te voorkomen. Stellendam en De Mommel spelen tegen elkaar vanmiddag op Sportpark De Molenhorst in Stellendam bij Colin Berghout.
8: 29e minuut, nog steeds 1 tegen 0. Het voordeel voor Stellendam tegen Den Bommel in een wedstrijd die enorm op en neer gaat. We gaan zo meemaken wat er uiteindelijk nog gaat gebeuren hier zo.
0: En dat allemaal tot aan de klok van 6 uur kunt u het live volgen hier in het programma Sportlokaal op Omroep Archipel.
9: Omroep Archipel.
2: Sportlokaal.
0: En op Sportpark Spartacus dus wordt er lekker gespeeld. Om die derde periode in ieder geval wel voor de jonge Spartaan tegen TSC. Jeroen Witte.
4: 1 minuut onderweg, al een kansje voor de jonge Spartaan was het Pim Groteboer die via rechts door kon komen. Nu 2 man van de jonge Spartaan die een overtreding maken op hun directe tegenstander. Jules Peeman is daar onder andere bij. En dat betekent dat TSC een vrije trap mag gaan nemen net over de middenlijn. En dat betekent dat het gevaar eventjes voor TSC geweken is in deze wedstrijd. Ja, ik zei het al, de 2 sterkhouders zo'n beetje, zeker Gerben van der Welen. En toch dat Gerben Prins natuurlijk iets wat minder heeft gespeeld. Maar niet minder sterk is geweest in de wedstrijden die hij heeft gespeeld. Die nemen vandaag afscheid. Gerben van der Welen die gaat reizen, heb ik begrepen. En Gerben Prins die gaat veel meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. En die geeft het sokje over aan de jeugd bij de jonge Spartaan. Ja, dan gaan we toch eens even kijken naar de actualiteiten in die wedstrijd. Die we nu na 2 minuten al kunnen gaan schetsen. Dat betekent dat op rechts Gerben van der Welen nu aan de bal. En op zijn beurt Pim Grotenboer wegstuurt. Die bal die wordt dan uiteindelijk onderschept. Maar gaat via een been van TSC over de zijlijn. Dan zien we dat Jules Peeman samen met Johan Vroegendwij en Dennis Baars. En die Gerben van der Welen het de achterhoede vormt. En dat we Julian Hobbel en Julian Nieuwland en Jeffrey van Veen op het middenveld zien samen met William Driessen. En voorin toch enigszins Pim Grotenboer en Boy Hoogmoed. En dat zijn de 11 uiteindelijk van Ben Mierop. Een fel startend jonge Spartaan. We hoorden het al, de secondes die tellen, zegt Ben Mierop. Je hebt een aantal seconden de tijd om die bal aan te nemen. Dan wel te pasen. En dat ging in aan het begin van het seizoen ging niet goed. Daardoor stonden ze ook ver onderaan in die tweede klasse. Maar inmiddels doen ze fantastisch mee in die derde periode. Voorzet nu van Grotenboer wordt uitverdedigd door TSC. Is het Van Veen die kan overnemen? Ja, doet hij handig. Kan hij door dat 16 meter gebied in? Dan geeft hij voor. En dan is er uiteindelijk appel voor Hens. Maar dat wordt niet gegeven door scheidsrechter Murat Bayzan. Ik heb hem al een keer gezien bij DVV. Uitstekende scheidsrechter heeft de KNVB goed gedaan om deze man op deze wedstrijd te gaan zetten. 3 minuten gespeeld. Stand uiteraard nog steeds 0-0 hier op Spartacus.
0: En inmiddels is de kampioenswedstrijd in Oost-Capelle ook onderweg. SVOD tegen DVV 09. Mark Kolen.
7: Wat een kampioenswedstrijd zou kunnen worden inderdaad voor DVV. Maar dan moet er gewonnen worden van SVOD. En als ik het spelbeeld van de eerste 5,5 minuut moet geloven. Dan is het zo dat SVOD er alles aan gaat doen. Om dat kampioenschap nog met een wedstrijd uit te stellen. En nou ja, goed, als het belangrijk is wel om te weten dat beide ploegen er absoluut geen gras over te laten groeien. De bal is continu in beweging. Beide ploegen geven elkaar geen centimeter ruimte. Beide ploegen ook hebben al een eerste grote mogelijkheid gehad op een schot op doel. Maar dat is tot nu toe nog uitgelopen tot balbezit voor de keeper of een bal over de achterlijn. Nu is de bal in het bezit van SVOD op de helft van DVV. De nummer 12, Delano van der Velde. Waarvan ik zei dat hij op de bank zou starten. Maar die start is in de basis. We moeten even gaan kijken wie daarvoor op de bank zit. De bal is inmiddels naar de linkerkant van het veld gegaan. Bij de nummer 5, Lars van Brussel. Die probeert een actie te maken. Alleen die wordt verhinderd door Luc van Wijkhuizen. De rechtsback. Die krijgt de bal. Jerde van Bergen. Die krijgt de bal tegen zich aangeschoten. Door de verdediger van DVV. En is dus de inworp is dus op dit moment voor de Dirkslanders. De stemming hier langs het veld is toch wel enigszins gespannen. Je ziet toch een beetje die betrokken gezichtjes van alle ploegen. En dan, met dat ik dat gezegd heb, is hier een mogelijke doorbraak voor DVV onder leiding van Mats Kamphorst. Waarvan ik ook zei dat hij op de bank zou beginnen. Maar Arjen Pattenier, de nummer 12, die zit op de bank. En Mats Kamphorst is begonnen in de basis als rechtsbuiten. DVV nu met de mogelijkheid. De bal wordt richting de 16 meter gespeeld. De bal wordt onderschept daardoor SVOD. Dan wordt er overgenomen DVV en gelijk weer de SVOD. Het gaat gelijk alle kanten op. Dan een hele goede actie hier van Fik Steppen. Die zoekt de achterlijn op en dan is de bal achter geweest. En is het een doeltrap voor SVOD. En zijn er dus weer 2 minuten verstreken hier in Oost-Capelle. Met twee ploegen die ontzettend fel eraan toe gaan. Echt elkaar opzoeken en strijden voor elke bal. Met 7,5 minuut op de klok is de stand hier 0-0.
0: En we gaan gelijk maar door naar de derde klasse. Want daar wordt ook lekker nog gevoetbald op de Molenhorst. En daar zijn ze al lang bezig aan de eerste helft. En gaan we richting het rustsignaal bij Stellendam tegen Den Bommel. Colin Berghout.
8: 35e minuut inmiddels hier bij Stellendam tegen Den Bommel. Een wedstrijd die gewoon enorm in evenwicht is. Niet één erg veel grote kansen die hier zijn gecreëerd. Als het kansen zijn die je, ja, als je het kansen mag noemen, zijn het schoten van afstand. Verdedigingen zijn gewoon hartstikke goed georganiseerd. Er wordt gewoon nauwkeurig gezocht naar het gaatje in die verdediging. Ergens een mogelijkheid om een mogelijkheid te creëren. Het is een, zoals ze zouden zeggen, een onderhoudende wedstrijd. Een wedstrijd waarin momenteel dus weinig grote kansen uit voortkomen. Dat is gewoon erg goed elkaar hebben bestudeerd. Kan natuurlijk zo zijn als hier iemand flink ondersteboven wordt gelopen. Maar Patrick van Ommen wordt ook weggestoken. Er wordt dan niet gefloten uiteindelijk voor de overtreding op de nummer 7 Jesper van der Hoek van Den Bommel. Uiteindelijk houden ze wel een inworp ter hoogte van het 16 meter gebied van Stellendam over aan de kant van Den Bommel. Maar dat was merkwaardig. Jesper van der Hoek werd overduidelijk omver gelopen. Kan een gevalletje voordeel zijn. En denken, wie weet hebben ze meer baat bij een inworp op die hoogte. Dat zou ik op zich wel goed in kunnen komen, goed mee kunnen leven. Als hier Max Lokker de inworp neemt, wordt die bal uiteindelijk weggewerkt. En komt er dan nog een countermogelijkheid aan met Justin Grimwis, die er sowieso lekker in zit vandaag. Ja, die zat er wel in. Maar niet als de bal over de zijlijn heen gaat. Dan wordt er weer een inworp aan de kant van Den Bommel. Ja, een wedstrijd waarbij ze gewoon beide lastig tot echt grote kansen kunnen komen. Waarbij beide keepers vrij weinig nog hebben uitgevoerd, om het zo te zeggen. Ja, het staat gewoon hartstikke goed aan beide kanten. Hartstikke belangrijk ook dat je dat natuurlijk staat in zo'n enorm belangrijke wedstrijd. Dat je in ieder geval weet wat je van elkaar kan verwachten en hoe je je daarop gaat instellen. Lijken beide coaches van beide partijen goed te hebben bestudeerd, goed neergezet te hebben. Spelers geven in ieder geval alles, dus daar kan het niet aan liggen. Aan de inzet kan er zeker niet liggen als er hier nog in ieder geval een vrije trap is aan de kant van Den Bommel. Wel helemaal op hun eigen helft genomen door Danique Droon. Gaat hij hem dan nog in de 16 krijgen? Ja, de bal afvallend. Wordt weggeschopt aan de kant door Van Koppen. En daarna weer een inworp voor Den Bommel. Nee, erg veel grote kansen zijn er niet. Maar veel strijd is er wel hier in deze hele belangrijke wedstrijd. Als Danique er nog één keer voorgegeven aan Rui dos Santos hier, ruimtje 16, wordt die bal verlengd uiteindelijk naar Patrick van Olmen. Gaat hij dan hier in de 1-op-1 tegen Van Koppen nog wel kunnen doen? Hij gaat hem proberen voor te geven, dat lukt niet. En dan wordt het een doeltrap voor Stellendam. En is het dus 1-0 bij Stellendam tegen Den Bommel. Hier inmiddels de 37e minuut.
0: En er wordt ook in de vijfde klasse nog gevoetbald op Sportpark De Kopenis, wou ik zeggen. In Nieuwe Tongen bij NTVV tegen WFB. Bij die vlakheidse derby in die vijfde klasse is het de Oudorpers die op een 0-1 voorsprong zijn gekomen. In de 35e minuut door Chris Grimwis. En in die andere derby tussen Vlakke en Melis Zand in de Van Palenpolder. Daar is de stand gelijk 1-1 in de 38e minuut door het doelpunt van Mark Ritsema. Dat is dus de stand van zaken op de Vlakkese voetbalvelden. En als wij gaan kijken hier, zien we dat er muziek klaarstaat van Bruno Mars. En we gaan terug naar zijn hits die hier voorbij komen op jouw zaterdagmiddag in Sportlokaal.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
10: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
2: Interviews.
11: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
2: En het laatste sportnieuws.
12: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: En we gaan Bruno Mars opzij schuiven. Hij gaat even op de achtergrond. Dit is gescoord op de Molenhorst bij de wedstrijd Stellendam tegen Den Bommel. We gaan naar Colin Berghout.
1: Als hier eerst nog een kans is aan de kant van Stellendam. Justin Grimwis komt er bijna langs. Maar dat lukt niet uiteindelijk. Een corner voor Stellendam. Maar er is ook een doelpunt gevallen. Er werd heel goed doorgezet aan de zijkant door Jesper van der Hoek van Den Bommel. Want die bal was al bijna over de achterlijn. En dat probeerde hij hem ook te laten lopen aan de kant van Stellendam. Dacht Melvin Heerschap, dat komt wel goed. Hij verloor uiteindelijk het 1-op-1 duel op de achterlijn van Jesper van der Hoek. Die snoepte hem zo de bal af. Gaf hem daarna strak voor. Strak daarna ook meteen afgemaakt. Ingeschoten door Lars Vervloed. Keeper volledig kansloos. Wesley de Jong. Als hier ook nog snel een corner is aan de kant van Stellendam. Wordt er ingedraaid en goed weggewerkt. Het is dus 1-1 bij Stellendam tegen Den Bommel in de 40ste minuut. Are you mad?

0: En het lijkt erop dat Den Bommel een beetje bijgekomen is van de achterstand tegen Stellendam. Dus inmiddels de gelijke stand van 1-1 op de Molengorst daar in de laatste minuten voor wat betreft de derdeklasse wedstrijd daar in Stellendam. Maar we gaan weer terug naar Stellendam tegen Den Bommel naar Colin Berkhout.
1: Stellendam, Den Bommel loopt zo op zijn einde van de eerste helft als hier nog een keer een gele kaart wordt uitgedeeld aan de kant van VV Den Bommel voor Jesper van den Hoek. Ja, er is een vrije trap dan aan de kant van Stellendam. Een wedstrijd die uiteindelijk ook goed het wedstrijdbeeld goed vertaalt naar de uitslag op dit moment. De tussenstand is dan ook 1-1. Ja, een wedstrijd goed in balans. Eigenlijk zijn er nog niet eens twee grote kansen geweest. Maar één grote kans voor Den Bommel en één afstandsschot van Stellendam bepalen hier tot nu toe de tussenstand. Waarbij ze beide enorm veel moeite doen inderdaad om dus uiteindelijk die kansen te kunnen creëren. Omdat ze gewoon heel goed op elkaar lijken ingespeeld te zijn. Als de bal hier wordt weggewerkt en niet succesvol. Want de bal blijft nu hangen aan de linkerzijkant van de 16 meter aan de kant van Den Bommel. En dan gaat hier, Björn Pape gaat hier nog vandoor. Die gaat hem uiteindelijk voor kunnen krijgen. En Justin Gimwis, die kapt naar links, kapt weer naar rechts. Grantje van de 16, wat gaat hij doen? Hij gaat hem uiteindelijk afleggen op Michael Metrop. Gaat Metrop er dan nog wat mee kunnen doen? Hij speelt hem hier door de poort heen en dat lukt nog wel. Maar daarna wordt hij goed op tijd onderschept en wordt er meteen voor de lange bal gekozen. Is hij er op tijd bij? Ja, de keeper Wesley de Jong is er op tijd bij aan de kant van Stellendam. Want dat had via snelle counter helemaal fout af kunnen lopen. Patrick van Olmen wel nog steeds nu in balbezit. Gaat hem meegeven aan Ruben Dos Santos. Gaat hij langs hem komen? Nee, hij gaat niet uiteindelijk langs de nummer 4 Frank Eger komen. Wordt goed verdedigd en er wordt zelfs een doeltrap gegeven. En Ruben Dos Santos die klaagt ook niet, dus dan zal dat vast ook wel de waarheid zijn. Ja, een hartstikke leuke wedstrijd in ieder geval om weer bij te zijn. Enorm veel toeschouwers die erbij zijn gekomen. Enorm veel animo voor deze wedstrijd. En hij levert tot nu toe in ieder geval enorm veel spanning op. En voor de rest gaan we nog enorm ons uitkijken naar die tweede helft en wat daar eigenlijk nog allemaal op ons staat te wachten. Als hier nog een lange bal wordt gespeeld aan de kant van Stellendam, is die voor Michael Metrop. Hij gaat hem proberen te controleren hier in de 16 meter. Ja, hij gaat hem kunnen controleren. En dan komt er toch nog een corner uit. Toch nog een corner aan de kant van Stellendam. Geforceerd door Michael Metrop. En hij gaat hem ook zelf nemen. Ja, aan de rechterkant van het veld komen er ook nog steeds wel wat manschappen mee naar voren. Wel een mannetje of 4 die hier achterblijven aan de kant van Stellendam. Die denken, ja, dan gaan we ons niet laten overkomen. Zo vlak voor de rust gaan we niet in ieder geval die counter tegen ons krijgen. De bal wordt ingedraaid, wordt door iedereen gemist. Wordt hij nog opgepakt door Justin Gimwis. Dat is daar een kleine botsing en inderdaad niks aan de hand. Dat ziet de scheidsrechter in mijn ogen ook hartstikke goed. Was overdreven om daar een penalty in ieder geval voor te gaan geven. Justin Gimwis heel makkelijk naar de grond. Uiteindelijk probeer je daar natuurlijk alles uit te halen als we hier in de extra tijd gaan. Bij Stellendam tegen Den Bommel lijken we hier gewoon op een 1-1 ruststand uit te gaan komen. Bij Stellendam tegen Den Bommel 1-1 hier in de 45ste minuut.
0: En dan gaan we weer eens kijken in de tweede klasse. Daar zijn we lekker een kleine 15 minuten, iets meer dan 15 minuten onderweg in de wedstrijd op Sportpark Spartacus. We gaan naar Jeroen Witte bij de jongens Spartaan tegen TSC.
2: Eerste corner van Jeffrey van Veen gaat hij met links nemen. Die draait in en die komt bij de eerste paal. Wordt weggekopt door TSC. Dus nu even de druk van de jonge Spartaan op de goal van TSC. In die afgelopen pak een meter 3 à 5 minuten was het toch TSC wat behoorlijk gevaarlijk was. Met misschien wel de grootste kansen in deze wedstrijd. Door middel van een vrije trap op links. Die echt onder de lat vandaan getikt werd door Tim Melisand. Stond goed op de plaats, maar je moet er maar eventjes overtikken. En dat deed hij uitstekend, die jonge keeper van die jonge Spartaan. Nu dan even kijken. Die wordt daar weggestuurd. Pim Groteboer staat dan nog op links. Die wordt bedeeld. En dat betekent dat die bal over de achterlijn gaat. Maar er zit een hoofd tussen van een van de mensen van TSC. Zojuist was het warmlopen van Gerben Prins. De man die afscheid neemt hier op zijn thuisveld. En Michael Sloof, dat kwam omdat Wiljan Driessen geblesseerd op het veld lag. En dat betekent dat daar het eerste blessuregevalletje was. En even daarna was het Tim Melisand die volgens zijn zeggen een elleboog in zijn nek kreeg. Komt die corner, wordt nu uitdraaiend. Wederom genomen door Jeffrey van Veen, maar heel rustig in de handen van de keeper van TSC. Die voornamelijk gevaarlijk is via de linkerkant van het veld. Nabil Omar met nummer 7. En Damin El Abdallaoui die gevaarlijk kunnen doorkomen. En dat is eigenlijk de kant waar de jonge Spartaan zich voornamelijk bezig mee moet houden. Hun rechterkant, daar waar Gerben van der Weelen, de captain, de rechtsback is. Die krijgt veelvuldig te maken met die twee mannen. Nu de jonge Spartaan weer rustig in de opbouw. Balletje terug naar de keeper. 18 minuten gespeeld, 0 tegen 0.
0: Nog geen doelpunten dus op Spartacus. We gaan terug naar die andere wedstrijd in de tweede klasse, waar veel meer spanning op staat, denk ik, voor de Dirkslanders. Want die moeten, en SVOD kan even afwachten wat, of DVV in de val zal gaan lopen van hun strijdplan wat ze vanmiddag op het veld hebben gezet. Maar ook daar zijn ze lekker onderweg bij de wedstrijd SVOD tegen DVV 09. Mark Kolen.
3: Er zijn 21 minuten verstreken en als we het hebben over spanning op het veld, dan is dat wel duidelijk. Maar ook in het commentaarhokje hier is er de spanning hoog. Ik kom er namelijk zojuist achter dat ik de spelerskaarten van beide ploegen had omgewisseld. En dat ik dus een kans van DVV aan het verslaan was met de namen van SVOD. Dus je kan wel zien hoe spannend het is hier in Oostkapelle. Waar nu een kans is voor DVV. Dat is de nummer 7, Jurgen van Bergen. Die maakt daar een inworp van. Het is wel SVOD dat tot op heden het meest gevaarlijk is. Met name de nummer 12 Arjan Partenier. Sterk in de lucht, de spits. En ook de nummer 11 Bas van der Wel, tevens captain. En ook topscorer van SVOD. Die maken het de defensie van DVV 09 erg lastig aan de linkerkant van het veld. Er is zelfs al een heus penalty moment geweest hier in Oostkapelle. De notabene de nummer 11, de topscorer van SVOD. Die maakte een actie in het doelgebied van DVV. Maar werd met een... Met een reglementaire schouderduw werd hij naar de grond gewerkt. En de scheidsrechter ging niet mee in een penalty voor SVOD. Dan inmiddels is het zo dat de bal uit is. Er wordt een vrije trap gegeven voor een sliding van de nummer 2, Jarno van der Laan. De vrije trap is... de scheidsrechter die bedenkt zich. En het wordt een inworp. Lijkt het? Nee, sterker nog, de scheidsrechter die legt even het spel stil in de 22e minuut voor een kleine drinkpauze. Dat kan denk ik ook geen kwaad. De zon die schijnt hier volop op het kunstgrasveld van SVOD. Je ziet de koppen die lopen al een beetje warm, een beetje rood aan. Dus het spel ligt hier tijdelijk even stil. Het lijkt me dan het beste dat we eventjes naar de andere velden gaan kijken. Hier is in ieder geval in 23 minuten weinig gebeurd. Tenminste niet genoeg voor een doelpunt. Dus de tussenstand in 23 minuten tijd is bij SVOD DVV 0-0.
0: Ja, de wedstrijden in de zaterdag tweede klasse die zijn om 3 uur begonnen. Vanwege die spanning die er toch op die wedstrijden staat. En alle duels gaan om 3 uur van start. De jonge Spartaan speelt thuis tegen TSC. Daar is nog niet gescoord op Spartacus. Daar is het 0-0 bij Jeroen Witte. En Mark Kolen meldde dus zojuist de 0-0 nog steeds bij SVOD tegen DVV 09. Waar het inmiddels wel rust is, is in de vierde klasse wedstrijden. En dat is sowieso in de vierde klasse F. Waar we vandaag de Vlakese clubs ook weer in actie komen. En toch heel belangrijk. Punten op het spel staan om een beetje weg te komen uit die onderste regionen. Gaan we beginnen met de wedstrijd in Oudehoorn. Dat is de wedstrijd OHVV tegen Herkingen. En daar is het inmiddels, de eerste helft is inmiddels afgelopen. En Andres Bazen die kan ons in ieder geval vertellen hoe het daar allemaal is verlopen. Andres, welkom. Hoe is het gegaan voor Herkingen in de eerste helft?
4: Op zich goed. We waren wel wat slordig in de afronding. We hebben best een paar goede kansen in het begin van de wedstrijd al gehad. Maar helaas uit de corner na een minuut of 10-11 viel de bal op een speler van ons een schouder. En die belandde in het doel. Dus het was even een domper. 1-0. Je zag al een paar kopjes naar beneden gaan. Maar Michel Melisand, die nam de leiding. Kom jongens, er is niks aan de hand. We waren goed bezig en we gaan gewoon door. Nou, dat hebben we gedaan. Best wel een paar mogelijkheden gehad. OHVV trouwens ook hoor. Het is echt een open wedstrijd naar twee kanten toe. En ik denk na 20 minuten was het Ivan Nieuwpoort die de 1-1 maakte. En dat is ook de ruststand op het moment. Wat ik zeg, we zijn best gevaarlijk geweest. Best wel een paar keer alleen voor de keeper gekomen. Zowel Michael van den Ochtend als Brian Bouwers. Die hebben toch kansen gehad. Nog een keertje in scrimmage werd op 3 keer toen de bal op het doel geschoten werd. En eigenlijk door de keeper. En daarna nog 2 keer door een speler geblokt werd. Dus dat had toch wel de voorsprong kunnen betekenen voor ons. Maar op zich is er nog niks aan de hand. En we hebben deze keer een goed gevulde bank. Met... best nog wel een paar krachten die we erin kunnen zetten als er nog iets geforceerd moet worden. Dus dat geeft nog wel wat perspectief voor de tweede helft.
0: Oké, en het puntverschil is best groot tussen OHVV, maar voor OHVV staat er eigenlijk niks meer op het spel. Zie je dat ook? Zijn er kansen voor Herking om hier de 3 punten mee te slepen?
4: Ja, die zijn er best wel. En ook de jongens die zijn zich er zeker van bewust dat er vandaag een resultaat gehaald moet worden. Ik begreep dat DBRC ook zijn sportieve plicht doet door bij GOZ voor te staan. Dus ja, mochten wij hier winnen, en Oude Tong ook, dan gaan we weer over GOZ heen. En dat zou betekenen dat we op een veilig plaatsje staan. Goed, wat ik zei, OHVV heeft ook zeker kansen gehad. Want het is gewoon ook een goede ploeg. Maar ja, daar zit echt geen druk op dat die moeten. Mm-hmm. Bij ons toch wel. Dus ik verwacht wel dat we de tweede helft er weer vol voor gaan.
0: Kijk, nou, dat belooft in ieder geval genoeg spanning voor de tweede helft. Succes daar met de supporters van Herkingen. En we spreken elkaar na afloop weer, Andres.
4: Dat is goed, bedankt.
0: Oké, dat was Andres Bazen dus bij de wedstrijd dus tussen OHVV en Herkingen met die stand van 1-1. Gaan we naar de vijfde klasse E. En daar is het de derby vanmiddag. Of 2 derbies worden erbij gespeeld. Flakkee tegen Melissant, daar was het 1-1. En die andere derby wordt gespeeld op Sportpark De Kopernis in Nieuwetongen tussen NTVV en WFB. Voor NTVV staat er eigenlijk niet zoveel meer op het spel. WFB strijdt nog steeds voor die tweede plaats en voor een periode of een vervangende periodetitel. En de derbies zijn sowieso altijd wedstrijden op zich. En we zijn dus benieuwd hoe het gegaan is in de eerste helft bij de wedstrijd in Nieuwetongen tussen NTVV en WFB. En Edwin Lokker kan ons alles vertellen wat er daar allemaal gebeurd is. Edwin, praat ons bij over NTVV tegen WFB.
5: Ja, ik zal jullie even bijpraten. Het was een gezapig eerste half uur met weinig kansen over en weer. Maar na een half uur kwam er toch wat los en waren de kansen vooral voor WFB. Eentje die er uitspringt is eigenlijk Stas Haverkamp. Die is altijd in beweging en gevaarlijk. En was een paar keer dicht bij de 1-0. Hij maakte hem overigens niet. Die kwam toe aan Chris Grimmis. Na een afvallende bal van Lucas Breedveld stond hij op de 16 op de juiste plaats en schoot hem laag in de hoek. En zo is WFB op een 0-1 voorsprong gekomen.
0: En
5: dat was ook de ruststand.
0: Is het bij jou ook te zien, Edwin, dat voor NTVV het seizoen er eigenlijk op zit? Of...
5: Ja, er zit geen druk bij die jongens. Dus in zoverre zou het seizoen er inderdaad op zitten. Ik geloof ook dat in de periode er niet heel hoog voor staan. En ze staan gewoon in de middenmoot. Dus het is voor hun inderdaad het seizoen uit voetballen. Maar bij WFB staat er nog wel wat druk op. En ook dat zie je wel een beetje. Dat er toch misschien wel een klein beetje spanning op staat.
0: Ja, nou hoorde ik de afgelopen weken vanuit de kant van WFB wel een klein beetje van... Nou ja, we halen toch wel een periode. Is dat gemakzucht of sluipt dat er dan toch een beetje in? Of...
5: je kan dat op 2 manieren opvatten inderdaad. De kans wordt steeds groter dat ze inderdaad een periode pakken. Ik geloof dat een punt vandaag genoeg is. Tegelijkertijd willen ze wel dolgraag tweede worden. Want die tweede plek die geeft een plaats in de finale van de na-competitie. Hoef je maar 1 wedstrijd te spelen. En word je derde of vierde, dan moet je 2 wedstrijden spelen. En ja, het idee leeft toch wel een beetje dat je met 1 wedstrijd spelen meer kans hebt om te promoveren dan met 2. Dus ja, voor WFB is er nog wel echt alles aan gelegen om tweede te worden.
0: Nou, dan zijn ze voor nu in ieder geval goed onderweg. En we zijn benieuwd hoe het straks in de tweede helft verder gaat.
5: Ik ga jullie op de hoogte houden.
0: Is goed. Is goed, Edwin. We horen het later na afloop van de wedstrijd dus NTVV tegen WFB. Gaan we weer terug naar de zaterdag vierde klasse. En dan niet in de onderste regionen, maar in de bovenste regionen. Want DBGC... doet hopelijk nog steeds mee in die strijd om het kampioenschap... al zijn ze wel afhankelijk van Oud-Beijerland. En wat ze moeten doen is gewoon winnen vanmiddag. En dat moet dan gebeuren in Mijn Zere Land bij de wedstrijd tegen GOZ, tegen DBGC. En Jaap Tiggeman is naar Mijn Zere Land afgereisd. En Jaap, wat kun je ons vertellen over de eerste helft van de wedstrijd?
6: Ja, goedemiddag. De eerste helft was coördinet gezapig. Nou, dat kan je hier ook wel zeggen. DBGC... trok in ieder geval wel fel van leer de eerste paar minuten. En dat resulteerde in de 10e minuut tot 1-0 voorsprong. Een hele mooie crossbal van Robin de Koning op Jeroen Sepp. En die ronde bekwam af. De grensrechter stak zijn vlag nog naar boven. Maar hij werd door de scheidsrechter genegeerd. En hij zei zelf dat hij het beter kon zien. Dus het was een 0-1. En dan zou je denken van oké, pak het op en even door. Want GOZ had daar tot op heden nog helemaal niks... tegenovergesteld. Als de DBGC een balbezit was, en dat was in het grootste gedeelte van de eerste helft toch zeker het geval, dan plooide GOZ terug. Maar eerlijkheidsgebied wel te zeggen dat GOZ het ook een paar goede kansen heeft gehad. Onder andere een balletje op de lat. Dat was een hele mooie vrije trap vanaf het randje van de 16 meter. En die klapt op de lat uiteen. Dus dat was wel een gelukje voor DBC. Nog een corner die vrij kopkans opleverde van voor een spits van GOZ. Maar die kopte over met iets meer geduld en controle. Dan had hij toch ook wel een goede kans gehad om te zetten. En DBC zette daar in ieder geval qua kansen wat weinig tegenover. Wel balbezit. Tempo is iets te laag voor het mooie. En daarom resulteerde dat nog steeds een 0-1 voorsprong. Weliswaar terecht. Maar toch, je moet heel erg goed oppassen dat je niet in het valletje trapt. Want GVZ speelt in de tweede helft richting het clubhuis. En dat is, zo heb ik begrepen, altijd kan spoken. En Herkingen kan daarover meepraten, heb ik begrepen. Dus ben benieuwd.
0: Het blijft opletten voor de mannen van Ben Hoogwerf, in ieder geval. Hebben jullie nou ook een direct lijntje met de wedstrijd Vierpolders Oud-Beijerland, Jaap? Of,
6: Nee. Tenminste, niet dat ik weet. Ik kijk de live score en ik weet ook... heb ik nu nog niet gedaan, maar... Weet je, in principe gaan we er gewoon vanuit dat je van gewoon moet winnen om die tweede plaats veilig te stellen en zo een thuiswedstrijd in de na-competitie af te dwingen. En alles wat meer is meegenomen. Maar ik verwacht niet dat Oud-Beijerland punten laat liggen de komende twee wedstrijden. Dus, maar eerlijk gezegd zal ik zeggen dat ik niet weet wat de stand is daar zo.
0: Nou, wat wij doorgekregen is het nog steeds 0-0. Dus verrassend, denk ik. De nummer 1 tegen de nummer laatst. Maar goed, dat kan alle kanten op. Ja, maar het kan alle kanten op nog. Dus.
6: Daarom. Laten we eerst van onze eigen kracht uitgaan en gewoon zorgen dat we deze pot binnenhalen. En dan kijken we verder.
0: Ja, en na competitiale is al een mooie prestatie op zich. Dus goed, we gaan het volgen. Jaap, van u in ieder geval bedankt met die tussenstand dus tussen GOZ en DBGC bij rust.
6: Van
0: 0 tegen 1 en straks horen we meer. Laten we dan toch maar weer doorgaan naar de actualiteit van vanmiddag. En dat zijn de live wedstrijden in de tweede klasse. Want die hobbelen gewoon lekker door. Dan gaan we kijken op Spartacus bij de jonge Spartaan tegen TSC Jeroen Witte.
2: We hebben 16 minuten geleden een drinkpauze hebben gehad. Dat is wel nodig hoor. Want het is toch behoorlijk heet hier op Spartacus. Waar het enigszins een beetje is gaan waaien. Waar die wedstrijd eigenlijk een beetje doorkabbelt. En waar de kansen liggen bij de jonge Spartaan. Daar in die achterhoede van TSC. Dat wat we vaker hebben gezien in het afgelopen seizoen. Het vroeg vastzetten van de directe tegenstander. De druk vooruit zetten. Dat laten ze een beetje na in deze wedstrijd. Maar daar liggen wel degelijk de kansen voor de jonge Spartaan. Nu wordt Jeffrey van Veen dan weer weggestuurd. Ja, die bal die gaat dan net niet over de zijlijn. Maar er zit wel iemand van TSC zit daar tussen. Maar nu is het Dennis Baarsen. Die kan oppikken. Eens kijken wat hij met die bal kan gaan doen. Een mooie voorzet. Staat daar Pim Grotenboer. Die kan terugkoppen. Die kopt dan eigenlijk naar helemaal niemand. Dan is het uiteindelijk TSC die dan over kan nemen. En dan is het weer die nummer 11. Damien Abdeloui. Die dan door kan gaan. En nu een forse overtreding. En daar is de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Ja, als we VAR hadden gehad, dan had hij toch wel enigszins ingegrepen. Want dit had toch wel een behoorlijke rode kaart kunnen zijn. Hij geeft geel aan de nummer 15, die Levi Tiemans. Die toch wel behoorlijk Pim Grotenboer torpedeert. En die ligt hier nu aan de zijlijn, net over de middenlijn. En wacht op een verzorging. Dus dit kan nog wel eventjes gaan duren. Eerste gele kaart dus in deze wedstrijd is voor TSC. We hebben gespeeld een half uur. Precies 0 tegen 0.
0: En denk iets meer gespeeld dan een half uur bij SVOD tegen DVV 09 Markolen.
3: Klopt helemaal, Tim. 33 minuten en 50 seconden om heel precies te zijn. Bijna 34 minuten. DVV heeft het tempo opgeschroefd. En je ziet dat SVOD daar moeite mee heeft. DVV die de druk wat verder heeft opgevoerd. Echt zijn tegenstander geen meter ruimte meer schenkt. En dat heeft ook al geresulteerd in twee dotten van kansen. En ik kan zeggen, de beste vriend van SVOD op dit moment, dat is op dit moment het aluminium. Een schot op de lat en een schot op de paal. Ik denk als het hier vanmiddag 0-0 blijft, dan krijgen de doelpalen van SVOD allemaal een lintje als bedankje van vanmiddag. Maar de SVOD doet zelf ook een duit in het zakje. Een miscommunicatie van Lars van Brussel, de linksback van DVV. Het maakt een inschattingsfout met een terugspeelbal, waardoor nummer 12 Arjen Paternier van SVOD er alleen op doelman Björn Jongepier af kan. Alleen die bal die verdween in het zijnet. En een hoekschop vanaf de rechterkant van het veld werd door de nummer 11 Bas van der Wel van SVOD werd in de kruising van het zijnet gekopt. Met 35 minuten op de klok is het nog altijd 0-0. Het is hier ongekend spannend. Niet alleen op het veld, maar ook hier in het commentaarhokje. Ik weet zelf ook even niet waar ik het zoeken moet. Maar een heerlijke wedstrijd is het tot op heden nog wel. Maar doelpunten, daar ontbreekt het nog aan. 0-0.
0: Ja, 0-0 nog steeds dus in die tweede klasse wedstrijden voor vanmiddag. De ruststanden van het voetbal hier op het eiland Goede Overgee. GOZ tegen DBGC 0-1 in de vierde klasse. OHVV tegen Herkingen, daar is het 1-1 bij rust. En de wedstrijd tussen Rozenburg en OFB kent op dit moment de ruststand van 1-0 in het voordeel van Rozenburg. Gaan we door naar de vijfde klasse. NTVV tegen WFB 0-1. Fios Simonshaven is 1-1. En Flaké tegen Melissant ook daar 1-1. En dan mist u nog de ruststand van de derde klasse wedstrijd. En dat is Stellendam tegen Den Bommel. Daar is het ook 1-1.

0: Ja, we gaan deze zomerse klanken gewoon opzij schuiven, want er is gescoord in de wedstrijd SVOD tegen DVV 09. Mark Kolen.
1: Aan de bak, want SVOD is op een 1-0 voorsprong gekomen. Slecht wegwerken van de verdediging van DVV. Resulteert in een schot vanuit de tweede lijn van de nummer 10, Maarten Hazelaar. En die bal die verdwijnt schitterend in de rechterbovenhoek. Ja, het is voor ons jammer dat het achterstaat. Maar ik moet wel zeggen, het is een werkelijk schitterend doelpunt. 36 minuten gespeeld. Inmiddels 38. Doelpunt viel in de 36e minuut. 1-0 SVOD, DVV.

0: Ja, dat was lekkere zomerse klanken op deze zomerse zaterdagmiddag. En dat heb je altijd als je het kleinste gebouwtje of het kleinste vertrek zoekt hier in de studio, dat er iets spannends gebeurt. Ja, gebeurt gewoon. Maar goed, het eerste doelpunt is gevallen dus bij SVOD 22 tegen DVV 09. De Dirkslanders kijken tegen een achterstand aan. En inmiddels wordt er ook weer gevoetbald aan de tweede helft op de Molengors in Stellendam. Tussen Stellendam en Den Bommel. We gaan naar Colin Berghout.
1: Er is... Hier nog steeds een stand van 1 tegen 1 bij Stellendam tegen Den Bommel. Als hier Den Bommel weer in de aanval gaat. Een gevaarlijke steekpaas. Gaat hij 1 op 1, gaat hij hem afmaken in de... Oh, daar raakt hij hem helemaal verkeerd. Daar raakt hij hem helemaal verkeerd. Den Bommel, de absoluut opgelegde kans om daar op de voorsprong te komen. Lars Vervloed, die had zijn tweede kunnen maken na een fantastisch balletje. Dwars door de linies heen geven door Wes Hoendervangers. Werd Lars Vervloed helemaal weggestuurd. Want hij op gewoon zelfs in de 16 meter leek hij uit te glijden, waardoor hij de bal alleen maar een klein duwtje geeft in plaats van dat hij hem met een volle veeg in de hoek legt. Enorm jammer aan de kant van Den Bommel. Zo'n grote kans. Ja, vooral in zo'n wedstrijd, wat ik nou al een paar keer al benoemd, is dat er niet al te veel grote opgelegde kansen zijn. Dan heb je ze, moet je ze afmaken en dat lukte ze dan niet. Ja, dat is hartstikke jammer aan de kant van Den Bommel. Vooral in zo'n belangrijke wedstrijd zien dat de trainer zich helemaal aan het opvreten is aan de zijkant. Het is ongekend, jammer voor ze. Maar dan gaat Stellendam dan weer op de aanval. Hier aan de zijkant met Michael Trop, bal teruggeopend. Naar Frank Keger komt hij uiteindelijk weer terug in relatie bij Timo Kroon. Gaat hij hem strak instrepen, Michael Metrop, en probeert hij hem te verlengen naar de ingevallen nummer 14, Christian Brinkman aan de kant van Stellendam. Als ik zo op het krijg, Christian Brinkman lijkt er ingevallen te zijn aan de kant van Stellendam voor... Ik denk dat het dan Justin Grinwis zou moeten zijn. Of nee, die staat er ook nog in. Ja, dan wordt nog even puzzelen voor wie die hier precies is ingekomen. Want ja, in de rust, als dat gebeurt, is dat altijd erg lastig nog om uit te vogen. Maar daar komen we vanzelf wel weer achter. Verder is het hier weer Stellendam op de aanval. Met Björn Papen die de bal vasthoudt. Probeert mee te geven aan Joep de Geus, maar dat lukt niet helemaal. De bal omhoog schietend en uiteindelijk uit de rebound komt hij weer aan de kant van de Stellendammenaren. Die gaan hier met Justin Grinwis naar binnen snijden. Gaat hij op een schot komen? Nee, hij gaat niet tot een schot komen. Goed ingrepen aan de kant van Den Bommel. Maar wel weer een afvallende bal in de 16 voor Michael Metrop. Gaat die bal goed voorgegeven worden? Komt hij uiteindelijk voor William Nobles? Nee, net niet voor William Nobles. Goed scherp ingrepen door de verdediging van Den Bommel. En dan gaat Ruben Santos bijna vandoor. Maar daar is weer goed ingrepen aan de kant van Stellendam door Timo Kroon. En zo gaat het spel op en neer. Hier weer Justin Grinwis aan de rand van de 16. Gaat hier langs. Gaat hier langs bij Mank Lokker. Hij lijkt er langs te gaan. Hij gaat hem 1 op 1 combineren. Blijft die bal aan de zijkant hangen. Dan komt hij vervolgens hier weer bij Michael Metrop. En dan wordt het schot goed gekraakt. En dan krijgt hij hem nog een keer terug. Randje 16. Gaat hem weer open naar de linkerkant. Maar er staat niemand. Dat is enorm jammer. Grote frustratie ook aan zijn kant. En zo blijft het nog even bij deze mooie wedstrijd van Stellendam tegen Den Bommel. Nog in de 49e minuut. 1 tegen 1.
0: De gelijke stand dus daar op het scorebord. Gaan we terug naar Oost-Capelle toe. Want DVV 09 zal aan de bak moeten. Willen ze kampioen gaan worden in die tweede klasse. Ze keken dus tegen die 1 tegen 0 achterstand aan. En we zijn reuze benieuwd of ze zich lichtelijk kunnen herstellen. SVOD tegen DVV 09. Mark Kolen.
2: Nou, DVV was bijna helemaal in de problemen gekomen. Want 10 seconden nadat we waren overgeschakeld viel plots de 2-0 binnen. Alleen die bal, dat doelpunt, dat werd afgefloten wegens buitenspel. Dus daar komt DVV goed weg. En waar SVOD net goed wegkomt, is dat een aanval van DVV, een schot op doel, leek tegen een arm van SVOD aan te komen. Alleen de scheidsrechter ging niet mee in een mogelijke strafschop. De paas op nummer 7, Jurgen van Bergen, de rechtsbuiten, was wel schitterend. En het schot op doel was ook... was hard. Alleen kwam dus volgens de scheidsrechter niet tegen een arm aan. Resulteerde in een hoekschop voor DVV. En in die hoekschop daar kwam verder niks uit. We gaan nu kijken wat met de actualiteit. Er wordt een inworp gegeven voor DVV. Die wordt genomen door Janne van der Laan. Die bal die gaat onmiddellijk richting de rechterkant van het veld. De nummer 7, Jurgen Bergen. Die wordt wel vaak gezocht deze wedstrijd, de rechterkant. Net zoals de nummer 11 van SVOD, Bas van der Wel. Dat is ook niet zo gek. Als je topscorer bent en goed bent voor 23 doelpunten dit seizoen, dan wil je natuurlijk natuurlijk graag de bal hebben. En wil ook je team graag dat je de bal hebt. Maar tot op heden weet de defensie van de DVV de topscorer nog wel van scoren af te houden. Dan wordt er een overtreding gemaakt bij de middencirkel door de nummer 8, Sven Wissen van SVOD. Die krijgt een standje van de scheidsrechter. Met 44 minuten gespeeld zijn de kaarten nog altijd op zak gebleven van de heer Van Helden. En dat doet de wedstrijd ook eigenlijk wel goed. Het is een harde pot. Het is wel een mooie pot. Je ziet wel dat beide ploegen er met lichtelijk gespannen beentjes staan. Maar tot op heden weet de DVV nog niet echt een vuist te maken. Behalve dan die twee schoten op de paal. En de SVOD dan wel met 1-0 voor staat. Met de rust naderend. We gaan kijken wat er nog verder gaat gebeuren. Er wordt een bal naar de linkerkant van het veld getrapt door SVOD. Die valt buiten de lijnen. Inworp voor de DVV. Die wordt genomen door Jarno van der Laan. We gaan gelijk kijken waar die bal naartoe gaat. Die inworp die is niet op maat. Die komt in bezit van SVOD. En dan is er een mogelijkheid voor SVOD om door te breken. Maar die wordt verholpen door captain Yannick Luchthart van DVV 09. Dus met de rust naderend. 45 minuten staan inmiddels op de klok. Ze gaan richting de blessuretijd. Dacht ik eventjes te zeggen. Maar de nummer 12 van SVOD die ontfritselt Jarno van der Laan de bal. Alleen op het moment dat de nummer 12 een actie wil gaan maken, staat de nummer 3 van het DVV, David de Berg. Die staat alweer in de weg om die bal hem af te snoepen. De blessuretijd loopt hier inmiddels. DVV nog op achterstand in Oostkapelle. Tussenstand 1-0.
0: Dan zal ook de blessuretijd wel lopen, denk ik, in de eerste helft bij de jonge Spartaan tegen TSC op Spartacus Jeroen Witte.
3: Ja, die gaat nog wel bijgeteld worden, maar voorlopig zitten we daar nog niet aan. Want nog 4 minuten en dan is de officiële speeltijd zit er hier op Spartacus tussen de jonge Spartaan en TSC. De jonge Spartaan die inderdaad naar me geluisterd heeft en iets meer op de helft van TSC het daar vast zet. Nu ook weer Boy Hoogmoed, nog niet heel veel gezien in deze wedstrijd. Komt nu tussen beiden, ja dat lukt, nee dat lukt niet. En uiteindelijk is het toch TSC die eruit kan komen. En dan paast dat recht in de voeten van Gerben van der Weide. Die kan er ook niet heel veel mee. Die krijgt dan tegenstander naast zich die dan uiteindelijk toch die bal in balbezit kan houden. En dan is het de nummer 10 die van TSC, de Bart Dirven, die nog een hele grote kans had een kwartier geleden. Die hem zomaar op de slof kreeg. En zomaar die bal kon schieten vanuit de lucht op de goal van Tim Medesand. Maar die ging rakelings langs de goal van de Spartaan. Nu dan uiteindelijk een beetje een status quo. Die bal gaat over de zijlijn ter hoogte van de dugout van de jonge Spartaan. En dan mag DSC die bal gaan ingooien na 42 minuten te hebben gespeeld. Een team wat niet zo heel erg veel indruk maakte, moet ik zeggen. De jonge Spartaan misschien iets wat wat behoudend ten opzichte van de hitte op dit moment op het veld. Maar ik denk wel in die tweede helft dat de fitheid van de jonge Spartaan de boventoon gaat voeren. En dan moeten we maar eens gaan kijken wat er in die tweede helft gaat gebeuren. Want dan is het altijd wel die fitheid die de doorslag zou kunnen gaan geven in deze wedstrijd. 43 minuten gespeeld, 0 tegen 0 hier op Spartacus.
0: En wat betreft de tussenstanden op de Vlakheemse voetbalveld gaat het ook hard. Want de wedstrijden die in de tweede helft zijn aanbeland, dat zijn GOZ tegen DBGC. Daar werd het 0 tegen 2 in de 61ste minuut door een eigen doelpunt van GOZ. En toen waren ze het gewend om te scoren. Want ze scoren ook nog aan de goede kant in de 54ste minuut van de wedstrijd. Daar was het Julian van S die de 1 tegen 2 op het scorebord zette voor de thuisploeg. En wat Jaap Tichelman net al zei in de rust van de wedstrijd, is dat DBGC moet blijven opletten. Want GOZ zet best wel een aardige wedstrijd neer daar op eigen veld in Mijnsheerenland. GOZ tegen DBGC dus 1 tegen 2. Inmiddels is er ook weer gescoord bij NTVV tegen WFB. Geeft Edwin Lokker door zojuist in de tweede helft, want daar zijn ze ook al aan de tweede helft, is het wederom Chris Grimwis die de 0-2 op het scorebord zet in de 55ste minuut. Bij Rozenburg tegen OFB, daar is het 2 tegen 0. En dan hebben we Flakey tegen Melisand met de tussenstand van 1 tegen 2. Zojuist, de ruststand was 1-1, eindstand 1-2. of tussenstand 1 tegen 2. In de 59e minuut is het Jacob van der Spaan die de stand daar verandert. En in de voorsprong zet dus voor Melissant. Gaan we terug naar de Molenghorst, want daar wordt gewoon lekker ook gespeeld. Volop in de tweede helft. De derby in de derde klasse op de Molenghorst. Stellendam tegen Den Bommel. Colin Berghout. Colin Berghout.
1: Yes, we zitten hier in de 56e minuut bij Stellendam tegen Den Bommel. Waarbij het nog steeds 1 tegen 1 staat. En hier zojuist een vrije trap is verdiend voor Ruben Dos Santos. Dus aan de kant van Den Bommel krijgen ze nu een mooie vrije trap. Ik denk zo'n meter of 35 uiteindelijk van het 16 meter gebied af. Hij gaat uiteindelijk genomen worden door de nummer 11 van dienst Wes Hoendervangers. Ja, dit zijn altijd die hele groot kansrijke momenten. Wat gaat hij doen? Nou, hij probeert hem naar de tweede paal te brengen. Maar hij raakt hem net verkeerd, lijkt het. De bal wordt wel opnieuw ingebracht. Randje 16 wordt hij uiteindelijk goed weggebracht. En daardoor counteraanval? Nee, dat niet. Terug bij Den Bommel, ingebracht. Uiteindelijk goed weggewerkt uiteindelijk door de ingevallen nummer 14. Christian Brinkman natuurlijk. En dan nu wel de countermogelijkheid aan de kant van Stellendam, als dat uiteindelijk ook goed was gegaan. Maar Björn Papen weet de bal niet te krijgen bij de diepgaande Justin Gunwis. Dus is het weer bij Den Bommel. Ja, het gaat heel snel op en neer met veel foute passes uiteindelijk. Dus, of passes die uiteindelijk goed worden gelezen. Is natuurlijk maar net hoe je het natuurlijk ziet. Als er hier ook weer een aanval kan worden opgezet aan de kant van Stellendam. Maar wordt die uiteindelijk scherp, zitten ze erop dan bij Den Bommel. Met het middenveld zitten ze strak op bij Stellendam, waardoor die bal weer net niet op tijd kan worden gespeeld. Dus is die weer in het voordeel van Den Bommel? Gaat hij hier dan voorkomen? Nee, uiteindelijk niet. Joep de Geus, goede tackle uiteindelijk op de bal. En dan kunnen ze er nu wel uitkomen. Een hoge bal, ja, uiteindelijk niet nauwkeurig. Goed, wel weer heel goed onderschept door Danique de Roon, die echt een topwedstrijd speelt aan de kant van Den Bommel. Ze werkelijk maar overal tussen. Moeten nu ook weer Justin Gimwissers gaan tegenhouden. En dat weet hij ook weer te doen. Nee, Danique de Roon, die heeft een wedstrijd alsof hij Virgil van Dijk is vandaag. Dat is ongelooflijk. Die zit overal tussen als hij hier weer hoog druk wordt gezet door Ruben Dos Santos wanneer die bal terugkomt bij de keeper van Stellendam. Maar uiteindelijk levert dat ook weer het balbezit voor Den Bommel op. Ja, het is echt over en weer. Die bal is 5 seconden maximaal bij een team in het bezit. Er wordt strak druk gegeven. En daardoor in ieder geval hier wel weer snel nog Stellendam in de aanval. En Danique de Roon die er weer tussen zit voor Den Bommel. En dan gaan ze weer in de aanval bij Den Bommel. Ja, het is echt bijna niet bij te houden. Dan hier nog de aanval met Ruben Dos Santos. Die gaan hem hier voorgeven. Komt hij dan nog goed? Nee, de bal valt niet goed. En uiteindelijk daardoor een doeltrap aan de kant van Stellendam. En staat het hier bij Stellendam tegen Den Bommel nog 1 tegen 1 in de 59e minuut.
0: De spanning is ook dus daar nog steeds aanwezig. SVOD tegen DVV Lon 9 is rust 1 tegen 0 in het voordeel dus voor SVOD. En zullen de Dirkstanders straks in de tweede helft aan de bak moeten. We gaan het natuurlijk allemaal volgen straks in het derde uurtje van Sportlokaal hier op de zaterdagmiddag. Sportredactie@omroeparchipel.nl. Dan kan je je sportnieuws kwijt en anders mag je altijd natuurlijk WhatsAppen. Dat is ook mogelijk. 0187-68-2630. En wij gaan in dit tweede uur toch nog even naar de muziek van vanmiddag. En dat is, als ik het goed gezien heb, Matthew Wilder, Break My Side.

0: Dat was in ieder geval de muziek van Matthew Wilder. En Break My Stride hier als laatste plaatje, denk ik alweer, van het tweede uur van Sport Lokaal op de zaterdagmiddag. Want we gaan richting de klok van 4 uur. Maar dat gaan we zeker niet doen zonder nog even te gaan kijken op de Molenhorst. Want daar wordt nog gewoon lekker gevoetbald. Bij de tweede klasse wedstrijden is het rust. Maar in de andere competities wordt er gewoon gevoetbald. En zijn we al diep in de tweede helft. En ook dus op de Molenhorst bij Stellendam tegen de Bommel. Beide ploegen aan elkaar gewaagd daar bij Colin Berghout.
1: Met een stand van 1 tegen 1 zijn ze zeker aan elkaar gewaagd. Ook met het wedstrijdbeeld natuurlijk. Bij Stellendam tegen Den Bommel hier inmiddels 63e minuut. Als de bal bij de voeten ligt van de keeper van Stellendam, die hem vervolgens een flinke lel naar voren geeft. Wordt de bal verlengd, goed uiteindelijk onderschept door de verdediging weer van Den Bommel. Zoals ze al de hele middag doen. Zoals ze ook bij Stellendam enorm scherp zijn op afvallende ballen. Er wordt gewoon hoog pressievoetbal de hele tijd gespeeld. Waardoor er logischerwijs veel fouten worden gemaakt. Want anders zou dat hoge pressievoetbal er ook niet zijn natuurlijk. Dat kan heel lastig dan foutloos worden gespeeld. Als hier de bal wordt verlengd richting Ruben dos Santos. Dat lukt dan uiteindelijk net niet. En kunnen ze er dan uitkomen bij Stellendam? Ja, dat lijkt er wel op met een kleine rebound. Maar dat lukt niet helemaal. Weggewerkt uiteindelijk door de verdediging van Den Bommel, door Paul Looy. Gaat er dan hier nog een kans in ieder geval uit kunnen komen aan de kant van Stellendam? Nou ja, ze lijken gewoon rustig op te gaan bouwen. Het is een wedstrijd die ook in rustig vaarwater aan het komen is. Wel een klein opstootje net. Maar goed, zonder grote gevolgen in ieder geval. En dan kunnen we wel stellen dat het hier bij Stellendam tegen Den Bommel nog 1 tegen 1 staat hier in de 64ste minuut.
0: En daar wordt dus nog lekker gevoetbald. Dat geldt ook voor de wedstrijd de derby in de vijfde klasse. Want de Van Pallenbolder bij voetbalvereniging Flakkee tegen Melissant. Die derby in de vijfde klasse, daar gaat het hard met de doelpunten. Want daar zien we inmiddels op het scorebord de 1 tegen 4 staan. In de 66ste minuut was het Daan Oostveen die de voorsprong vergrootte voor zijn club Melissant. En Rens Vlietland die deed in de 68ste minuut, dus 2 minuutjes later, ook een duitje in het zakje en wist te scoren. En zodoende staat het daar 1 tegen 4. En lijkt daar de beslissing gevallen voor wat betreft de derby tussen Flakkee en Melissant. Die andere derby tussen NTVV en WFB, daar is het 0 tegen 2. In de eerste helft scoorde Chris Grimwis al. En ook in de tweede helft, in de 55ste minuut, scoorde hij voor zijn club. Die dus volop meedoet in de strijd om de tweede plaats nog in die vijfde klasse. Rozenburg tegen OFB, daar is het 2 tegen 0. OHVV Herkingen nog steeds 1-1. GOZ tegen DBGC 1 tegen 2. Stellendam tegen Den Bommel 1-1. SVOD tegen DVV 09. Helaas 1 tegen 0. En de jonge Spartaan tegen TSC is 0 tegen 0. Zometeen na de klok van 4 gaan we volop verder met het voetbal hier op het eiland Goede Hoofdelijk. Even de streekomroep Omroep Archipel.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De jongen uit Apeldoorn die 3 weken geleden vermist raakte is gevonden. Dat bevestigt de politie aan nu.nl. De 15-jarige Maxime vertrok op 18 april met de fiets van huis naar huis. Vermoedelijk wilde hij naar Duitsland, Polen en mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag. Ter plaatse troffen ze de tiener aan die onder een dekentje aan het slapen was. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen hij langskwam bij het flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de oorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal. Omroep
0: Archipel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
3: Is de schot? Ja! En dan zit hij erin!
1: Interviews.
4: Zal weer een week pleister plakken zijn en opladen.
1: En het laatste sportnieuws.
5: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
1: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
6: Ja, we zitten in een heerlijke zaterdagmiddag qua weer, qua voetbalsensatie. Allemaal klaar voor het derde uurtje van Sportlokaal, waarin we in deze uitzending natuurlijk het competitievoetbal volgen in de zaterdag derde klasse. Daar zitten we live bij de wedstrijd die wordt gespeeld op Sportpark de Molenhorst. Stellendam tegen Den Bommel. Colin Berghout.
7: Stellendam, Den Bommel in rustig vaarwater. Hier in de 68e minuut nog steeds 1-1. Met de vraag of een van beiden toch nog een slotoffensief aandurft.
6: En dat gaan we allemaal horen in ieder geval hier in de wedstrijden die we natuurlijk voor u blijven volgen op de zaterdagmiddag in het derde uurtje. En we volgen ook de wedstrijden in de tweede klasse, want daar is het zo spannend. En we zitten inmiddels in de rust van de jonge Spartaan tegen TSC. Misschien al op het punt van beginnen de tweede helft van die wedstrijd bij Jeroen Witte.
3: Nee hoor, de mannen zitten nog allemaal binnen. Als ik naar het veld kijk, zie ik 3 man warm lopen. Johan Kroon zie ik, Jorik van Nimwegen en Joas Vroegenwij. Dus wellicht dat die er zo meteen in gaan komen. En inmiddels sluit Michael Sloof zich ook aan. Ja, een wedstrijd die voortkabbelt. Zo kunnen we een beetje betitelen.
6: En straks horen we daar natuurlijk veel meer nog vandaan voor de tweede helft. En dat geldt ook voor SVOD tegen DVV 09. Daar is het ook rust. En helaas kijken de Dirkstanders daar tegen een 1-0 achterstand aan. Later op in het programma, in het vierde uur, praten we nog met Ben Hoogwerf, de trainer van DBGC, die vanmiddag tegen GOZ speelt en waar ze met 1-2 voor staan. En in het vierde uur hebben we ook nog een gesprek met de nieuwe trainster dus van de korfbalvereniging Koekluk, Joyce ten Katen uit Klundert. Die komt volgend jaar naar Middelharnis toe en zal daar lekker gaan proberen de mannen en de dames van de korfbalvereniging Koekluk in die tweede klasse te gaan houden. We hebben een gesprek met haar straks in het vierde uur van het programma Sportlokaal.
1: Sportlokaal.
6: Ja, en we zijn onderweg gewoon met de voetbalwedstrijden van vanmiddag. Want in die derde klasse wordt gewoon heerlijk gevoetbald op Sportpark de Molenhorst. En wellicht zijn beide ploegen wel tevreden met de punt. We zullen het gaan horen van Colin Berghout bij Stellendam tegen Den Bommel.
7: 70ste minuut inmiddels bij Stellendam tegen Den Bommel met een stand van 1-1. Ja, veel grootkansen zijn er voorlopig niet meer geweest. Een bal wordt hier verlengd. Wordt er nou wel of niet voor gefloten? De spelers blijken het ook niet te weten. Dan wordt de bal bij Sportief uitgeschopt. Omdat hij toch wel heel erg naar terecht kwam. Een van de spelers van Stellendam kwam enorm ongelukkig terecht. Het is nog even onduidelijk wie. Oké, lijkt William Nobles te zijn. Dus hij heeft best wel pijn. Is er nog verzorging nodig? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja, hij staat gewoon weer op. Wel snel allebei de teams naar de zijkant gesprint om wat advies te halen bij de coaches. Toch nog even de laatste tactieken bespreken. Scheidsrechter lijkt het allemaal even toe te laten. Een kleine drinkpauze en een tactische pauze lijkt er hier worden ingelast. Waarbij de wedstrijd een beetje op een doodspoor lijkt te liggen. Er wordt net ook de nummer 9, Björn Papen, aan de kant van Stellendam wordt gewisseld aan voor Stan van Lente met nummer 15 die erin komt. Het lijkt een klein beetje dus stil te liggen uiteindelijk hier zo. Weinig kansen aan beide kanten. Net zoals in de eerste helft wordt er gewoon hartstikke goed verdedigd. Keepers die weinig te doen hebben. En uiteindelijk is het gewoon heel erg kijken of er in dit tactische spel toch nog een winnaar naar voren gaat komen. Want ja, het zou ook kunnen dat ze allebei met een punt zeggen, nou ja, dat is prima. Dan schieten we in ieder geval 1 punt op. Maar ja, natuurlijk 3 punten zijn veel waardevoller op dit moment, wanneer alles zo ongekend dicht bij elkaar staat. Vooral als je naar beneden aan het kijken bent, wat deze clubs ook zeker zullen moeten doen. Met mijn 3 punten voorsprong momenteel op Vredenrust bij de nummer 11. En 4 punten wat er natuurlijk voor stonden op de nummer 12. Wat directe degradatie zelfs betekent. Als er hier de bal uiteindelijk wordt ingeworpen door Stellendam, wordt hij teruggegeven aan Den Bommel. En dan kunnen ze aan Den Bommel zijn kant weer aan een nieuwe aanval gaan beginnen. Kijken of ze toch dat gaatje kunnen vinden in die verdediging bij Stellendam. Want ja, dat blijkt me zo lastig hier in deze wedstrijd. Het lukte 1 keer aan het begin van deze tweede helft. En toen, helaas voor de mensen van Den Bommel, dat Lars Vervloed net wist uit te glijden in de 16 meter. Waardoor hij net niet lekker kon uithalen. En de bal zo in de handen van de keeper wist te rollen. Aan de kant van Stellendam. Als hij hier goed wordt ingegrepen. Maar er wel een koude mogelijkheid is nu voor Den Bommel. Waarbij Patrick Verommen hier aan de linkerkant aan Ruben Dos Santos geeft. Dan wordt er een overtreding gemaakt. Ja, nee, nee is het antwoord van de scheidsrechter. Dan gaan ze vervolgens bij Stellendam hier proberen weer een nieuwe aanval op te zetten. En dat resulteert voorlopig in een inworp aan de kant van Den Bommel. Zal die inworp nog snel genomen worden? Hier op de hoogte van de middenlijn. Wordt hij teruggegooid? Gaat hij dan uiteindelijk nog even in de pot worden gelegd? Nee, dat niet. Maar wordt wel goed geopend hier aan de linkerkant. Bij Stan van Lente. En dan gaat die bal naar Justin Gimwis. Gaat die bal weer naar Stan van Lente in de 16. Gaat hij terugleggen op Michael Metrop. Oh, kijk, dat is toch een van die zeldzame kansen. Daar gaat hij hier bijna. De bal werd teruggelegd op de rand van de 16 bij Michael Metrop. En die wist met zijn linkervoet goed uit te halen. Rechts onder in het hoekje probeerde hij het. Maar hij ging net vlak langs het goal uiteindelijk van de keeper van Den Bommel, dat is Sander Verijn. En zo blijft het hier nog bij Stellendam tegen Den Bommel in de 74e minuut 1-1.
6: En gaan wij weer terug naar de wedstrijden die inmiddels aan de tweede helft zijn gestart. En dat zijn de wedstrijden in de tweede klasse natuurlijk. SVOD 22 tegen DVV 09. De ruststand was 1-0. En we zijn onderweg in de tweede helft bij Mark Kolen.
8: De helft waarin het zal moeten gebeuren voor DVV. Maar de eerste stappen van DVV die zijn al gezet. Dat is namelijk aanvallend gewisseld door de trainer van DVV. De nummer 4, Pepijn van der Wulp, is uitgekomen voor de nummer 14, Jans Masterbroek. En dat houdt dus min of meer in dat ze met z'n vieren voorin gaan spelen. Dus dat zou dan een 4-2-4 zou dat dan moeten zijn, als ik mij niet vergis. Maar dat een flink aanvallend spelbeeld zullen we dus gaan zien van DVV in de tweede helft. En de eerste kans was ook gelijk voor diezelfde nummer 14. Die kreeg een opgelegde kans voorgelegd. Gingen allemaal handjes in de lucht wegens buitenspel. Alleen de keeper Dion Aarsens van SVOD, die weet die bal in de korte hoek nog eruit te tikken. Dus de eerste plaagstootje van de tweede helft is aan de kant van DVV. We gaan kijken hoe de rest van deze wedstrijd gaat verlopen voor de Dirkslanders. Want als het nog aanspraak aanspraak wil maken op die titel in de tweede klasse E. Dan zal er in ieder geval één doelpunt gemaakt moeten worden. En het liefst zelfs twee. Want als het twee doelpunten maakt nog in de tweede helft. Dan is de titel binnen voor de club uit Dirksland. Het spel ligt nu eventjes stil vanwege een blessurebehandeling. Maar de nummer 8 van SVOD, Sven Wisse, die staat inmiddels alweer. En de bal rolt weer. Is in het bezit van Bjorn Jongepier. Die de bal lang trapt richting de linkerkant van het veld. Wordt opgevangen door de nummer 2 van SVOD, Stijn Butt. Die op zijn beurt weer terugspeelt naar de keeper. Die de bal weer inbrengt in de middencirkel. Dan komt de bal richting de 16 meter van DVV 09. Maar wordt opgevangen door de keeper. Dus het is nog eventjes aftasten in het begin van de tweede helft. De bal rolt hier inmiddels alweer 3 minuten. Eerste plaagstootje is dus voor DVV. Maar DVV heeft meer nodig dan alleen plaagstootjes. Het heeft namelijk doelpunten nodig. En die heeft het tot op heden niet gemaakt. Tussenstand in Oostkapelle 1-0.
6: En er wordt inmiddels ook weer gespeeld op de Spartacus in Middelharnis. En daar zal de jonge Spartaan ook op zoek moeten. Naar doelpunten. Hetzelfde dus voor DVV 09. Maar de jongenspartaal moet dat thuis doen op eigen veld. Daar zit voor ons Jeroen Witte.
3: Die ziet dat Dennis Baars en William Driessen in de kleedkamer zijn achtergebleven. Nu een gevaarlijke aanval van TSC. Kan die bal teruggelegd worden? En is het Jeffrey van Veen die op kan pakken? Dennis Baars en William Driessen dus achtergebleven in die kleedkamer. Dat heeft een aantal redenen, denk ik, als ik hem mag invullen. Dennis Baars heeft geel gekregen in die eerste helft. En uit voorzorg met mogelijk een tweede gele kaart is die waarschijnlijk achtergebleven. En William Driessen die heeft denk ik nog wel wat last van die blessure die hij had. Halverwege de eerste helft. Dat hij toch wel enige tijd aan zijn rug werd behandeld door de verzorger van die jonge Spartaan. De vervangers zijn Gerben Prins, die gelijk dan ook weer die aanvoerdersband heeft gekregen van Gerben van der Welen. En voorin is Xander Roos het veld ingekomen. Om iets wat meer stootkracht te hebben bij de jonge Spartaan. Want Boy Hoogmoed, die was geen schim van de afgelopen wedstrijden die hij heeft gespeeld bij de jonge Spartaan. Was elke keer een stapje te laat als die gespeeld werd. Dus die heeft nu mogelijk een afleiding met Xander Roos naast hem. Nu een blessurebehandeling van een van de mensen van TSC. Over vanwege een overtreding net buiten het 16 meter gebied. Net even wat aan de linkerkant van de middenlijn, zal ik maar zeggen. En dat betekent dat het een gevaarlijke vrije trap is. Dan kan het zomaar zijn dat die bal erin vliegt. Want Dirven, die erachter staat, die bal gaat nemen voor TSC, die heeft een aardig schot in zijn benen. Dat zagen we in de eerste helft al. Die zomaar uit de lucht die bal op die pantoffel nam. Muurtje staat klaar. Scheidsrechter legt nog eventjes uit. Ja, we weten het wel. Scheidsrechter, als je arm omhoog doet, dan is het Hens. Dat weten we inderdaad wel. En dan klinkt het fluitje. Komt dat schot? En gaat die bal een meter of 3,5 en een paar centimeter over de goal van Tim Melisand. Het is 2 minuten gespeeld. 0-0 hier op Spartacus.
6: En we gaan het afwachten of de doelpunten vanmiddag aan de goede kant gaan vallen bij de Flakkeese wedstrijd hier op het eiland Goeree. Over Flakkee, WFB doet dat in ieder geval wel. En zij worden daarbij geholpen. In ieder geval door de ploeg NTVV die een eigen doelpunt scoort. Arjan van Wenen scoorde voor zijn eigen club. Laten we maar zeggen 0-3. Een eigen doelpunt voor NTVV tegen WFB 0-3. En dan krijgen we zojuist door dat bij de wedstrijd GOZ tegen DBGC inmiddels ook weer is gescoord. Daar is het 2-3 geworden door een doelpunt van Robin Troost. We gaan het allemaal blijven volgen hier in Sportlokaal.

0: Don't get me wrong, de Pretenders waren dat hier in het derde uur van Sport Lokaal. Gaan we naar de wedstrijd die bijna op zijn einde gaat lopen in de zaterdag derde klasse. Dat is Stellendam tegen Den Bommel. We gaan schakelen naar Colin Berghout.
1: Inmiddels 83e minuut bij Stellendam tegen Den Bommel. Als Stellendam hier ten strijde trekt met een breedtebal vanuit Justin Gimwis naar Tijmen Brand, wordt die bal voorgelegd, maar goed opgepakt uiteindelijk door de keeper. De keeper Sander van Rijn weer in balbezit. En lijken ze het rustig aan te doen nu aan de kant van Den Bommel. Ja, dat vereist natuurlijk ook enorm veel energie. Zo'n wedstrijd met hoge druk aan beide kanten. Waarbij we toch wel kunnen concluderen dat Stellendam de betere ploeg is in die tweede helft. Veel meer balbezit heeft. Veel meer de drang nog lijkt te hebben om die winnende goal hier te gaan maken. Natuurlijk voor het thuispubliek zou het hartstikke mooi zijn als zij nog die winnende weten te scoren. Met als er ook aan beide kanten flink gewisseld is met Joep de Geus die eraf is gegaan. Aan de kant van Stellendam waarbij Tijmen Brand erin is gekomen. Oh, hier wordt de bal niet goed verwerkt. De bal bezit nu voor Den Bommel aan de rand van de 16 met Ruben dos Santos. Dan gaat hij weer terug naar Patrick Verolmen. Wordt die bal nu een beetje diep gespeeld op Ruben dos Santos. Maar die lijkt hard. Die lijkt veel te harder. Christian Brinkman. Oh, nee. Hij wordt goed opgesnoept door Ruben dos Santos. Maar dat lijkt zo. Dat lijkt zo. De scheidsrechter heeft uiteindelijk de beslissing genomen dat hij werd geduwd. Niet al te veel protesten vanuit Ruben dos Santos. Dus dan zal dat vast wel inderdaad een goede beslissing zijn geweest aan de kant van de scheidsrechter. Die wel op slag van rust, wat wel een belangrijk detail is, een overduidelijke penalty over het hoofd heeft gezien. Waarbij iedereen, zelfs de tegenstander, wel inzag dat uiteindelijk de partij van Stellendam in de eerste helft, echt toen we net weg zijn, dat er toch nog een penalty had moeten zijn aan de kant van Stellendam, waarbij een diepe bal werd gespeeld. En je hoorde duidelijk het fysieke contact, een kleine overtreding waarbij ze tegen elkaar aanliepen. Ja, uiteindelijk toch niet voorgefloten. En ja, dat draagt natuurlijk ook bij dat we nog steeds naar een stand van 1-1 zitten te kijken, als we inmiddels in de 85e minuut hier zitten. En er een inworp is voor Stellendam. Inworp die genomen wordt. En dan wordt er weer voor balbezit gekozen aan de kant van Stellendam. En dan gaan ze weer rustig voor de nieuwe opbouw kijken of ze ergens nog een gaatje kunnen vinden in de Den Bommelse verdediging. Want daar zijn ze toch 2-3 keer bijna doorheen gekomen eerder deze tweede helft. Maar dat lijkt nu een erg lastige opgave. Als er hier een goede steekpaas wordt gegeven en uiteindelijk nog een overtreding wordt gemaakt, waarvoor wordt gefloten. Een vrije trap nog voor Stellendam, wel een meter of 50.
0: Colin, we gaan je even onderbreken bij Stellendam tegen Den Bommel. Want er is een doelpunt gevallen in de wedstrijd SVODD tegen DVV 09. Mark Kolen.
2: De titel lijkt wel heel erg ver weg nu voor DVV. Want de 2-0 is zojuist binnengetikt. Ik dacht eerst dat het de nummer 12 Arjen Pattenier was die de bal binnenwerkte. Maar het is, uiteindelijk is het de nummer 11 Bas van der Wel. De nummer 11 topscorer. Goed voor zijn 24e doelpunt dit seizoen. Bjorn Jongepier die probeert de bal nog wel te pareren. Alleen de bal rolt via de binnenkant van de paal. Rolt die uiteindelijk toch nog het net in. DVV moet echt alle zeilen bij gaan zetten. Want op dit moment is de titel wel heel erg ver weg. 2-0.
0: 2-0 de tussenstand dus daar in Oostkapelle. Spanning blijft daar op het scorebord staan bij Stellendam tegen Den Bommel in die slotfase bij Colin Berghout.
1: Ja, uit de vrije trap is er uiteindelijk niks gekomen. En zijn ze weer bezig bij Stellendam om die aanval op te gaan bouwen. Het lijkt nu wel dat Den Bommel echt het puntje aan koester is. En dat Stellendam toch nog op zoek gaat naar die winnende. Zoals het al een lange tijd in de tweede helft er zo naar uitziet. Den Bommel had gewoon vanuit hun perspectief die kans moeten afmaken met Lars Vervloed vroeg in die tweede helft. En verder hebben ze eigenlijk weinig aanspraak gemaakt tijdens deze tweede helft op de winst. Waarbij Stellendam meerdere keren nog wel doorheen is gekomen, maar de bal uiteindelijk niet wist af te maken, of dat er net op het allerlaatste moment nog een voetje tussen zat. Er is veel meer dreiging aan de kant van Stellendam. Overduidelijk in deze tweede helft, als ze hier nog een inworp hebben verdiend ten hoogte van de 16 meter van Den Bommel. Die gaat ook diep genomen worden, want er wordt een flinke aanloop genomen. Nee, uiteindelijk is dat toch schijnbedriegt. Wordt die gewoon kort genomen. Dan is er hier een korte 1-2 combinatie. Maar wordt die bal over de zijlijn heen gelopen door een Den Bommel-speler. Dus een nieuwe inworp. Wordt die bal weer opnieuw gerecycled hier aan de zijkant en rand van de 16 meter. Uiteindelijk een voorzet. Wordt goed onderschept aan de kant van Den Bommel. Maar het blijft hoe dan ook Stellendam in balbezit. Als er hier een overtreding wordt gemaakt op Michael Metrop. Zo'n 28 meter, puntje van de 16 meter. Een stukje van de puntje van de 16 meter. Zo'n 28 meter van het goal lijkt het te zijn. Als die genomen gaat worden zo door Stellendam. Ja, dit zijn die gevaarlijke momenten. Gaat er dan hier uiteindelijk nog wat komen voor Stellendam? Waar ze toch wel de hele tweede helft aanspraak op maken. Met William Nobles. Die gaat hem snel nemen. Hier slim. Wordt er vrijgelopen. En dan uiteindelijk goed verdedigd. En uiteindelijk opgepakt door Sander Verrein. Blijft hier bij Stellendam tegen Den Bommel nog 1 tegen 1 in de 88ste minuut.
0: En dan gaan we weer terug naar de tweede klasse. Want op Sportpark Spartacus wordt er ook nog lekker gevoetbald. En zal de jongens Spartaan misschien wel met een schuin oog kijken naar MZC 11. Die op dit moment met 1-1 gelijk staan tegen Arnhem-Muiden. Dus bij deze stand, denk ik, als het zo blijft, dan pakt het jongens Spartaan die derde periode. Maar zover is het nog niet. Er wordt gewoon nog gespeeld op Spartacus bij Jeroen Witte.
3: Nou, zover is het dan nog niet. Want dan moet inderdaad doelpunt bij Mark. Ja, doelpunt bij Mark hoor ik.
0: Nou, dan gaan we doelpunt naar Mark Kolen toen SVOD tegen DVV 09. Mark Kolen.
2: DVV is helemaal de kluts kwijt. 61 minuten op de klok. De 3-0 wordt binnengewerkt. Ik ben eventjes, het is mij even niet bekend wie het nu is. Het lijkt op de nummer 9, Jens Kamphorst. Maar het, nou ja goed, je kan eigenlijk wel inpakken wegwezen met deze stand. Het lijkt er niet op dat DVV hier nog enige vuist gaat maken. 3-0 na 62 minuten voetballen.
0: En dat lijkt inderdaad over en sluiten maar voor DVV 09. En deze wedstrijd dan tegen SVOD 22. Gaan we terug naar Middelhand, is terug naar Jeroen Witte bij de jonge Spartaan.
3: We hadden het over die derde periode wat jij zei, Tim. Met die tussenstand bij Arnhem-Muiden MZC 1 tegen 1. Hier ook 0 tegen 0. Dus dan blijven de ploegen in die zin op punt of 3 van elkaar staan. En dat betekent dat volgende week die wedstrijd nog wel eens heel belangrijk zou kunnen gaan worden tegen DVV. Want dan komen ze op gelijke hoogte, blijven ze dan. En dan is het doelpuntensaldo van de jonge Spartaan net even wat beter. Dan MZC. Kijk eventjes naar de bank. Daar wordt er gewisseld bij TSC. Gaan we daar eventjes kijken wie er dan daar uitgaat. Nou, dat wordt zo meteen wel opgetekend. Het kabbelt een beetje voort. Ben Mierop maakt zich ook enorm druk aan de zijlijn van de jonge Spartaan bij de dugout. Dat hij zijn mensen toch wel eens een beetje wat meer pit erin wil hebben. De verdediging van de jonge Spartaan die staat dan wel hoor. Keurig netjes met aanvoerder Jul Peeman en Johan Vroegendwij. Die daar de gelederen keurig gesloten houden. En dan is het voorin Xander Roos die af en toe nu dan ook weer gestuurd wordt. En die bal dan voor gevaar kan zorgen. Net was het ook een balletje van Boy Hoogmoed die eindelijk eens een keer een bal gewoon bij zich kon houden. Dus zo langzamerhand kruipt die jonge Spartaan een beetje uit zijn schulp. En dat mag ook wel na 60 minuten te hebben gespeeld in deze wedstrijd. En die tussenstand van 0 tegen 0.
0: En inmiddels is het bij de wedstrijd tussen Flaké en Melisand 1 tegen 6 geworden. 1-5 door Rolf van Putten en 1-6 door Daan Oostveen. En bij de wedstrijd in Mijnsheerenland tussen GOZ en DBGC, daar is het inmiddels 3-3 geworden door een strafschop aan de zijde van GOZ. En daar zijn ze ook bezig aan de laatste minuten. De laatste minuten ook op de Molengors, denk ik, bij Stellendam tegen Den Bommel. Colin Berghout.
1: Nog steeds 1-1 als we hier in de extra tijd zit er bij Stellendam tegen Den Bommel als William Nobles hier aan de zijkant is van de 16 meter van Den Bommel. De bal hier probeert terug te spelen en ze weer blijven rouleren met die bal. Den Bommel wel net een hele knappe kans uiteindelijk gecreëerd met Patrick Verolmen die vanaf de rechterkant van de 16 van dan naar binnen wist te kruisen. Met zijn linkervoet probeerde hij hem dan in de kruising te krullen, maar die ging net over. Wel een goede kans daar weer voor Den Bommel uiteindelijk als er hier weer dreiging is. Oh, dat is een foutje van Sander van Rijn. En dan is het 2-1. Wat een fout van Sander van Rijn. Is het 2-1 voor Stellendam. De bal wordt afgelegd uiteindelijk op de achterlijn. Op de achterlijn komt Sander van Rijn enorm ver uit zijn goal. Hij komt van zijn goal helemaal naar rechts. Bijna op de zijkant van de 16 meter gebied. En dan kan die bal makkelijk afgelegd worden. Zo op een vrijstaande speler van Stellendam. Konden even niet snel zien wie hem uiteindelijk afmaakte. Het lijkt, als hij even omdraait, lijkt het uiteindelijk de omdraaien zit er even niet in. Maar wat een goal in ieder geval. Wat een belangrijke goal kan dit zijn aan de kant van Stellendam. De nummer 3 lijkt het te zijn. Ongelooflijk. Timo Kroon die hem dan af lijkt te maken met de nummer 3. De bal wordt afgelegd op hem. Dus een actie op de achterlijn. Is die bal wel of niet uit? Er wordt nog gediscussieerd met de grensrechter hier. Het is een belangrijke discussie uiteindelijk. Want wat voor beslissing gaat hier uitkomen? Het kan een hele beslissende goal zijn. En hij wordt gewoon gegeven door de scheidsrechter. De 2-1 staat op het bord voor Stellendam. Wel een fout van Sander van Rijn. Die ziet er bij de eerste goal niet goed uit. En bij de tweede goal al helemaal niet. Dat is echt hem aan te rekenen uiteindelijk. Helaas voor hem. Helaas voor Den Bommel. Want ze waren zo dichtbij een punt. Maar een welverdiende 3-punter zouden we kunnen stellen hier bij Stellendam. Die gewoon een enorm belangrijke goal hier kunnen maken in de strijd tegen de degradatie. Waarbij de keeper te ver naar de zijkant uitkwam. Waarbij er makkelijk afgegeven kon worden op een vrijstaande speler in de 16 meter. Een open goal is dat altijd makkelijk intikken. Ook voor Timo Kroon, een centrale verdediger die dat natuurlijk niet gewend is om zo vaak op goal te schieten. Maar een open goal, dat kan je ook aan Timo Kroon overlaten. Dus geen probleem aan verdedigers. Die kunnen ook een open goal afmaken. Als er hier een overtreding wordt gefloten in het voordeel nu voor Den Bommel. Een metertje op 40 van goal af, links schuin van het goal, gaat hij genomen worden door Jelle van Gils hier in de dying
0: seconds. We gaan je even wegschuiven, Colin, want er is doelpunt gevallen bij de jonge Spartaan tegen TSC. Jeroen Witte.
3: Zesde corner in de wedstrijd voor de jonge Spartaan. Het was Jeffrey van Veen uiteraard die corner nam. En die nu het zootje is een beetje opjuint. Want het publiek is toch maar heel matigjes aanwezig hier. En dat betekent dat uiteindelijk die bal bij Julian Nieuwland terechtkomt. Die de 1-0 scoort. Maar er is ook gescoord bij Stellendam tegen Den Bommel.
0: Ja, dan gaan we terug naar Colin bij Stellendam tegen Den Bommel. Colin Berkhout.
1: Yes, want we hebben de 2-2 zelfs weer gemist. Want hier in de allerlaatste seconde kwam er een voorzet. Er was een duel tussen de twee spelers. De bal schiet omhoog, echt in de 5 meter gebied. En daarna, dat is alle gedachten op nul. En gewoon vol voor de omhaal gaan. Dan wordt die omhaal onderkant lat ingeschoten. En is het uiteindelijk 1-1. En het leek Danique de Roon te zijn die hem uiteindelijk af weet te maken. En dan wordt het toch nog 2-2, wat zuur voor Stellendam en wat mooi voor Den Bommel. Als je zo'n ontknoping uiteindelijk toch nog om de oren krijgt. Als die toch nog jouw kant op weet te vallen. Dat het toch nog een punt wordt aan de kant van Den Bommel. Echt een wereldgoal. Onderkant lat. Keeper volledig kansloos. En er wordt meteen voor het einde van de wedstrijd gefloten. En is het hier in de degradatiestrijd 2-2 geworden door een geweldige goal van twee centrale verdedigers. Eerst Timo Kroon aan de kant van Stellendam. En daarna de omhaal van Danique de Roon voor VV Den Bommel. En zo delen ze hier de punten bij Stellendam tegen Den Bommel met een stand van 2-2.
0: En zo vliegen de doelpunten om de oren. Gaan we weer terug naar Spartacus, waar Julian Nieuwland dus de jonge Spartaan op een 1-0 voorsprong bracht, als ik het goed meegekregen heb, in deze spannende wedstrijd hier op Omroep Archipel Sportlokaal. We gaan weer terug naar Jeroen Witte.
3: Klopt helemaal hoor. En nu een schot van, even kijken, dat is de nummer 11 die door kan komen. Die komt in de karambol. En die gaat wel degelijk via het lichaam van Abdaloui via over de achterlijn. Maar dan wordt er toch een corner gegeven voor TSC. Ja, het was een prachtige corner van Jeffrey van Veen aan de rechterkant van het veld. Die bal die draaide in, kwam perfect bij de tweede paal terecht. En daar hoefde Julian Nieuwland alleen maar te springen en het hoofdje te knikken. En die bal die lag tussen de handen door van de keeper in het netje. En nu dan die derde corner voor TSC. Ja, het is nu zaak voor de jonge Spartaan om hun mannetje te staan. En in ieder geval de rust te bewaren in het spelletje. En heel rustig deze wedstrijd te gaan uitspelen. Maar goed, met 65 minuten te hebben gespeeld is er nog genoeg tijd voor TSC om langzij te komen. Maar in die zin, als je de druk gaat opvoeren als TSC zijnde, komen de gaten in de achterhoede. En die achterhoede is al niet zo best van TSC. En dat zou betekenen dat Xander Roos en Boy Hoogmoed dan de ruimte kunnen krijgen om die tweede erin te leggen. Nu dan Xander Roos in het 16 meter gebied van TSC. Wordt die bal teruggelegd op Jeffrey van Veen. Misschien wel een van de beste mannen van het veld bij de jonge Spartaan. Maar die schiet huizen hoog. Schiet die over. Ja, ik zei het al, cornerverhoudingen. De zesde corner hadden we zojuist waar die 1-0 uit werd gescoord van de jonge Spartaan. En drie slechts van TSC. Dat geeft wel een beetje de verhoudingen weer in deze wedstrijd. En daarbij is het toch nog steeds opletten voor de jonge Spartaan. Nu dan ook een gevaarlijke uitval. Is het uitkappen? Draaien, komt die bal dan uiteindelijk dan in de buurt van? Dan is het hier de 1 tegen 1. Die wordt dan gescoord door David Israël. Die dan heel erg makkelijk doordat de nummer 11 Abdeloui door kon gaan via de linkerkant van het veld vrijkomt. Kappen draaien. Uiteindelijk wordt die bal gesmoord. Komt die voor de voeten van Israël. En dat betekent de 1-1 na 67 minuten hier in het veld. Dan wordt er nu een drinkpauze verzorgd door de scheidsrechter. En gaan wij hier vooralsnog eventjes afsluiten met een tussenstand van 1 tegen 1. Dat is jammer dat je zo snel na die 1-0 op gelijke hoogte komt de tegengoal te verwerken krijgt.
0: En dan gaan we eens kijken helemaal diep in Zeeland bij de wedstrijd tussen SVOD en DVV 09. De stand was daar 3 tegen 0. En is de rust al een beetje teruggekeerd, Mark? Of...
2: Nou ja, de rust is op dit moment zeker. Want de bal ligt namelijk stil vanwege een drinkpauze. Verzorgd door scheidsrechter Van Helden. En inderdaad, als je het hebt over diep in Zeeland. Bijna, voor mij is het ruim een uur rijden vanaf waar ik woon. Dus ik had wel gehoopt dat DVV me hier toch zou willen trakteren op een degelijke wedstrijd. Maar het wordt in de tweede helft wordt volledig overrompeld door SVOD. DVV weet niet waar ze het zoeken moeten. Ze proberen wel wat. Ze hebben gewisseld inmiddels ook. Jurgen van Berg is er uitgegaan, de rechtsbuiten voor de nummer 17, Julian de Geus. En daar blijft het dan ook bij. Het is een aanvallende opstelling die ze hebben ingenomen, 3-4-4. Dus dat ze met z'n vieren voorin aan het voetballen zijn. Je zou toch denken dat er dan wat gaatjes moeten vallen. En af en toe komt dan ook Jens Masterbroek, die nu linksbuiten staat. Die maakt ook wel eens een paar mooie acties. Alleen, of de laatste paas, die komt niet aan. Of de afronding is niet goed. DVV is met 72 minuten gespeeld te hebben, is het tandeloos in Oost. Kapelle. En dat is eigenlijk jammer, helemaal vanwege het feit dat je hier eigenlijk naartoe bent gekomen om die schaal mee te nemen. En dat gezegd hebbende moet ik gelijk eventjes schakelen naar de andere kant van het veld, want de diepe bal van de keeper die komt terecht bij de nummer 12, Anjer Partenier, de maker van de 2-0. Maar die bal die belandt op het hoofd van een verdediger van DVV en dat resulteert in een hoekschop voor de ploeg uit Oostkapelle. Zoals ik al zei, DVV is tandeloos na 72 minuten. Er zijn wel wat kansjes en als we dan ook nog kansen zijn in de 16 meter, wordt er nog wel eens iemand gevloerd. Alleen dan zijn die overtredingen niet zwaar genoeg volgens de scheidsrechter. En ik kan me daar ook wel enigszins in vinden. Niet zwaar genoeg voor een strafschop. En ja goed, als DVV het daarvan moet hebben, dan wordt het nog een heel pijnlijk kwartier voor de ploeg uit Dirksland. Er zijn bijna 73 minuten gespeeld. De tussenstand in Oostkapelle 3-0.
0: Teleurstellend nog steeds daar dus vandaan vanuit Oostkapelle voor die tweede klasse wedstrijd waar DVV 09 dus tegen een 3-0 achterstand aan kijkt. Gaan we voor wat betreft het voetbal in die tweede klasse weer even terug naar de vierde klasse, want daar zijn de wedstrijden inmiddels afgelopen en gaan we even een rondje doen langs de Flakkese clubs en gaan we naar als eerste naar Oudehoorn toe. En daar gaan we kijken bij de wedstrijd OHVV tegen Herkingen. Kijken of Andres Bazen nog op de lijn hangt. Nee, die contact is er niet. Dus dat gaan we proberen te herstellen voor wat betreft die wedstrijd. U heeft het allemaal live kunnen volgen hier in het programma Sport Lokaal vanmiddag. En de doelpunten die gingen uiteindelijk vlogen in ieder geval om onze oren heen. Voor wat betreft de Flakkese voetbalclubs. Waar best nog heel veel op het spel staat voor wat betreft na-competitievoetbal. Voor of zij het promotie of zij degradatievoetbal. En we gaan het de komende weken in ieder geval blijven volgen hier via Omroep Archipel in het programma Sportlokaal. Iedere zaterdagmiddag tussen 2 en 6 uur. En zoals ik al zei, we gaan terug naar het vierde klasse voetbal. Want daar is het zeker ook onderin spannend om weg te komen uit die onderste regionen. En in de rust hadden we al even contact met Andres Bazen die in Oudehoorn stond bij OHVV tegen Herkingen. Toen was het bij rust 1 tegen 1 en waren we optimistisch voor de tweede helft. En zijn we reuze benieuwd hoe het daar is verlopen. En Andres, die kan ons denk ik gewoon vertellen hoe het daar gegaan is in de tweede helft. Andres?
4: Ja, dat kan zeker. Nou, tweede helft kansen aan beide kanten weer. Maar dan niet gescoord. Dus de eindstand is 1-1 geworden. Dus er zijn weinig mee opgeschoten vandaag. En dan zullen we het mee moeten doen. Het was een goede wedstrijd van ons kant. We hebben er alles voor gegeven, maar het scoren, dat blijft het hele seizoen al een probleem.
0: En jullie hadden een volle bank mee. Heeft de trainer nog wat geprobeerd om tactisch te wisselen?
4: Zeker. Ja hoor. Ja. Al gewisseld, Jorjan van Nes. Met last van de hamstring. En daar is Jari Bestman ervoor in de plaats gekomen. Thijs van Splunter is er nog in gebracht. Die kwam ook eindelijk terug van een blessure. En in de spits. En op plaats is Marijn Kal ook nog ingevallen. Maar dat mocht niet baten. Ja, goede kansen gehad hoor. Echt wel van, die gaat erin. Het meest spannende was eigenlijk dat allebei de keepers eruit gestuurd zijn in de tweede helft. Scheidsrechter was best wel wat warrig in zijn beslissingen. Dus we zijn geëindigd met 10 tegen 10.
0: Oké, uiteindelijk 10-10. En ook uiteindelijk een gelijke stand van 1-1 dan. Helaas.
4: Ja, dat is het.
0: Ja.
4: En ja, nu kunnen we met de wedstrijden op de andere velden, begreep ik, dat de GOZ gewonnen had. Dus die zijn niet meer in te halen voor ons. En dan zullen we ons op moeten maken voor de na-competitie.
0: Dan de rest, inderdaad, de na-competitie OVB heeft ook verloren. Dus jullie eindigen dan op een 10e plaats en stromen dan in de finale ronde, toch?
4: Ja, dat klopt. Direct finale ronde. De pools waar we tegen komen, die zijn volgens mij ook wel bekend. Dat hadden ze al naar zitten kijken. Maar dat zijn geen bekenden, in ieder geval uit de buurt. We gaan ons opmaken 6 juni. Ergens op een neutraal terrein gaan we een finale spelen om in de vierde klas te blijven.
0: Juist, nou ja. En de komende weken horen we dan wel wie de tegenstander gaat worden van Herkingen. Van u een 1-1 gelijkspel. Het is niet anders, Andres. In ieder geval een goed weekend nog wel.
4: Dat komt goed hoor.
0: Ja.
4: Bedankt.
0: Tot de volgende weer. De wedstrijd dus OHVV Herkingen eindigt in 1-1. En hij verklapte het al een klein beetje hoe het bij GOZ tegen DBGC is geëindigd. Want GOZ heeft verrassend gewonnen van DBGC. Nou ja, in de rust zeiden we het al dat DBGC op moest blijven letten. En er zijn toch wel uiteindelijk veel doelpunten gevallen in die tweede helft van de wedstrijd tussen GOZ en DBGC. En bij rust was het 0-1. En uiteindelijk heel veel doelpunten, Jaap.
5: Ja, dat klopt inderdaad. De tweede helft begon eigenlijk zoals de eerste helft. DBC trok het initiatief naar zich toe. En het was al vrij snel. En na 50 minuten was het een hele mooie aanval op de linkerkant van het veld. Jeroen Sepp ging het door en strakke voorzet over de grond. En ja, de centrale verdediger van GOZ zette zijn voet tegenaan. En helaas voor hen. En goed voor ons vloog hij in de goal. Dus als 0-2, nou dan denk je van oké, jongens, 0-2, marge van 2 doelpunten. Gewoon lekker eventjes controleren en doorzetten. Nou, het tegendeel wordt waar, want 5 minuten later lag 1-2 erin. En GOZ stroopte de mouwen nog een beetje op. En de 2-2 lag er ook vrij snel daarna in. Geen fouten, maar ja, een beetje toch een wat een tamme houding. Niet echt dat je denkt van, nou jongens, we hebben die wedstrijd gewoon helemaal onder controle en we voelen hem uit. 2-2 lag erin. Nou, toen kwam er weer even wat pit in. En toen was het in eerste instantie een afgevlagde aanval, leek het. Maar het was absoluut geen buitenspel. En die werd na een voorzet over de rechtse kant ingewerkt door Robert Troost, die inmiddels was ingekomen. Diezelfde Robert Troost, die kwam er op een gegeven moment, ging die er doorheen. En werd neergelegd en dat betekende een tweede gele kaart voor een van de verdedigers. En dat betekent inrukken. Dus nou goed, en een 2-3 voorsprong tegen 10 man. Dan denk je van nou, het is wel kat in het bakkie. Maar de wetten van het voetbal zijn ondoorgrondelijk, zullen we maar zeggen. Want in plaats van de wedstrijd uit te voetballen, van de 3-3 vrij snel daarna toch weer tegen. En diep in de blessuretijd was het 4-3. Toen was natuurlijk alles open en was het 4-3 voor de linker aanvaller van GOZ. Schoot die bal binnen op een hele mooie aanval. En, helaas was het 4-3 en was het ook bijna einde wedstrijd. Dus bittere pijl, want ik begreep dat er andere uitslagen dusdanig hadden zijn. Dat als je gewonnen, dan had je weer bovenaan gaan. Maar ja, tegendeel is waar.
0: Ja, helaas is het niet gelukt vanmiddag om de 3 punten te pakken. En we hadden het in de rust er eigenlijk al een klein beetje over, hè, dat de kans op het kampioenschap wel heel erg klein zou zijn. En,
5: zeker.
0: Maar gewoon proberen om via de na-competitie dan toch die promotie te bewerkstelligen.
5: Dat gaan we alles in het werk stellen. Volgende week nog een wedstrijd thuis tegen Zwarte Waal. Ja, de bal is rond, zeggen ze. En als de uitslagen zijn zoals dit weekend, dan durf ik daar niks meer over te zeggen.
0: Nee, we zullen het gewoon
5: afwachten.
0: Ja, we gaan het afwachten. 2 keer 45 minuten voetballen en dan kan alle kanten op.
5: Zeker.
0: Oké, okay. Jaap, in ieder geval bedankt voor je bijdrage voor vanmiddag. Goed weekend en we spreken elkaar vanmiddag. Hij verliest dus met, of zijn club verliest dus met 4-3. Daarbij GOZ. En blijft de spanning daar in die zaterdag vierde klasse wel aanwezig. Want de GHVV die heeft vanmiddag de uitwedstrijd met 0-1 gewonnen bij Zwarte Waal. En de stand 4 Polders Oud-Beijerland, voor zover wij weten, is nog 0-0. Dus het is best vrij spannend daar in de compositie. Maar DBGC haakt in ieder geval af voor wat betreft het kampioenschap. En als je dan kijkt naar de nacompetitiepool, dan bestaat de mogelijkheid dat uiteindelijk voor een plek in die vierde klasse er gespeeld kan worden tussen DBGC en WFB. Want WFB heeft er al schijn van dat die gewoon een periode gaan pakken en komen dan in dezelfde pool, voor zover wij weten, terecht waar ook DBGC in uit gaat komen. De wedstrijd NTVV tegen WFB, daar, die is inmiddels ook afgelopen. En we gaan eens horen van Edwin Lokker hoe het daar verlopen is. Je hebt in ieder geval mooie of doelpunten gezien, hè? Veel doelpunten.
6: We hebben inderdaad veel doelpunten gezien en ja, voor WFB vielen ze allemaal aan de juiste kant van het net. WFB heeft met 5-0 gewonnen vandaag van NTVV. Na de rust kregen we een identieke situatie te zien als in de eerste helft. Een afvallende bal kwam wederom voor de voeten van Chris Grimwis. En dit keer schoot hij met buitenkant. Goed, maar ook in het doel, dus er stond het 2-0. Kort daarna bracht Thomas de Viel tegenstander in de problemen, Arjan van Wenen. Waardoor die besloten terug te spelen naar zijn eigen keeper. Maar die stond helaas niet in het doel. Zo kwam WFB op een 3-0 voorsprong. En toen was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Was ook het moment voor Arjan Vijk om veel te gaan wisselen. Veel jeugdspelers in te brengen. En ja, die maakten uiteindelijk het verschil om uit te lopen naar 5-0.
0: Een mooie overwinning dus voor WFB. Volgende week ook weer een belangrijke pot op de agenda.
6: Ja. Om die tweede plaats in handen te krijgen zal er gewonnen moeten worden van ZBVA. En dan moet ZBVA ook ergens nog puntverlies leiden. Wat ik van vandaag heb begrepen is dat ze 2-0 voor stonden. Dus dat vandaag waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Dus ja, dan zullen het BVB volgende week moeten winnen. En dan zal die week daarop ZBVA nog ergens punten moeten laten liggen. En anders is ZBVA tweede.
0: Ja, maar volgende week komt ZBVA toch een Oud-Dorp toe, ik het goed begrepen heb.
6: Ja, dat is correct.
0: Okay.
6: Ik geloof wel dat het verschil nog steeds 4 punten is als ze vandaag gewonnen hebben.
0: Okay, nou dan kan WFB daar nu nog niet overheen en zal het aankomen op die laatste wedstrijd. Maar voor vandaag in ieder geval een goede 0-5 overwinning. En dat zal positieve geluiden meegenomen gaan worden naar Oud-Dorp.
6: Dat denk ik wel, ja. Ze hebben een keurige wedstrijd op de mat gelegd. En dat geeft de jongens denk ik toch weer vertrouwen naar volgende week.
0: Kijk, nou dan gaan we nog 2 spannende laatste wedstrijden tegemoet in die vijfde klasse. En dan hopelijk daarna gewoon de na-competitie. En gaan we het gewoon blijven volgen. Edwin, voor nu bedankt en goed weekend. En geniet van de overwinning.
6: Eens gelijk, ook een goed weekend geweest en bedankt voor de uitzending.
0: Ja, is goed. Dat was Edwin Lokker dus bij NTVV tegen WFB. En dan gaan we maar gelijk door, want ja, de tijden lopen allemaal een beetje door elkaar heen. Dat heb je als je om 2:30 wedstrijden hebt en om 3:00. Dat betekent dat er een grote overlap is in wedstrijden. En gaan we maar naar Spartacus toe bij Jeroen Witte, want daar was de stand 1-1. We gaan eens kijken hoe het daar is.
3: Dan nog, en die stand staat er nog steeds na 78 minuten, waar de organisatie even compleet verdwenen was bij de jonge Spartaan na die 1-1. Ja, als je dan op één moment met Xander Roos in het 16 meter gebied staat van je tegenstander en daar een kans krijgt en vervolgens 10 seconden later ligt die bal in het netje, daar gaat Ben Mier op wel iets van vinden. En dat gaan we hem straks ook wel eventjes vragen na deze wedstrijd. Dan vooralsnog heeft de jonge Spartaan nu de organisatie weer een beetje op orde. Is Julian Nieuwland, de doelpuntmaker, die heeft het veld verlaten. En een extra spits komt erbij, want ze gaan toch Vabank spelen, de mannen van Ben Mier op. Michael Sloof is daarbij gekomen. Nu aan de bal, kan pasen richting Boy Hoogmoed. Boy Hoogmoed kan die bal controleren. Nee, dat kan niet. Hij loopt door en de bal blijft liggen. Is het Jeffrey van Veen die bal mist. En dan moet Gerben Prins moet dan heel hard gaan sprinten. Dat doet hij goed. En die kan die bal dan pasen richting Johan Vroegendwij. Johan Vroegendwij die dan uiteindelijk de verdediging op orde heeft. En daar rustig mee kan gaan opbouwen. Via Jules Peeman en Jeffrey van Veen. Jeffrey van Veen paast in richting Boy Hoogmoed. Die komt nu wel voor zijn directe tegenstander. Maar paast dan niet goed richting Xander Roos. En die glijdt dan uiteindelijk zelf die Boy Hoogmoed. Die bal over de zijlijn. En dat betekent dat TSC mag gaan ingooien. TSC wat in die zin een prima reeks heeft hoor. VCK tegen TSC. Vorige wedstrijd 18 april alweer. 1 tegen 2 winst. En TSC tegen Ierseke een ruime 6-0 overwinning. Dus die zitten gewoon goed in de wedstrijd in deze fase van de competitie. En dat zie je ook terug. Daar heeft de jonge Spartaan het lastig mee. Die eveneens ook goed in de wedstrijd zit in deze fase van de competitie. Nu dan een overtreding van een van de mannen van TSC. Daar is heel TSC het niet mee eens. Maar Jeffrey van Veen die mag wel een vrije trap gaan nemen. Net over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Nou, 10 minuten voor tijd. Eens kijken wat daar elkaar geslingerd kan gaan worden. Komt die bal dan? En die komt dan ver in het 16 meter gebied. En is verdediger. Die bal komt dan bij Pim Grotenboer. Dan is het een wedstrijdje oog overkoppen. En dan is het uiteindelijk uitverdedigen. Blind uitverdedigen. Maar die bal die komt dan werkelijk waar wel goed terecht. Bij een van die gevaarlijke mannen, Abdelhoui. Die uiteindelijk die bal... Dan hebben we 80 minuten gespeeld. 1 tegen 1. En dan hebben we nog 10 minuten te spelen. Heeft de jonge Spartaan 1 doelpuntje nodig.
0: Om in ieder geval die 3 punten thuis te gaan houden. En of dat gaat lukken, dat hoort u dus gewoon in het vervolg van dit programma. Komt net mooi uit voor de klok van 5 uur. Maar we gaan nu nog even kijken nog in Oostkapelle bij SVOD tegen DVV 09. Mark Kolen.
2: Waar nog geen 10 seconden geleden de 4-0 valt. Het is werkelijk ongekend. Het begon, deze wedstrijd begon met een schaafwond. Dat werd een snee. Dat wordt nu een gapend gat. En inmiddels zit er zout, citroen en jodium in die wonden. Het is werkelijk niet te doen wat DVV hier laat zien. Het wordt totaal overrompeld. De doelpuntenmaker is in ieder geval de nummer 14, Karim Bougaba. Die is nog geen 2 minuten geleden gewisseld voor de nummer 8, Sven Wisse van de SVOD. Ook DVV die heeft wel een paar wissels ingebracht in de vorm van Benjamin Abou. Die is gewisseld voor de nummer 9 Joran Malipaard. En er zijn ook wat gele kaarten gevallen in de tussentijd. De nummer 12 van SVOD, Arjen Pattenier, die heeft een gele kaart gekregen. Verder de nummer 3 van DVV, David de Berg. En nummer 6 Jerry van Bergen, die staan nu allemaal op scherp. DVV nu met een schot vanuit de tweede lijn. Dat wordt toch uit de hoek geplukt door de keeper van SVOD, Dion Aarsens. En als we het hebben over keepers, dan is Bjorn Jongepier, de keeper van DVV, is inmiddels het doelwit geworden van spreekkoren aan de kant van SVOD. Vanwege een, kan je het een flater noemen? Nou ja, goed, niet echt. Bij de 2-0, hij probeert die bal wel te pareren. Alleen de bal stuit het over zijn hand heen het doel in. En dus bij elk balbezit dat de keeper van DVV heeft, hoor je wat geluid. Aan de kant van de tribune van SVOD. Maar goed, wat wil je ook als je in de 87e minuut speelt en je staat 4-0 voor tegen de koploper. Ja, het is ongekend wat DVV hier overkomt. Zou het dan toch uiteindelijk toch de vermoeidheid zijn? Zou het dan toch de spanning zijn dat je mogelijk hier met een titel van het veld af kan stappen? We zullen het nooit weten. Wat we wel weten is dat het in ieder geval niet goed gaat hier in Oostkapelle. Tenminste, niet goed voor DVV. Voor SVOD gaat hier vanmiddag hele goede zaken doen als wij het einde van de competitie naderen. Want de nummer 2 van de competitie staat op dit moment 4-0 voor tegen de koploper. Pijnlijk.
0: Dat is het zeker. Maar goed, het kampioenschap kan altijd nog beslist worden volgende week. Want dan gaat er toch heel veel spanning komen op die wedstrijd tussen DVV 09 en de jonge Spartaan. En SVOD gaat op bezoek in Zierikzee bij MZC 11. En ja, die is ook alles nog aangelegen om ook eventueel nog die periode titel te kunnen pakken. Dus het belooft nog een hele spannende ronde te gaan worden volgende week zaterdag. Maar wij gaan nu eerst luisteren naar de muziek van David Guetta.

0: Think of Me was dat van David Guetta hier in het laatste 6 minuten van het derde uur van Sportlokaal. En gaan we naar de laatste bolwenteling en de laatste minuten van de wedstrijden in de zaterdag tweede klasse. En het blijft denk ik spannend tot de laatste competitieronde die volgende week zaterdag op het programma staat. Dan hebben we in ieder geval de wedstrijd DVV 09 tegen de jonge Spartaan en MZC 11 tegen SVOD. Nou, dat belooft een spannende ontknoping te gaan worden. Nu eerst nog deze zaterdagmiddag afronden en dan gaan we terug naar Spartacus, naar de jonge Spartaan tegen TSC. Jeroen Witte.
1: Het paasje van Michael Sloof komt dan net niet aan bij Xander Roos. En dat betekent dat alles open ligt bij beide partijen. En nu het toch een beetje hotsenknotse Begonia voetbal is. Waar bij beide teams de organisatie niet of nauwelijks aanwezig is. Blind naar voren proberen te schieten. Nu een overtreding op Jules Peeman. Die bal wordt dan weggelegd op de helft aan de linkerkant. Halverwege de helft van de jonge Spartaan. Wordt er ook nog gewisseld. Komt daar nummer 21 het veld in. Dat is Joas Vroegendwij. Die in de wissel zo'n beetje dan gewisseld gaat worden. En in het veld komt. En Boy Hoogmoed gedesillusioneerd. En dan de kant toe gaat. Tegelijk aan de kant van de kleedkamer het veld uitstapt. Om tijd te maken in deze wedstrijd. 3 minuten nog te gaan. 1-1. In deze wedstrijd tegen TSC. Die er ook voor moet gaan. Ook nog de punten hard nodig heeft. Want het is een gekke competitie. Iedereen kan van de punten hard nodig heeft. Want het is een gekke competitie. Iedereen kan van iedereen winnen.

0: Gaat denk ik langzamerhand de Dirkslanders wel inpakken richting Dirkslan terugkomend. Want die achterstand is onoverbrugbaar, toch Mark?
1: Jazeker, want de scheidsrechter Den Helden heeft zojuist afgefloten voor het einde van de wedstrijd. DVV gedesillusioneerd op het kunstgras van Oostkapelle. 4-0 tegen de nummer 2. Een ongekende afstraffing deze middag. Er werd al voorafgaand aan deze wedstrijd door het bestuur gezegd. Werd er al gezegd, als wij verliezen, dan doen we dat ook goed. Want dat blijft ook wel, want voor deze wedstrijd had DVV 4 verliespartijen. En die werden respectievelijk met 4-0, 5-0 en 6-0 verloren. En vandaag komt daar dus een pijnlijke nederlaag bij voor DVV. 4-0 tegen de nummer 2 van de competitie. Die overigens ontzettend goede zaken doet richting het einde van deze competitie. Pakt de koppositie af van de Dirkslanders. Heeft alles in eigen hand en kan volgende week dus tegen MZC 11 kampioen worden van de tweede klasse. DVV kan dat in principe ook nog wel, maar moet dan hopen op een flater van SVOD in de laatste wedstrijd. Moet overigens ook nog eens zelf winnen van de jonge Spartaan. En dat is ook nog niet zomaar gebeurd. Er is in ieder geval afgefloten. En DVV krijgt de deksel stevig op de neus. SVOD wijst met niet alleen 0 punten, maar ook met een tweede plaats de deur. En eindstand hier in Oostkapelle 4-0.
0: Afgetekende overwinning dus SVOD, die daarmee de compositie dus overneemt van de Dirkslanders. En blijft het spannend tot de laatste competitieronde. En de laatste minuten van de jonge Spartaan tegen TSC op Spartacus worden aanschouwd door Jeroen Witte.
2: Die de blessuretijd ziet ingaan. Dan gaat de grensrechter die gaat nog vlaggen. Dat blijkt dat die bal over de zijlijn is gegaan. En mag TSC op de middenlijn nog een bal gaan ingooien. Ja, het rekenen is begonnen. Want MZC tegen Arnhem-Muiden Arnhem-Muiden tegen MZC kent een tussenstand van 1 tegen 2. Nu dan Xander Roos. Die gaan we dan eerst maar eventjes behandelen. Kijken wat die kan doen. Die kan het 16 meter gebied in. Kan die naar binnen toe draaien. Kan hij gaan schieten? Komt dat schot? Nee, dan is hij uiteindelijk niet. Wordt hij geblokt en dan wordt er buitenspel gegeven. En omhelzen ze elkaar bij TSC. Dat ze daar de verdediging goed op orde hebben. 1 tegen 1 nog steeds na een minuut in de blessuretijd. Dus dan hoor ik nu dat Arnhem-Muiden 2 tegen 2 staat. Dat betekent dat 2-1 eindstand hoor ik hier van collega Jordi Smit. Dus dat betekent dat Arnhem-Muiden nu mee gaat doen in die derde periode. En dat de jonge Spartaan de doelpunt nu echt nodig moet hebben om gewoon volgende week lekker rustig achterover te kunnen gaan spelen. Wordt Xander Roos weer weggestuurd. Nu moet hij sprinten, nu moet hij doorgaan. Moet wel aan en met een schouderduw. Dat lukt hem. Gaat hij helemaal de hoek in bij de hoekvlag aan de linkerkant van het veld. Dan 2 minuten onderweg in de blessuretijd. Nou Gerben, daar ga je. Nee, dan is het een schot van uiteindelijk Sloof. Dan is het koppen, hoog houden en uiteindelijk uitverdedigen door TSC. Die dan een van de gevaarlijke mensen kan bereiken. Zit Gerben Prins daar weer bovenop. Die maakt een overtreding. En dat betekent dat TSC een vrije trap gaat krijgen. Dan kijken we eventjes wat het op het klokje doet. 1 minuut, ja, bijna 2 minuten nu in blessuretijd. En dan wordt er nog een blessurebehandeling gepleegd bij TSC. Dan denk ik dat het nieuws eraan komt en dat we daar niet op kunnen wachten. Tim, dat betekent dat we hier de eindfase ingaan met 1 tegen 1. En na het nieuws hoort u meer.
0: Dat allemaal natuurlijk hier in de slotfase van de wedstrijden hier op het eiland Goede Joop. DVV 09 verliest de kampioenswedstrijd tegen SVOD met 4 tegen 0. En komt ontknoping volgende week zaterdag 16 mei. En natuurlijk live te volgen in Sportlokaal de wedstrijd DVV 09 tegen de jonge Spartaan. En kijken we ook naar MZC 11 tegen SVOD 22. Dat volgende week gaat plaatsvinden. In ieder geval heel veel spanning hebben we gehad vanmiddag. En zometeen hoort u de laatste ontknoping van de jonge Spartaan tegen TSC na 5 uur.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
4: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
5: Ik ben Edvard Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand

0: die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn twee levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de twee alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de twee lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Péter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëdiging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon, met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Sportlokaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
3: Is de schot? Ja! En dan zit hij erin.
1: Interviews.
4: Zal weer een week pleister plakken zijn en opladen.
1: En het laatste sportnieuws.
5: Hij weet het net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
1: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
6: Ja, wij zitten hier in de studio klaar voor het allerlaatste uurtje voor deze zaterdagmiddag, de 9e mei. En het had zo'n mooie zaterdagmiddag kunnen worden, maar de resultaten zijn helaas teleurstellend voor wat betreft de Vlakese voetbalclubs. En zijn we nog even in afwachting hoe het is afgelopen bij de jonge Spartaan tegen TSC. Jeroen Witte.
7: 4,5 minuut heeft het geduurd. De blessuretijd in deze wedstrijd tussen de jonge Spartaan en TSC. Beide ploegen speelde Vabank in de afgelopen 10 minuten. Het heeft allemaal niet kunnen resulteren in het doelpunt. Dat betekent dat de einduitslag hier 1-1 is. Doelpuntmaker Julian Nieuwland in die tweede helft. Prachtige de corner van Jeffrey van Veen was het. En die werd ingekopt door Nieuwland bij de tweede paal. En heel vlot daarna lag de 1-1 al in het netje. En dat ging gepaard met een aanval van de jonge Spartaan. En ik zei het al, 10 seconden later lag hij in het netje bij Tim Melisand, de keeper van de jonge Spartaan. Dat betekent dat we hier een 1-1 eindstand hebben. Teleurstellend enigszins, want de einduitslag van Arnhem-Muiden tegen MZC is 2-1. Had de jonge Spartaan hier een doelpunt gescoord en 2-1 met 2-1 hier de punten thuis had gehouden, dan hadden ze die derde periode binnengekregen. En dat is uiteindelijk niet gebeurd. Want ja, wat als en als dit en als zus en als zo. Daar komt helemaal niets voor in het leven. En ook de jonge Spartaan niet.
6: En daarmee eindigt dus de wedstrijd in 1-1. Straks hebben we nog veel meer voetbaluitslagen voor jullie. En ik kan me in ieder geval wel vertellen natuurlijk dat de volgende uitslagen zijn op het scorebord zijn gezet. Stellendam tegen Den Bommel met 2-2. Dat heeft u live kunnen horen. Straks horen we de reacties van de trainers van Stellendam en Den Bommel. In de vierde klasse GOZ tegen DBGC. Je hoorde Jaap Tichelman al. Dat werd 4-3. En straks hebben we nog een gesprek met Ben Hoogwerf. OHVV Herkingen eindigt in 1-1. Rozenburg tegen OFB werd 3-0. Pios Simonshaven werd 3-2. Vlakke Melisand 1-6. En NTVV tegen WFB, dat heeft u gehoord van onze clubcorrespondent Edwin Lokker, werd 0-5. SVOD tegen DVV 09, helaas teleurstellend. 4-0 heeft u gehoord van Mark Kolen. En 1-1 bij de jonge Spartaan tegen TSC. Dat is het begin van Sportlokaal. Straks gaan we het hebben over korfbal bij de korfbalvereniging Koekluk. Maar eerst natuurlijk de opening van het 4 uur.
1: Omroep Archipel. Sportlokaal.

0: days. Nou, hoe toepasselijk is deze plaat in ieder geval van Armin van Buuren en de Sunny Days aan het begin van het vierde uur van Sportlokaal. Hier het sportprogramma op Goeree Overflakkee, op de streekomroep voor Goeree Overflakkee. Omroep Archipel. Het is het vierde uurtje, dus zoals gezegd al eerder in de uitzending aangekondigd, gaan we het ook hebben over het korfballen hier op het eiland Goeree Overflakkee. Korfbalvereniging Koetluk heeft met Joyce ten Katen een nieuwe hoofdtrainer, trainster, voor het komende seizoen gevonden. De trainster uit Klundert volgt Marcel Versteeg op en brengt daarmee ervaring mee vanuit onder andere de clubs DSO, Juliana en Keep Fit. Tijd voor ons dus om eens kennis te gaan maken met de nieuwe trainster van de korfbalvereniging Koetluk uit Middelharnis. En daarvoor hebben we aan de telefoon Joyce ten Katen. Joyce, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, gefeliciteerd met je aanstelling bij de korfbalvereniging Koetluk. De eerste vraag die ik eigenlijk aan je heb: wat sprak je het meeste aan deze uitdaging?
1: Nou, een nieuwe uitdaging is natuurlijk altijd leuk. Het is een hele jonge ploeg, een fanatieke ploeg. En ik kreeg een leuk aanbod. Ja, dus ik werd gebeld. Ja, dus toen ben ik gaan kijken en we hadden gewoon een hele leuke klik.
0: Ja, hoe is dat dan een klein beetje tot stand gekomen, die contacten met Koetluk? Stond je overigens open voor een nieuwe club of ben je zelf benaderd? Of?
1: Ja, ik ben zelf benaderd inderdaad. Daar sta ik er altijd voor open. Hiervoor heb ik nog wat meerdere gesprekken gevoerd. Gesprekken kun je altijd voeren met elkaar. Dus dat vind ik gewoon sowieso een leuk iets. En ik werd dus de scheidsrechter van een andere wedstrijd. Was dus de scheidsrechter ook van Koetluk. En die heeft uiteindelijk contact met me opgezocht. En dus die zag mij als coach bij mijn andere vereniging. En van daaruit ben ik benaderd.
0: Ja, wat dacht je toen? Ik ga vanuit het Brabantse naar Zuid-Holland, naar Goeree Overflakkee.
1: Ja, dat is wel een ding natuurlijk, ja. Hè? Het Brabantse verlaat.
0: Ja. Want je hebt wel een achtergrond, hè, bij clubs in Brabant.
1: Ja, ik ben wel echt van Brabant, ja. Ja.
0: Ja, denk je dat nog een dingetje gaat worden of ben je niet zo moeilijk?
1: Nee, totaal niet. Nee, want het is precies de weg richting de Grevelingen. Ja. Waar ik altijd op de camper langs rijd, dus ik word er helemaal enthousiast van.
0: Kijk, dat is in ieder geval positief om te horen. Heb je al kennis gemaakt bij de club zelf? Ben je er al geweest? En wat is dan je eerste indruk die op je afkomt?
1: Ik ben er al een keer geweest op de trainingsavond. Dus toen heb ik ze bezig gezien en heb ik gelijk kort kennis gemaakt met de groep. Dus het is natuurlijk echt wel nieuw. Het is wel heel wat spelers die ik een beetje ken van vroeger, toen mijn kinderen nog coachte en tegen hun moest spelen. Dus ja, ze zijn alleen iets groter geworden in die tijd. Maar dus op dat vlak kende ik al wel wat mensen daar. Maar voor de rest is het eigenlijk helemaal nieuw.
0: Oké, nou dat is een mooie uitdaging in ieder geval die op je pad is gekomen. Ja.
1: Ja.
0: Ja, je komt zelf ook uit een echte korfbalfamilie, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik kom natuurlijk uit Klundert, ben er geboren en ik woon er nog steeds. Wij waren met drie meiden thuis en alle drie korfbalden we. En uiteindelijk getrouwd en twee kinderen en die korfballen ook weer. Dus we zijn wel echt in het korfballen gebleven.
0: Oké, dus die ervaring heb je in ieder geval. Je hebt ook een CIO's-opleiding, begreep ik, afgerond. Dus je hebt meerdere sporten, heb je kennis gemaakt. Wat neem je dan mee uit die verschillende sporten naar de korfbal toe?
1: Nou ja, het trainen op zich, het fysieke, de manier van belasten, dat je weet wat spelers aankunnen of niet aankunnen. Sport is gewoon wie ik ben. Ik hou van sport. Sport is gewoon de rode draad altijd in mijn leven. En als je dat dan eigenlijk een beetje als je werk kan gaan maken en kan gaan zien, ja, dat is natuurlijk heel mooi.
0: Ja, en die ervaring kan je altijd meenemen naar de club.
1: Meenemen, ja. Ja, inderdaad.
0: Je hebt al heel wat ervaringen. Je hebt al een aantal clubs gehad. DSO, Juliana, Keep Fit. Waarom voelde je voor jezelf dat het op dit moment het juiste moment was om een nieuwe stap te maken?
1: De bedoeling was eigenlijk dat ik de stap nog niet zou nemen. Hè, dat ik toch nog een jaar bij Keep Fit zou blijven. Daar kwamen best wel wat veranderingen daar. Ze hebben daar toch een heel erg damestekort. En als derdejaars trainer, kon ik daar op dat moment gewoon niet meer doorbouwen. Als je als beginnende trainer daar start, dus mensen, als iemand luistert en die heeft zin om bij Keep Fit te gaan trainen, zeker doen. Mm-hmm. Alleen, om te starten is het helemaal prima, want dan kun je gewoon gaan bouwen met een groep. Maar als je al voor het derde jaar zou zijn, dan moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen. En ja, dat was voor mij dan toch... Eigenlijk het teken om te zeggen van joh, dat laat ik aan iemand anders over en ik ga een stap verder.
0: Je komt dan de wet eigenlijk naar boven van ja, 3 jaar is eigenlijk wel het maximum om bij een club te blijven.
1: Ja, dat is vaak wel een beetje het ding. Kijk, je begint met zaaien en dan wil je gewoon door gaan bouwen. En het laatste jaar wil je oogsten. Maar ja, dat eigenlijk moet je weer opnieuw gaan zaaien. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, en dan op een gegeven moment moet je die beslissing nemen om toch een beetje om je heen te gaan kijken. En een nieuwe club heb je nu gevonden in Koetluk. Wat verwacht je daar aan te treffen uiteindelijk?
1: Ik denk een hele fanatieke, leergierige club. En ze staan in tweede klasse. Ik heb nog niet gekeken wat ze vandaag hebben gedaan. Dus dat wordt nog een dingetje. Staan. Op het moment stonden ze onderaan, zag ik. Dus vandaag is wel de tegenstander waar ze de punten zullen moeten gaan pakken. Anders staat degradatie natuurlijk echt wel voor hun... zo ziet het er wel een beetje naar uit. Dus of pakken of niet. Dus we beginnen of in de derde klas. Nou, dan is het zo snel mogelijk proberen weer naar die tweede klas te gaan. En anders wordt het doel om toch naar de eerste klas toe te gaan werken.
0: Ja, want met je voorganger Marcel Verstegen hebben we de afgelopen jaar best wel veel contact gehad. En het is iedere keer een beetje jojo, hè, tussen de derde en de tweede klasse.
1: Ja, en daar moeten we uit. Dus we moeten minimaal in die tweede klasse gewoon echt een... bovenin gaan meedraaien.
0: Ja, hoe is dat bij je huidige club geweest? Is dat ook iedere keer promoveren, degraderen? Of was het een vrij constante club?
1: Ik denk, we kwamen continu dezelfde tegenstanders tegen. En dat is natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje vervelend. Want je blijft in datzelfde poeltje blijf je ronddraaien. Maar dit was ook een hele leergierige club. En ik denk als we gewoon net iets meer mensen erachter hadden gehad... dat wij echt uit die derde klas hadden gaan en ook naar de tweede klas hadden gegaan. En die kans is er nog in. Dus we proberen bovenin, we staan standaard bovenin die derde klas te spelen. Dus meestal worden we tweede. Maar het is net één stapje te kort. Maar dus ik hoop dat we ook nu nog minimaal tweede gaan worden. En wie weet, misschien als we toch nog kunnen stunten, dan gaan we nog voor die eerste plek.
0: Dat zou dan een mooie afsluiting zijn van je periode.
1: Sowieso.
0: Hoe ziet dan nu zo'n periode er eigenlijk uit? Hè? Als je overgaat naar een nieuwe vereniging, ga je dan echt al de komende wedstrijden proberen ook bij je nieuwe club al te gaan kijken? Of wacht je echt tot het seizoen afgelopen is?
1: Ik wacht echt tot het seizoen afgelopen is. Ik vind dat Marcel gewoon zelf moet kunnen eindigen zoals hij wil eindigen. En niet dat ik daar al tussendoor te banjeren, zeg maar. Mm-hmm. En ik wil het heel goed afsluiten hier bij Keepfit.
0: Oké, dat gaat...
1: Dat vind ik heel belangrijk, ja.
0: Ja, dat gaat ongetwijfeld ook wel lukken. En Marcel zal inderdaad bij Koetluk het gaan afsluiten. Je hebt natuurlijk gesprek gehad met het bestuur, hè? Is er een doelstelling neergelegd voor je nieuwe club?
1: We hebben op zich nog niet echt afgesproken. Maar het is natuurlijk allemaal heel erg snel gegaan. Maar ik stel mezelf altijd wel een doelstelling. Dus gewoon... minimaal in die tweede klasse. Dat liefst eigenlijk een sprongetje gaan maken.
0: Ja, nog verder omhoog naar die eerste klasse. Dat zou mooi zijn. Ja.
1: Ja.
0: Hoe zou je jezelf als trainer omschrijven? Aanvallend? Verdedigend?
1: In eerste instantie het creëren van een team. Je hebt niet per se de beste spelers nodig om het beste team neer te zetten. Want uiteindelijk kun je nog zo goed zijn. Maar als je geen bal krijgt, zul je nooit een doelpunt maken. Dus uiteindelijk moet er eerst een team komen te staan. Dus dat is doelstelling 1. Eerst zorgen dat er een team staat. En van daaruit, sta je in de aanval, de enige doel is scoren. En sta je in de verdediging, is je enige doel zorgen dat er niet gescoord wordt. Dus daar gaan we gewoon keihard voor trainen.
0: Ja, en wat is het belangrijkste aspect om een team te maken? Hoe doe je dat? Want je kan wel natuurlijk wekelijks goed hard trainen. Maar ik denk dat het ook...
1: Eigenlijk communicatie. Er zit natuurlijk een persoon achter die speler. En ik vind het heel belangrijk dat ik die persoon leer kennen die achter die speler zit.
0: Ja,
1: ik wil weten wie wie is, zeg maar. En wat hij doet. En waarom hij misschien is zoals hij is. En is elkaar leren kennen vind ik een hele belangrijke daarin.
0: Ja, dus je zal de komende, na het afloop van het seizoen... maar zul je nog vele rondjes richting Middelharnis moeten gaan. In ieder geval om dat team te gaan smeden, hè?
1: Ja. Maar dat komt zeker goed.
0: Ja, dat komt zeker goed. Nou, in ieder geval, fijn in ieder geval. En gefeliciteerd met je aanstelling.
1: Dankjewel.
0: Bij de korfbalvereniging Koetluk. Nou, je voorganger was vrij regelmatig bij ons in de uitzending te gast. Om ons bij te praten en de luisteraars in ieder geval bij te praten over de verrichtingen van korfbalvereniging Koetluk. Dus je bent bij ons ook altijd welkom om je verhaal te doen over de verrichtingen van de korfbalvereniging Koetluk.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik wens je in ieder geval een heel goed slot bij je huidige club. Geef er een positieve draai aan. Probeer zo hoog mogelijk te eindigen. En dan kan jij gewoon gaan voorbereiden op de wedstrijden hier op Goede Hoofdelijke bij Koetluk.
1: Dankjewel. Nou ja, daar gaan we voor.
0: Oké, okay, nou. Ja, super. En we hopen elkaar volgend seizoen in ieder geval te gaan spreken als je actief bent bij korfbalvereniging Koetluk.
1: Oké, helemaal goed.
0: Hey Joyce, goed weekend en we spreken elkaar vast nog wel. Tot ziens. Dat was de nieuwe trainer dus, Joyce ten Kate van de korfbalvereniging Koetluk. De nieuwste trainster die dus aan het begin van volgend seizoen voor het team zal gaan staan daar in Middelharnis bij de korfbalvereniging Koetluk.

0: Ja, in een heel lang grijs verleden hadden we wel eens de zomerse 50 hier op de lokale streekomroep. Met ieder jaar de beste zomerhits aller tijden. En dan kwam deze plaat ook in voor. Rigiera en Vamos a la Playa. En dat geeft me een klein beetje, als je toch aan de zomer denkt, een beetje het gevoel of je in Italië bent, toch, Hugo? Ja. En de Italo-muziek, ja, dat is Hugo zijn favoriet. En ja, we hebben het al eens eerder gehad hier in het programma Sportlokaal. En op de Haag, dan komt er binnenkort een Italo Dance Classic Party op 13 juni aanstaande naar de VIC hier in Dirksland. En wil je daar meer informatie over hebben, dan kun je altijd zoeken op Facebook. Als je gaat naar de VIC Event Factory. Daar kom je terecht. De VIC Event Factory. En dan kan je ook naar e-mailen. theviceventfactory@gmail.com voor meer informatie over het Italo Dance Classic Party op 13 juni aanstaande hier in de VIC in Dirksland. Voor het zomerse gevoel. Gaan wij weer terug naar de actualiteit van vanmiddag. En dat betreft de wedstrijd in de zaterdag vierde klasse. En dat is de wedstrijd GOZ tegen DBGC. Die zit er inmiddels op. We hebben het al van de clubcorrespondent Jaap Tichelman gehoord. Hoe het daar allemaal is afgelopen. Helaas een teleurstellende 4-3 nederlaag voor de mannen uit Oude Tongen. En aan de telefoon hebben we trainer Ben Hoogwerf. Ben, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Een teleurstellend resultaat mogen we wel zeggen. Toch?
1: Ja, dat heb je goed geconcludeerd. Zo voelen wij dat ook. En het was ook wel merkbaar in de kleedkamer. En ik heb alleen gezegd dat de euforie bij GOZ, de wil om te winnen. En wij hebben gewoon 2-0 voorgestaan. We hebben 3-2 voorgestaan. We hebben met 11-10 hebben wij gestaan. Als je echt iets wil bereiken met elkaar, dan moet angst vooral niet regeren. Mm-hmm. Dat is een klein beetje wat ik vandaag weer bespeurd heb na een hele lange tijd. Maar er zit dus nog blijkbaar iets in de groep wat vandaag dan weer een beetje boven komt drijven.
0: Mag ik het dan zo een klein beetje stellen, Ben, dat het geloof in de titel er ook niet meer was?
1: Nou ja, dat kan je ook wel zo stellen. Want anders krijg je een hele andere gretigheid te zien. Mag ik hopen ook. Je merkt het ook wel op trainingen. Dat eigenlijk vorige week bij Rozenburg, of 2 weken geleden inmiddels bij die 0-0. Dat daar eigenlijk al gesproken werd van ja, we hebben het even. Toen heb ik de jongens nog wel voorgehouden dat we het niet bij Rozenburg hebben weggegeven. Als je daar gewoon netjes de 0 houdt, dan doe je het eigenlijk ook best wel prima. Maar dat wij 3-1 hebben voorgestaan eerder dit seizoen. In de 91e minuut bij Zwarte Waal en dat wordt nog 3-3. En in de 89e minuut 4-3 voorstaan bij GHVV en dat wordt nog 4-4. En dat zijn de momenten waarop wij het wel weggeven. Dus we hebben eigenlijk al wel met elkaar... Ik rij nu de Benelux er nog in trouwens. Dus mocht het wegvallen, dan heb je de oorzaak.
0: Is goed.
1: We hebben wel met elkaar daarover gesproken. We hebben ook wel focus al op de na-competitie. We hadden vandaag Tijmen van de Veken wel weer terug, eerder dan verwacht. Want die hadden we eigenlijk bij de na-competitie pas weer terug verwacht. En eigenlijk, als je mij nu al zo hoort praten, dan hadden wij het al niet meer over de titel. Mm-hmm. Ik zeg ook daarmee wel dat vandaag, OSV wint ook gewoon netjes een wedstrijd. Dat je hem ook vandaag wederom niet weggeeft. Je geeft wel plek 2 weg, geloof ik. En gaat GHVV over je heen.
0: Dat klopt, ja.
1: Waardoor het wat moeilijker misschien zal worden in de na-competitie. Maar dat verandert niet heel veel aan het eindresultaat.
0: Kijk, je was sowieso afhankelijk, hè, dus van het uitslagen van Oud-Beijerland. Maar ik neem aan dat je gewoon uiteraard positief naar die na-competitie had willen gaan. En dan is dit toch wel, als je kijkt naar de thuiswedstrijd die je met 7-0 hebt gewonnen, toch wel een klein beetje een domper.
1: Het is een domper, maar direct ook na de wedstrijd heb ik gezegd, laat het ook een eye-opener zijn. In de rust bij ons, we staan 1-0 voor, is er een klein beetje paniek reactie op, wij krijgen geen grip op de druk van de tegenstander. Dus het voetbalprobleem, die ik eigenlijk anders had gezien en had anders willen benoemen, die werd gelegd op het druk zetten van de tegenstander. Er is 1 vrije trap, een bal op de lat beland van GOZ in de eerste helft. En heel veel meer dan dat was er niet zoveel aan de hand. Een vriend van mij die stond achter mij en ik heb zelfs, het klinkt een beetje gek, maar ook even met hem staan praten. Want het is een beetje een gezapige wedstrijd, 1-0, er is weinig aan de hand. En de 2-0 valt ook direct na de rust. En toch is er iets in die groep dat binnen 2 minuten wordt die 2-0 een 2-1. En dat is gewoon een omschakelmoment. Want wij proberen daar de 3-0 nog te maken uit een vrije trap. Een kopbal van Bas McCloud. En het is gewoon een pure omschakelmoment waarbij er gewoon gerend moet worden om met elkaar weer achter de bal te komen en de counter van de tegenstander te neutraliseren. Nou, dat gebeurt niet en dan wordt het 2-1. En ja, als je met 11 tegen 10 staat en je krijgt daarin nog 2 tegengoals, ja, we kunnen heel veel psychologie naar boven halen, maar uiteindelijk gaat het ook gewoon een beetje om kwaliteit. Om een wedstrijd met 11 tegen 10, met een 3-2 voorsprong dood te kunnen spelen, lijkt mij, als jij gewoon balbezit houdt en dat de tegenstander dan geen kans heeft om kans te creëren of in een situatie te komen om nog een penalty mee te krijgen. Maar dat weten wij dus blijkbaar niet voor elkaar te boksen. Dus dat was eventjes wat we achteraf hebben gezegd tegen elkaar. Nou ja, jongens, we moeten wel kerels worden en we moeten ook wedstrijden gaan killen. En dit lijkt eigenlijk een beetje op Zwarte Waal uit, die 3-1 voorsprong vergeven. GHVV uit. GOZ thuis, of uit nu, wederom. Ja, leren, ombuigen en verbeteren. Maar goed, er wacht ons wel een pittig programma, denk ik, komende periode nog. Dus ja, we mogen ons borst wel gaan nat maken.
0: Ja, wat je zelf terecht ook zegt, hè, je hebt het kampioenschap niet verloren in deze wedstrijd. Hè? In het begin van het seizoen zei je ook al in de uitzending van ja, we gaan proberen weer het positieve bij DBGC terug te brengen. Dat is ook grotendeels natuurlijk gelukt. Hoe ga je dat nu in de laatste fase van de laatste wedstrijd volgende week richting die na-competitie toch weer dat positieve gevoel erin krijgen?
1: Ja, gewoon lekker trainen met elkaar. We gaan deze week gewoon lekker op veld 1 trainen. Dat vroegen die jongens eigenlijk al een week eerder. Gewoon plezier hebben met elkaar. We hebben net ook gewoon nog met de groep een biertje gedronken. Weet je, de voorzitter is mij ook 2-3 weken geleden bij me al geweest van Wil Ben. Ik snapte de koorts, de kampioenskoorts. Maar het is al een geslaagd seizoen als je ziet waar we vandaan komen. De positiviteit die heerst. Spelers die het naar hun zin hebben. Dus ja, natuurlijk, ik als trainer wil de hoogste nastreven. En wij als groep doelstellingen nog steeds de derde klasse terug weten te grijpen. Maar dan moet je wel dit soort wedstrijden winnen. En die eerdere wedstrijden die ik net genoemd heb. En als wij daar op dit moment nog niet toe in staat zijn. En we hebben ook jonkies erbij gehaald. Nou, die hebben dit jaar die een mooie ervaring opgedaan. Ik hoef niet volgend seizoen te beginnen met een nieuwe speelwijze in te slijpen. Ze weten waar ik voor sta, wat we van elkaar verwachten. Er zal een enkele nieuweling misschien nog aansluiten of iemand. Bas Makloet, die stopt dan helaas. Maar ja, dat moeten we even inzien te passen. Maar dan moeten we wel met elkaar gelijk weer die flow op zien te pakken als de afgelopen 6-7 wedstrijden. Want ja, verliezen is niet leuk, maar we waren het ook al eventjes weer vergeten. En dan is dat ja, een kwestie ervan om mee om te gaan. En dat valt niet altijd mee. Maar laten we ons daarna niet door uit het veld slaan.
0: Nee, want promoveren via de na-competitie is ook gewoon goed, toch?
1: Tuurlijk, wij willen promoveren. En ja, die weg ligt nog steeds voor ons open. En wat dat betreft is er geen man overboord. Maar dan moeten we wel leren van vandaag en eerdere momenten. En dat is aan mij om dat nog misschien te benoemen of even trainbaar te maken. Maar we moeten niet heel anders gaan doen dan we al heel het seizoen doen. Want dat heeft ook gewoon heel veel opgeleverd. Dus vanuit mij geen paniek in de tent. Absoluut niet.
0: Nou ja, goed, de wedstrijd van volgende week tegen Zwarte Waal, ja, die doet er eigenlijk niet zoveel meer toe dan. Alleen, ja, je zal hem wel gewoon gaan gebruiken om die mannen gewoon scherp te gaan krijgen voor die na-competitie.
1: Ja, ja, dat is ook benoemd net. Dat moet gewoon een revanche moment zijn voor onszelf op vandaag. Om in ieder geval met een goed gevoel richting die periode te gaan. Ja.
0: Ja. Nou ja, goed, het verlies van vandaag maar snel vergeten. Het geeft even stof tot nadenken. En je hebt volgende week weer 2 momenten om te trainen met de mannen. Dus laten we het gewoon positief afsluiten het seizoen. En dan op naar die na-competitie. Laten we daar gewoon
1: Absoluut, ja, dat doen we.
0: Ja.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Heb je al een beetje gekeken naar wat voor tegenstanders je eventueel tegen kan gaan komen? Of is dat nog niet zover?
1: Nou, toevallig hebben we daar wel naar gekeken en is al eventjes een beetje bekend. Ik denk dat ik in Vlaardingen kan blijven en dat een uitwedstrijd Victoria 04 op ons wacht. Laat dat een club zijn die, een ploeg zijn die ik goed ken. Maar wat ik net al een beetje tegen jou zei, we mogen ons borst nat maken, want dat wordt wel gevraagd tegen Victoria. Dat is echt een hele goede ploeg.
0: Ja, die speelt.
1: Volgende week kan alles er wel anders uitzien. Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd.
0: Ja, daarom staat allemaal heel dicht bij elkaar nog. Hè? Dus er kan nog van alles gebeuren in alle competities.
1: Ja, zo is het. We zien volgende week wel weer.
0: Ja, lekker trainen met de mannen. Houd de positieve flow erin. En dan op naar de na-competitie. En hopelijk op een mooi einde van het seizoen dan maar.
1: Daar gaan we voor. Dankjewel.
0: Hey, goed weekend Ben. En tot horens. En we spreken elkaar weer. Tot zover de terugblik in ieder geval op de wedstrijd vanmiddag. GOZ tegen DBGC. Helaas voor de mannen uit Oudetongen. Een 4-3 nederlaag. En gaan ze zich opmaken voor de laatste competitiewedstrijd. Volgende week zaterdag tegen Zwarte Waal. En daarna de na-competitie voor de promotie naar een derde klasse.

0: Muziek was dat van Michael Jackson en They Don't Really Care About Us. Dat allemaal hier op jouw zaterdagmiddag bij het programma Sport Lokaal Omroep Archipel. Daar luister je nog steeds naar. En we zijn natuurlijk bezig met de ontknoping van het voetbalseizoen 2025-2026. We waren vanmiddag in ieder geval bij een groot aantal wedstrijden. Straks kijken we terug naar de tweede klasse voetbal, waar DVV 09 met 4-0 verloor van SVOD 22. Die daarmee de koppositie overneemt in die tweede klasse. En de jonge Spartaan tegen TSC op Sportpark Spartacus. Daar zat Jeroen Witte bij met een eindstand van 1-1. Maar we gaan eerst aandacht besteden aan de derde klasse. We zaten bij de wedstrijd tussen Stellendam en Den Bommel. De derby in de zaterdag derde klasse op Sportpark De Molengos werd er gespeeld. In ieder geval daar in die wedstrijd. En wat betreft de nacompetitie. De nummer 11 in deze ranglijst speelt nacompetitie. En de nummers 12 en 13 die degraderen rechtstreeks. En vanmiddag stonden dus Den Bommel en Stellendam tegenover elkaar. Stellendam-Den Bommel was officieel de wedstrijd. En uiteindelijk werd het 2-2 in die wedstrijd. En we hadden daar in de ruststand in ieder geval een 1-1 ruststand door doelpunten van Michael Metrop en Lars Vervloed. In de tweede helft kwam in de slotfase van die tweede helft Stellendam verrassend op een 2-1 voorsprong. En net toen we weggeschakeld waren bij Colin viel de 2-2 nog in de 93ste minuut van die wedstrijd. En uiteindelijk was dat de eindstand, een gelijk puntenaantal 2-2. En de afloop van de wedstrijd ging Colin natuurlijk op zoek naar de trainers en sprak als eerste met Leo de Geus.
1: Ik sta hier na de hele spannende wedstrijd in ieder geval van Stellendam tegen Den Bommel met een 2-2 einduitslag met de trainer Leo. Hey Leo, zo'n wedstrijd 2-2. Ja, ben jij, om daarmee te beginnen, tevreden met een punt? Kan je daarmee tevreden zijn uiteindelijk?
2: Nou, kijk, gezien het spelbeeld en je komt natuurlijk toch een minuut voor tijd kom je 2-1 voor. En gezien, we hebben geen echt heel veel kansen gehad, maar wel mogelijkheden gehad om te scoren. Hè? En heel de wedstrijd gezien is de Bommel de eerste helft een keer bij de goal geweest en de tweede helft een keer bij de goal. Ja, je speelt dan 2-2. Ja, dan kan je eigenlijk niet tevreden zijn met een punt. Ik weet ook wel, we hebben vandaag ook niet onze beste wedstrijd gespeeld. Maar we hebben eindelijk niets weggegeven. En we krijgen toch 2 goals tegen. Dan kan je eigenlijk niet tevreden zijn met de punt.
1: Nee, ik hoor het je ook al zeggen, hè? Je hebt eigenlijk niks weggegeven. Ja, zo zag ik het ook. Ja, is dat altijd al jullie sterkste punt geweest? Of was dit gewoon specifiek deze wedstrijd?
2: Na de winterstop hebben we niet veel goals meer tegen gehad en ook niet veel weggegeven. En dat zag je vandaag ook. En kijk, de Bommel is natuurlijk wel Jonno Bakker en die mist natuurlijk wel wat stootkracht. Zo eerlijk moeten we ook gewoon zijn. Het is toch ook degradatievoetbal, dus het was ook wel een beetje voorzichtig. Hè. Je zegt net zelf, er gebeurde niet heel veel. Nee, dat klopt. Alleen wij hadden wel meer balbezit en we waren wel veel meer op de helft van de Bommel. En we hadden wel, ik moet zeggen, de Bommel verdedigde wel met man en macht in de 16. Hè. Doken ze elke keer voor die ballen en noem alles maar op. Dat deed ze hartstikke goed. Maar we hebben wel mogelijkheden gehad. Een aantal jongens kunnen echt wel van de 16 wel wat scoren. Michael en Justin. Ja, en die schoten werden dan geblokt of gingen net naast. En nogmaals gezien, die mogelijkheden en wat wij weggegeven hebben, hadden we toch, denk ik, meer verdiend vandaag. Maar goed, en de sport telt dat gewoon niet. Nee. Het is 2-2 en dat staat op bord. En we hebben allebei een punt. En ja, zowel de Bommel als Stellendam zal toch de komende wedstrijd nog aan de bak moeten om geen na-competitie voor de degradatie te spelen. Ja.
1: Ja. Er zijn weinig dingen zeker in deze competitie. Dat is één ding, dat is het enige wat hier zeker is. Hey, en ja, inderdaad, die slotfase. Wat gebeurde daar überhaupt allemaal? Dat was echt één gekke werk.
2: Nou, ik weet één ding. Eén ding is wel zeker, dat wij tot het einde moeten voetballen. Het gifbekertje moet leeg. En dat is het hele seizoen al zo. Het kwartje rolt vaak bij ons de verkeerde kant op, heel het seizoen al. Hij is 1 of 2 keer de goede kant op gerold, maar de rest allemaal de verkeerde kant op. En je ziet het vandaag ook weer. Je maakt de laatste minuut de 2-1. Je denkt, je haalt hem binnen. Want ze hebben nog geen schot op doel gegeven in de tweede helft. En er komt een voorzet of een vrije trap en die valt. En dan met een omhaal en weet ik het allemaal. En die vliegt er weer in. Dus dan is het 2-2. Ja, dat gebeurde in de slotfase. Ja, je zit langs de kant. En het is ook voetbal, hè? Dat kan alle kanten op. En je hebt het niet in de hand. Uiteindelijk is het 2-2 geworden. Ja.
1: Ja, allebei schieten jullie niet enorm veel mee op. Maar goed, beter altijd een punt dan niks. Ja, dan één ding is wat zeker is. Je weet zeker nog niet waar je aan toe bent en nog alles voor om te spelen in deze gekke, knijtengekke competitie eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Ik geloof wel. Ik weet de stand niet hoor, maar ik begreep dat Vrederust voorstond of achterstond tegen Schulte. Dus Vrederust kan ons niet meer inhalen en volgens mij Teulense Boys ook niet. Dus de rechtstreekse degradatie heb Stellendam niet meer en de Bommel ook niet meer. Dus dat is dan wel denk ik bereikt. Dus ja, daar zou je nog voor de na-competitie degradatie kunnen spelen. Maar goed, daar zijn er volgens mij nog heel veel ploegen die daar mee. Er zijn denk ik misschien wel een stuk of 4-5 die daar nog om meedoen. Dus ja, het kan wat dat betreft alle kanten op. Kijk, wij hebben volgende week SSS thuis uit. En dan Mok, de bovenste ook. Die hebben ook allebei verloren, geloof ik. De twee koplopers, zowel Bru als Mok. Dus dat heb je ook in de eindfase, dat zulke soort uitslagen komen. Dus wij zullen gewoon nog tot het einde moeten voetballen. En in de laatste wedstrijd is alles mogelijk. Vorig jaar hebben we gewonnen bij SSS. Dan moeten we volgende week natuurlijk. Daar hebben we vorig jaar goed gespeeld. 4-2 gewonnen. Dus kan alle kanten nog op wat dat betreft.
1: Zeker. Dat is hetgene wat zeker is. Hey, Leo, in ieder geval enorm bedankt weer voor je tijd, voor het interview. En dan wens ik jou nog enorm veel succes voor die laatste twee beslissende wedstrijden.
2: Ja, zullen we wedstrijdjes worden.
1: Bedankt.
0: Stellendam trainer Leo de Geus dus in gesprek met onze verslaggever Colin Berghout. En uiteraard ook naar de trainer van de Bommel, Dennis van Gils.
1: Ik sta hier natuurlijk met de trainer, met Dennis, na de belangrijke wedstrijd tussen Den Bommel en Stellendam. Uiteindelijk een gelijkspel. Ja, als je zo naar de hele wedstrijd kijkt, 2-2 natuurlijk. Is dat dan een terechte uitslag als je zo kijkt?
3: Ja, ik denk het wel. Wij begonnen, vond ik, erg goed. En vooral het voetballende gedeelte, dat wilden we ook. Omdat we weten dat Stellendam veel de lange bal speelt. Dan kan je drie keer achteraan. Dus we hadden zoiets van, nou, veel balbezit spelen en tot kansen komen. Nou, dan denk ik dat we dat het eerste kwartier heel goed deden. Totdat Stellendam met een goede actie, ik dacht dat het Metrop was. Die de bal erin schoot vanuit de draai. En dan sta je 1-0 achter. En dan weet je dat je wat moet gaan doen. En ik vond dat we daar een heel onrustige periode in hadden. Dus als ik kijk naar de eerste helft, goed kwartier. Maar daarna was het stukken minder. Ja, van beide kanten ook wel. Hmm. Maar wel met een overwicht van Stellendam.
1: Ja, ik denk dat we het zo een klein beetje hetzelfde hebben gezien. Kijk, uiteindelijk was het wel over die hele wedstrijd gezien heel lastig om tot kansen te komen. Zeker in die tweede helft kwamen jullie niet eenmaal meer uit. Ligt dat misschien een beetje eraan dat jullie al wat leeg waren? Omdat er van beide kanten hoog druk werd gespeeld? Of hoe moet ik dat zien?
3: Nou, kijk, als je lange ballen speelt, tegenstander, moet je er ook best wel veel achteraan. We konden met de voorhoede die wij hebben, waarvan de rechtsbuiten een ventje van 16 is. En we hebben een spits dat kan zijn vader bijna zijn. Patrick Verome, die fantastisch werk levert. Maar ja, dat kan het gewoon niet meer aanlopen. En we hebben aan de linkerkant Las, die gewoon ook een wat langere periode in de tweede heeft gevoetbald. Maar die gewoon allemaal noodgedwongen in het eerste moeten voetballen. Omdat we natuurlijk veel blessures hebben. En dat maakt het wel dat wij we spelen gewoon niet met onze sterkste elf. En dan zie je wel dat het wegvloeit. Ja, dan kan je zeggen, zou je dan niet eerder wisselen? Kan. Alleen ik vond dat het ondanks alles toch best iedereen wel overeind bleef. Dus ik had een beetje gehoopt op van we voetballen hem zo wel uit. En dan is een punt hier prima.
1: Ja. Nee, exact. En dan, dan eigenlijk die wedstrijd is, ja, op zich een hele rustige wedstrijd ook qua wat er allemaal gebeurt. Er waren niet enorm veel kansen, keepers niet heel erg veel in actie. Maar dan kom je ineens bij die slotfase. Ja, wat gebeurt er überhaupt allemaal? Het is gek huis.
3: Ja, bizarre slotfase waarbij we, zoals ik het van de jongens hoor, grensrechter ook, dat de bal wel over de achterlijn was. We stellen dan speel door en schiet die bal erin. Ja, kijk, dan kan je natuurlijk heel lang zeuren en zeiken over, het is een achterbal. Ja, dan ben ik wel de eerste die zegt van, ja jongens, schiet dan die bal over de lijn heen. Dan zijn we klaar. Ja. Dus ze moeten zelf reageren. Ja, ze scoren en dan kom je in de 90ste minuut kom je 2-1 achter. Ja, en we hebben een puntje echt wel heel hard nodig. En dan is het nog de laatste aanval, sturen we iedereen naar voren. Ja, en dan hebben we altijd nog Danique Teroon die dan een simpel omhaaltje maakt en dan erin schiet. Dus we waren wel blij met deze stand.
1: Ja. Ik wil wel zeggen, Danique, denk ik, als je toch eentje mag uitlichten, ik denk dat Danique toch wel de man of the match was. Die schopte ook alles weg achterin, was ongekend.
3: Ja, Danik is gewoon een hele sterke jongen en een hele positieve jongen. En ik heb echt een behoorlijke zwak voor die gozer, omdat hij zo'n beleving in het veld. Jonge gozer, sterk, schuilt de duels niet. En als het even niet gaat zoals we dat willen, dan kunnen we met Danik ook aanvallen af en toe. En ik weet nog wel, de eerste wedstrijd, Tolen uit, hadden we geen aanvallers. En toen ben ik ook gestart met Danik in de spits, dus hij kan alles.
1: Ja, ja, ongekend. Nou, uiteindelijk dan toch nog wel gefeliciteerd met dat gewonnen puntje op het einde, Dennis. En dan veel succes in deze ongekend spannende competitie.
3: Dankjewel, we zijn nog niet klaar.
1: Nee, dat zeker.
0: Dat was dus trainer Dennis van Gils, in ieder geval van Den Bommel, die hier vanmiddag met 2-2 gelijk speelde tegen Stellendam. En daarvoor hoorde je ook nog Leo de Geus. De overige uitslagen in deze klasse, toch wat verrassende einduitslagen vanmiddag in die competitie, waar nog twee ronden te spelen zijn. Vrederus tegen Seolto, dat werd 0-1. Tolense Boys tegen Halsteren, 3-2. Steenbergen tegen Mok, 1-0. Brusse Boys verliest thuis met 0-2 van SSS en daardoor nog geen kampioen geworden daar in Bruinisse. Klundert tegen WAS werd 2-2. Stellendam tegen de Bommel dus ook 2-2. En Zinkwegse Boys die was voor vanmiddag vrij. Dat geeft de volgende stand in de competitie. Brusse Boys die heeft 22 wedstrijden gespeeld. 56 punten. Gevolgd nu door Mok 17. Die ook 22 wedstrijden heeft gespeeld en 52 punten. Dus daar zit nog een gat van 4 punten. En nog 6 punten te verdelen in de laatste competitieronde. Het gat daarna is groot naar SSS op 33 punten. En dan moeten we voor de Vlakese clubs kijken naar plaats 9. Den Bommel staat daar met 25 punten uit 22 wedstrijden. 25 punten uit 22 wedstrijden voor Stellendam. Seolto die heeft 23 punten uit 22 wedstrijden. En Vrederust en Tolense Boys die moeten nog maar 1 wedstrijd spelen. Dus de rechtstreekse degradatie is voor Stellendam en Den Bommel niet meer mogelijk. Maar ze moeten nog wegblijven voor die 11e plaats in de competitie. De eerstvolgende wedstrijden die staan voor volgende week op het programma. 16 mei gaat Stellendam op bezoek bij SSS. En Den Bommel die speelt thuis tegen de Zinkwegse Boys. Dus het belooft een spannend slot te worden in die derde klasse. Gaan we door naar de zaterdag tweede klasse. En daar waren we vanmiddag bij de twee belangrijke wedstrijden. En dat was in ieder geval de wedstrijd die DVV 09 speelde in Oostkapelle tegen SVOD. Ze konden daar kampioen worden als er punten gepakt zouden gaan worden. Maar dat is helaas allemaal niet gelukt. Je hebt het allemaal kunnen horen hier in de uitzending van Sportlokaal. Want Mark Kolen was onze verslaggever die meegereisd was naar Oostkapelle om verslag te doen van SVOD tegen DVV 09. En uiteindelijk zag hij een 4-0 nederlaag voor de Dirkslanders. En de afloop van de wedstrijd sprak hij natuurlijk met de trainer Harry Akkermans.
4: Harry Akkermans, trainer van DVV 09. Deze moet zeer doen.
5: Ja, het is een hele vervelende nederlaag. En aan de andere kant, ik heb een DVV 09 gezien wat zichzelf niks kan verwijten, wat er alles aan gedaan heeft. En veel kansen bij elkaar gevoetbald heeft. Alleen vandaag is het ons niet gelukt die kansen in goals om te zetten. De tegenstander was daar effectiever in. Lukte dat wel. En dat verklaart enigszins geflatteerde uitslag 0-4.
4: Bij zo'n mogelijke kampioenswedstrijd, ik zeg dan mogelijk, omdat de kans er lag dat je misschien die schaal mee zou willen nemen of mee zou kunnen nemen. Bij zo'n wedstrijd komt natuurlijk een bepaalde spanning op de spelers. Hoe heb je de jongens voorbereid op deze wedstrijd?
5: Nou, eigenlijk gewoon op de manier zoals we dat normaal doen. We hebben de afgelopen 3 weken hier heel goed naartoe kunnen werken. We hebben veel tijd aan besteed aan hoe we dat tactisch wilden aanpakken. Ja, vanaf de eerste minuut zaten we dan heel goed in de wedstrijd. Dus dat ging eigenlijk best wel oké.
4: Nu moet je de jongens bij elkaar gaan rapen voor de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Jonge Spartaan. Hoe ga je nu op die jongens inpraten dat ze toch nog met volle moed dat er toch nog een titel valt te pakken volgende week? Want dat kan nog steeds. Als jullie winnen van Jonge Spartaan en SVOD, die verslikt zich in MZC 11. Hoe ga je nu die jongens op die jongens inpraten dat je toch een volledig fit en volledig gemotiveerde ploeg hebt volgende week?
5: Nou, ik denk dat ik daar zelf nog niet eens zo gek veel voor hoef te doen. Kijk, aan de voorkant zijn er een paar scenario's bekend. Hoe dat er ongeveer uit gaat zien. Je weet, je kunt winnen, verliezen, gelijk spelen. En dan kun je ook altijd als dan. Dus ook dit scenario, daar zijn alle spelers zich ook echt wel van bewust geweest. Dus wij gaan gewoon de komende week weer trainen. Er alles aan doen om van de jonge Spartaan te winnen. En dan te kijken of SVOD nog een keer deze prestatie kan leveren. De situatie is natuurlijk wel veranderd. Nu is er ook zij moeten hem volgende week ook winnen. Zij mogen hem niet verliezen. Bij een gelijkspel zijn ze ook kampioen overigens. De wedstrijd tegen de jonge Spartaan is er eentje die altijd leeft voor onze spelers. Dus daar hoeven niet veel praatsessies aan besteed te worden.
4: Mag je hartelijk danken dat je me zo snel te woord wilde staan?
5: Ja hoor, graag gedaan.
0: Dat was dus Harry Akkermans in gesprek met onze verslaggever Mark Kolen na afloop van de 4-0 nederlaag tegen SVOD. En afloop sprak hij ook met Yannick Lugthart.
4: Yannick Lugthart, captain van DVV 09. 4-0. Enigszins geflatteerd. Maar hoe kijk jij hier tegenaan?
6: Ja, dit is natuurlijk een pijnlijke nederlaag. Zeker als je zo dicht bij het kampioenschap bent. En met 1-0 en achterstand de rust ingaat. Waarin je denkt van, we kunnen het zeker nog omdraaien. Want het is maar 1 goal verschil. Maak je dan de 1-1, dan is het gelijk al een heel ander verhaal. Het is wel, als je dan zo 4-0 verliest, is het wel pijnlijk.
4: Heb je dat ook tegen je spelers gezegd in de rust? Van jongens, het is maar 1 goal, we kunnen het nog altijd omdraaien en die titel mee naar huis nemen?
6: Ja, tuurlijk. Kijk, je doet natuurlijk alles eraan om iedereen weer op te peppen en de neus dezelfde kant op te krijgen. En nu was iedereen ook al in de rust zo van, ja, we gaan het doen. We gaan het gewoon regelen. We gaan er weer volle bak tegenaan. En ik denk dat we dat wel ons uiterste best hebben gedaan. En dan is het wel zonde dat je nog zeker 3 goals tegenkrijgt.
4: Ja, 4-0 is inderdaad vrij geflatteerd als je het spelbeeld kijkt. Nu moet je volgende week een soort eilandderby tegen Jonge Spartaan. Hoe zie je uit naar die wedstrijd?
6: Ja, daar kijk ik zeker naar uit. Dat is op zichzelf wel natuurlijk een hele beladen wedstrijd. Omdat het natuurlijk een eilandderby is. En daarnaast is het voor ons nog belangrijker om die wedstrijd zeker te winnen. En dan ligt de bal bij SVOD om maar te kijken of zij ook die wedstrijd gaan winnen.
4: Pijnlijke conclusie is wel dat je na een heel seizoen bovenaan hebt gestaan. Dat je toch 1 wedstrijd voor het einde tot dan naar die tweede plaats wordt gedirigeerd. Trek je daar dan motivatie uit? Of is het nu een pilsje drinken en even een muur kapot trappen? En dan kijken we wel weer hoe het gaat.
6: Ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat dit ons eerste seizoen hier is. Het is al heel knap dat wij zo lang bovenaan gestaan hebben. Dat is ook echt wel, dat mag ook echt wel uitgesproken worden, ook naar de jongens toe. Het is natuurlijk gewoon bizar wat we met z'n allen, met ons team en met staf en alles eromheen voor elkaar hebben kunnen krijgen. Om zo lang bovenaan te blijven staan. En dan is het natuurlijk wel pijnlijk om dan de ene laatste speelronde het uit handen te geven. Maar ja, wat ik zeg, alles is gefocust op volgende week. Daar moeten we gewoon winnen, 3 punten pakken. En dan zien we wel wat SVOD gedaan heeft.
4: Het kan nog steeds.
6: Het kan zeker nog steeds. Dus we gaan er alles aan doen.
4: Dankjewel, Yannick.
6: Bedankt.
0: Dat was dus Yannick Lugthart in gesprek met onze verslaggever Mark Kolen, die meegereisd was naar Oostkapelle. Een 4-0 nederlaag werd er daar geleden door de mannen uit Dirksland. Maar goed, je mag precies wat ze net ook zeiden, toch wel trots zijn op de prestatie die nu gehaald is. Ze hebben sowieso de eerste periode, dus na competitie zal er gespeeld gaan worden. Maar volgende week zal een zo spannende wedstrijd gaan worden. SVOD DVV 09 eindigt in 4-0. Luktor Heineken Sand tegen Walcheren, daar eindigt een 2-2 gelijkspel. Arnhem-Muiden tegen MZC 11. Daar eindigt een 2-2 gelijkspel. Arnhem-Muiden tegen MZC 11. Daar

0: En daarmee eindigde de wedstrijd ook in een 1-1 eindstand. Gerben van der Wele en Gerben Prins zijn twee spelers die na afloop in ieder geval afscheid werden bedankt eigenlijk voor hun inzet voor de jonge Spartaan. Aan het eind van het seizoen nemen ze afscheid van het eerste elftal. Jeroen Witte die sprak nog met hun, maar daar komen helaas qua tijd nu in dit uur niet meer aan toe. Maar die verslag of dat interview kunt u in ieder geval naluisteren via onze Spotify-kanaal. Daar zal het vanavond op gepost gaan worden. Dus daar kunt u dat in ieder geval ook horen, dat gesprek met deze twee heren. De stand van zaken is nu in die tweede klasse E. Dat we zien dat SVOD op kop gaat met 44 punten. 2 punten voorsprong nu op DVV 09 op plaats 2. En 35 punten nu voor Terneuzen Boys op plaats 3. De jonge Spartaan staat op plaats 5 met 32 punten. En onderaan is de stand niet zo gek veel veranderd. We zien TSC op plaats 10 staan met 26 punten. VCK staat met 17 punten. Die spelen sowieso na competitie. En rechtstreeks inmiddels al gedegradeerd is de nummer laatst Ierseke. Die staan met 9 punten uit 21 wedstrijden op een 12e plaats. Die 10e plaats geeft ook trouwens nog recht op na-competitie. Dus dat is vrij spannend. Zelfs MZC 11 kan daar nog aan mee gaan doen. Want die hebben ook 26 punten. Datzelfde geldt voor TSC. Volgende week de 22e competitieronde. 16 mei de laatste competitieronde deze afdeling. En oh, wat zal die spannend worden. MZC 11 in Zierikzee tegen SVOD. Dat is in ieder geval de wedstrijd die in Zierikzee wordt gespeeld. En DVV 09 thuis in Dirksland tegen de jonge Spartaan. En die wedstrijd is ook volgende week live te volgen in het programma Sportlokaal. Jeroen Witte zal verslag doen van die kraker daar in Dirksland. En er staat voor iedereen nog van alles op het spel. DVV 09 zal gewoon moeten winnen. En de jonge Spartaan zal ook punten moeten gaan pakken. Want Arne Muiden doet ook nog mee in de strijd om die derde periode titel. En die gaan op bezoek bij Walcheren. Dus volgende week een hele spannende slotronde in die zaterdag tweede klasse E. Dan ga ik even kijken naar de tijd die we nog hebben. Dat betekent dat we nog even een vogelvlucht door kunnen gaan naar de vierde klasse. De uitslagen GOZ, DBGC werd 4-3. Je hoorde Ben Hoogwerf daar in ieder geval het een en ander over vertellen. Ze gaan sowieso na competitie spelen door de winst van die tweede periodetitel. OHVV Herkingen werd 1-1. Rozenburg OFB 3 tegen 0. Vierpolders Oud-Beierland werd 0-2. Strijens Gravendeel eindigt in 1 tegen 2. En Zwartewaal tegen GHVV werd 0 tegen 1. Oud-Beierland is koploper met 48 punten. Nog geen kampioen, dat zal volgende week ook beslist gaan worden. GHVV staat nu op plaats 2 met 46 punten. En 43 punten voor DBGC op plaats 3. GOZ staat op plaats 9 met 24 punten. Gevolgd door Herkingen met 21 punten uit 21 wedstrijden. OFB gaat sowieso na competitie spelen. Of kan eventueel nog degraderen als er volgende week door Vierpolders gewonnen zal gaan worden. En die twee ploegen spelen volgende week tegen elkaar. OFB tegen Vierpolders. Volgende week de wedstrijd die op het programma staat. DBGC speelt thuis tegen Zwartewaal, Herkingen thuis tegen Strijen, Oud-Beierland tegen OHVV, GHVV tegen Rozenburg en Schravendeel tegen GOZ. Alle uitslagen en standen zijn gewoon na te lezen op onze Facebookpagina van Omroep Archipel Sport Lokaal. De uitslagen nog in de vijfde klasse. Fios tegen Simonshaven. 3 punten in ieder geval voor Fios, want ze winnen met 3-2. FC Vlotblug Rokanje werd 3-0. MBSVV Almenbroek eindigt in 5-3. Flakkee Melissant werd 1-6. Fortuna Biekwik tegen Hekelingen 2-5. NTVV tegen WFB werd 0-5 en ZBVA tegen SCO 63 eindigt in 2-0. WFB in de strijd om de tweede plaats moet nog punten gaan pakken, maar gaan hopelijk wel na competitie spelen. We gaan het de komende weken allemaal horen. Volgende week zaterdag een spannende laatste competitieronde. Dan zijn we er weer. Namens Hugo Hoogmoed, Sam Hoek en Tim Hoek, goed weekend en tot de volgende keer. Dag.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding tegen de gemeente. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij dit besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt het bedrijf daarmee gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als een van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie kreeg daar afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Volgens het ministerie van Binnenlandse

0: Binnenlandse Zaken leidt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn twee levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de twee alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de twee lichamen aan. Er werd nog onderzocht of koolmonoxide of andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding van de gemeente vanmiddag. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij het besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt daarmee het bedrijf gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als één van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland.

0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

0: Friese eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok vanuit de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 mensen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven wegens mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slovaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemt het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala, stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok van de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde en veiligheidsrisico's. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
3: Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en per bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Een bezoeker van de dierentuin van Dortmund is afgelopen dinsdag in het leeuwenverblijf gestapt om de dieren te voeren. De 29-jarige man gaf de leeuwen meegebrachte varkensgoulash, waarop het dierentuinpersoneel de politie inschakelde. De man verklaarde dat hij dacht dat de dieren honger hadden omdat ze lawaai maakten en is vervolgens het verblijf ingestapt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slowaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemde het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie is op zoek naar een verdachte en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet en zijn meerdere mensen aangehouden. Demonstranten gooiden met vuurwerk. De gemeente stelde vervolgens een noodbevel in. De ongeregeldheden ontstonden na een aangekondigde vrouwen- en kindermars richting het AZC. Over gewonden en aantallen arrestaties is nog niets bekend. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waarbij drie passagiers zijn overleden aan het hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen dus naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op om te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Omroep Archipel.
3: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de Friends die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst